0: zonnig straks. Nadien krijgen we stapelwolken en we halen maximaal tot 18 graden. Zaterdag wordt het mooi met zon en dan wat warmer ook. Maximaal tot 22 graden dan. Ik wens je nog een fijne nacht en meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
1: Je luistert naar Studio Brussel. Life is music.

0: Radio Brussel.
1: Het is 3:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Het is nog niet duidelijk waar de passagiers van het cruiseschip het Hantavirus hebben opgelopen. De bron van de besmetting is voorlopig nog niet te achterhalen volgens het Argentijnse ministerie van Volksgezondheid. Dat melden ze donderdagavond in een verklaring. Het cruiseschip dat getroffen werd door het virus is vanuit Ushuaia vertrokken in het zuiden van Argentinië. Twee Nederlandse passagiers die intussen zijn overleden verbleven voordat ze aan boord van het schip gingen in Argentinië, Chili en Uruguay. Intussen maken verschillende landen zich op voor de aankomst van de passagiers van het schip. Ze zijn onderweg naar een haven in Tenerife. En vandaar zouden ze terug huiswaarts keren. Ook bij ons heeft de zogenoemde Risk Management Group van Volksgezondheid samengezeten over het Hantavirus. Volgens virologe Erika Vliegen komen de lessen van de COVID-periode zeker nog van pas.
2: Er is, denk ik, het geheugen aan alles wat er in COVID gebeurd is, is nog wel recent genoeg om snel te kunnen schakelen. Ook nu zijn er achter de schermen voorbereidingen, gesprekken, wordt er in scenario's nagedacht van wat als dit, wat als dat. En dat is goed.
1: De burgemeester van Moskou zegt dat er vannacht een 20-tal drones zijn onderschept die op weg waren naar de Russische hoofdstad. Rusland heeft een eenzijdig staakt het vuren afgekondigd vanaf middernacht tot na 9 mei, de herdenking van de overwinning op Nazi-Duitsland. Oekraïne zegt zich niet te zullen houden aan dat staakt het vuren, omdat Rusland ook geen rekening hield met een door Oekraïne voorgestelde wapenstilstand. De afgelopen dagen vielen er nog tientallen doden bij Russische bombardementen op doelwitten in Oekraïne. In de Europa League en de Conference League, de tweede en derde voetbalcompetities van Europa, kennen we de finalisten. In de Europa League heeft het Engelse Aston Villa van Rode Duivels Yuri Tielemans en Amadou Onana zich geplaatst. Zij zullen het in de finale opnemen tegen het Duitse Freiburg, dat in de achtste finale nog Racing Genk uitschakelde. In de Conference League gaat de finale tussen het Spaanse Rayo Vallecano en het Engelse Crystal Palace. Het is vannacht overwegend droog, minimaal rond 6 graden. De dag begint zonnig, nadien krijgen we stapelwolken, maximaal tot 18 graden. Zaterdag volgt meer zon en dan ook wat warmer, temperaturen tot 22 graden. Ik wens je nog een fijne nacht en meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
0: Je luistert naar Studio Brussel. Life is music.

0: Zit je als zelfstandige met vragen over je inkomen wanneer je uitvalt? NN beschermt je bij fysieke en zelfs mentale klachten. Jouw geluk je leven lang. NN. Verzekeren en beleggen.
1: Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
2: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
3: Studio Brussel, live.

0: Het is 4:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. De scheidsrechter die tijdens de wedstrijd in de eerste provinciale van het vrouwenvoetbal tussen Stokkum VV en Lommel SK een speelster meerdere keren sloeg, mag geen scheidsrechter meer zijn. Na de wedstrijd dienden de twee ploegen een klacht in tegen de man. De zaak kwam voor bij Voetbal Vlaanderen en daar is nu beslist om de scheidsrechter helemaal te schrappen. Die straf is uitzonderlijk, zegt woordvoerder Nant de Klerk.
1: Dat wil zeggen dat hij geen lid meer kan zijn van Voetbal Vlaanderen en bij uitbreiding van de Koninklijke Belgische Voetbalbond, wat er de facto voor zorgt dat de persoon in kwestie geen scheidsrechter meer kan zijn, maar ook niet kan aansluiten bij een club bijvoorbeeld als die zelf nog zou willen voetballen. Dus de schrapping is eigenlijk de zwaarste sanctie die een bond kan opleggen.
0: De burgemeester van Moskou zegt dat er vannacht een 20-tal drones zijn onderschept die op weg waren naar de Russische hoofdstad. Rusland heeft een eenzijdig staakt het vuren afgekondigd vanaf middernacht tot 9 mei, ter herdenking van de overwinning op Nazi-Duitsland in Rusland. Oekraïne zegt zich niet te zullen houden aan het staakt het vuren, omdat Rusland ook geen rekening houdt met een door Oekraïne voorgestelde wapenstilstand. De afgelopen dagen vielen er nog tientallen doden bij verschillende Russische bombardementen op doelwitten in Oekraïne. Er waren donderdagavond weer explosies te horen in Iran. Dat was onder meer het geval in een aantal Iraanse havensteden. Iraanse leiders zeggen dat de VS het tijdelijke staakt het vuren zo geschonden heeft. Volgens het Amerikaanse leger werden Iraanse aanvallen op verschillende schepen in de straat van Hormuz afgeslagen en werden militaire installaties van waar die aanvallen kwamen onschadelijk gemaakt en was het dus een reactie. Trump reageerde ook op zijn sociaal netwerk. Hij riep Iran op om snel een vredesakkoord te ondertekenen. Als ze dat niet doen, zullen we nog harder en veel gewelddadiger toeslaan, schreef hij. De komende uren is het zeker nog droog, minimaal rond 6 graden. De dag begint ook zonnig, nadien krijgen we wat stapelwolken en maximaal overdag tot 18 graden. Zaterdag wordt zonnig met ook zachte temperaturen tot 22 graden. Ik wens je nog een fijne nacht of ochtend. En meer nieuws vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
2: Je luistert naar Studio Brussel. Life is music.

0: Brussel.
1: Het is 5:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Betty van Rompuy. Het is nog niet duidelijk waar de passagiers van het cruiseschip het hantavirus hebben opgelopen. Het schip vertrok ruim een maand geleden vanuit Argentinië, maar Volksgezondheid daar liet weten dat de bron van de besmetting nog niet is gevonden. De boot is intussen op weg naar Tenerife en vandaar zouden alle passagiers weer naar huis mogen. Verschillende landen bereiden zich daar ook op voor, ook in ons land, want er zaten ook Belgen op het cruiseschip. Een team van Volksgezondheid heeft gisteren samengezeten over het hantavirus. Volgens virologe Erika Vliegen komen de lessen van de COVID-periode nu zeker van pas.
2: Er is, denk ik, het geheugen aan alles wat er in COVID gebeurd is, is nog wel recent genoeg om snel te kunnen schakelen. Ook nu zijn er achter de schermen voorbereidingen, gesprekken, wordt er in scenario's nagedacht van wat als dit, wat als dat. En dat is goed.
1: In de straat van Hormuz waren er gisteravond laat verschillende aanvallen over en weer tussen Iran en de Verenigde Staten. Iran zegt dat de Amerikanen geschoten hebben op 2 Iraanse schepen en luchtaanvallen hebben uitgevoerd op de Iraanse kust. De Verenigde Staten zeggen dat ze reageerden op Iraanse aanvallen die gericht waren op 3 Amerikaanse torpedojagers. Ondanks de aanvallen zegt president Trump dat het staakt het vuren nog altijd stand houdt. Op zijn sociaal netwerk roept hij Iran wel op om snel een vredesakkoord te ondertekenen, want anders zal de VS nog veel harder toeslaan. Een Amerikaanse handelsrechtbank heeft het tarief van 10%, dat geldt voor alle goederen die worden ingevoerd in de VS, illegaal verklaard. Trump voerde dat tarief tijdelijk in nadat eerder al nog hogere handelstarieven door het Hoge Rechtshof vernietigd waren. Het nieuwe vonnis geldt alleen voor 3 bedrijven die de zaak hadden aangespannen, maar andere bedrijven trekken nu mogelijk ook naar de rechtbank. Toch blijft Trump dreigen met hogere tarieven. Die wil hij bijvoorbeeld opleggen aan de Europese Unie als die het handelsakkoord met de VS niet goedkeuren. Hij geeft de Europeanen daar nog tot 4 juli de tijd voor. In eigen land heeft de scheidsrechter die tijdens een provinciale wedstrijd in het vrouwenvoetbal een speelster verschillende keren heeft geslagen, die mag geen wedstrijden meer fluiten. De 2 betrokken ploegen, Stokkum, VV en Lommel SK, hadden klachten tegen hem ingediend en Voetbal Vlaanderen geeft hem nu een zware straf, zegt woordvoerder Nant de Klerk.
3: Dat wil zeggen dat hij geen lid meer kan zijn van Voetbal Vlaanderen en bij uitbreiding van de Koninklijke Belgische Voetbalbond, wat er de facto voor zorgt dat de persoon in kwestie geen scheidsrechter meer kan zijn, maar ook niet kan aansluiten bij een club bijvoorbeeld als die zelf nog zou willen voetballen. Dus de schrapping is eigenlijk de zwaarste sanctie die een bond kan opleggen.
1: Het weer, de dag begint zonnig, daarna krijgen we stapelwolken. Temperaturen tot 18 graden. Meer op 14nieuws.be.
0: Je luistert naar Studio Brussel. Life is music.

0: Het is 6 uur. Goedemorgen.
1: VRT Nieuws.
0: Ton Janssens.
2: Het is nog altijd niet duidelijk wat de echte bron van het hantavirus is. Een cruiseschip waar het virus uitbrak ruim een maand geleden, dat vanuit Argentinië vertrok, is de oorzaak, of daar is het hantavirus uitgebroken. Maar Volksgezondheid liet weten dat de bron van de besmetting nog altijd niet gevonden is. De boot is intussen op weg naar Tenerife en vandaar zouden alle passagiers weer naar huis mogen. Verschillende landen bereiden zich daarop voor, ook in ons land, want er zaten ook Belgen op het cruiseschip. Een team van Volksgezondheid heeft gisteren samengezeten over het hantavirus. Volgens virologe Erika Vliegen komen de lessen van de COVID-periode zeker nog van pas.
3: Er is, denk ik, het geheugen aan alles wat er in COVID gebeurd is, is nog wel recent genoeg om snel te kunnen schakelen. Ook nu zijn er achter de schermen voorbereidingen, gesprekken, wordt er in scenario's nagedacht van wat als dit, wat als dat. En dat is goed.
2: De scheidsrechter die tijdens een provinciale wedstrijd in het vrouwenvoetbal een speelster verschillende keren heeft geslagen, mag geen wedstrijden meer fluiten. De twee betrokken ploegen, Stokkum VV en Lommel SK, hadden een klacht tegen hem ingediend en Voetbal Vlaanderen geeft hem nu een zware straf.
4: Dat wil zeggen dat hij geen lid meer kan zijn van Voetbal Vlaanderen en bij uitbreiding van de Koninklijke Belgische Voetbalbond, wat er de facto voor zorgt dat de persoon in kwestie geen scheidsrechter meer kan zijn, maar ook niet kan aansluiten bij een club bijvoorbeeld als die zelf nog zou willen voetballen. Dus de schrapping is eigenlijk de zwaarste sanctie die een bond kan opleggen.
2: In de straat van Hormuz waren er gisteravond laat verschillende aanvallen tussen Iran en de Verenigde Staten. Iran zegt dat de Amerikanen geschoten hebben op 2 Iraanse schepen en luchtaanvallen hebben uitgevoerd op de Iraanse kust. De Verenigde Staten zeggen dat ze reageerden op Iraanse aanvallen die gericht waren op 3 Amerikaanse torpedojagers. Ondanks de aanvallen zegt president Trump dat het staakt het vuren nog wel altijd stand houdt. Op zijn sociaal netwerk roept hij Iran wel op om snel een vredesakkoord te ondertekenen, want anders zullen de Verenigde Staten nog veel harder toeslaan. En Amerikaanse handelsrechtbank heeft het tarief van 10% dat geldt voor alle goederen die worden ingevoerd in de VS illegaal verklaard. Trump voerde dat tarief tijdelijk in nadat eerder al hogere handelstarieven door het Hooggerechtshof vernietigd waren. Het nieuwe vonnis geldt alleen voor 3 bedrijven die de zaak hadden aangespannen, maar andere bedrijven trekken nu mogelijk ook naar de rechtbank. Toch blijft Trump dreigen met hogere tarieven, die wil hij opleggen aan de Europese Unie als hij het handelsakkoord met de VS niet goedkeurt. Hij geeft de Europeanen daar nog tot 4 juli de tijd voor. Het weer zwaar bewolkt met enkele opklaringen en op de meeste plaatsen droog, temperaturen tot 19 graden. Morgen eerst zonnig, na de middag wat meer wolken en tot 22 graden dan.

0: jij een vogel zou zijn vanmorgen, welke zou het dan zijn?
1: Een meeuw.
0: Ik eerder een oude kraai.
2: Luister naar Studio Brussel. Life is music.

0: zijn we dan. I was waiting all night tot het 6 over 6 kon zijn en wij terug samen radio konden maken.
1: Echt?
0: Voor jou.
1: Wauw.
0: Dat is gelogen, maar toch ben ik blij om hier te zijn.
2: Studio Brussel.
3: Eva en Dries.
2: De aanwezigheden.
0: En zeker dat we straks dat fijne nieuws mogen vertellen. Hè?
1: Mag ik het al zeggen?
0: Nee. Dat is echt onder embargo en zo. Dat is afgesproken met de platenfirma's en zo. Maar er komt leuk nieuws aan, waar ik zelf heel blij om zou zijn als luisteraar.
1: Dat is waar.
0: Jij bent aanwezig?
1: Ja, goedemorgen allemaal. Goedemorgen Vlaanderen. Ik heb heel goed geslapen, want ik ben gisteren gaan zwemmen in de zee in Oostende. Wauw, dat is voor een programma dat later op tv komt. En dat was echt een hele dag. Ik heb ook meeuwenschreeuwers ontmoet. Zelfs het Europees kampioenschap, de winnaar daarvan, meeuwenschreeuwen.
0: Zalig.
1: Dat was een vrouw en ik zal ze nooit vergeten. Ze ging klaarstaan met zo'n positie en dan haar hand in de lucht. En dan, dan kwam die meeuw eruit. Ik heb me dus gezommen in de zee, meeuwenschreeuwen.
0: Vooral dat, zwemmen in de zee. Hoe was het in de zee?
1: Ijskoud. Mijn vlieg deed een beetje pijn zelfs. Het was zo ijzig koud. Ja, het was echt niet
0: warm.
1: Maar wel heel tof.
0: Maar dat heeft u toch energie gegeven voor vandaag?
1: Voilà.
0: En waarschijnlijk zit de zee, de Oostense zee, de beste zee van ons land, zit nu in uw lichaam en dat heeft die energie gegeven.
1: Ik voelde die Arno zo'n beetje in mijn lichaam kruipen zo, van de Oostense zee. Dus het was heel fijn.
0: Even. Ja, alright. Zijn er al bandshirts aanwezig? Want, Jos, welke dag is het vandaag?
4: Het is vandaag Wear Your Merch Day.
1: Amai.
0: Ze heeft daar zo lang op geoefend. Het is Wear Your Merch Day.
1: Wat een vreselijke titel, maar een mooie dag.
0: Een mooie dag die we straks uitgebreid gaan vieren. Iedereen die een bandshirt of iets van zijn favoriete artiest aan heeft, krijgt tussen 8 en 9 een plaatje. Jos, zijn er al merch dragers aanwezig in de app?
4: Ik heb er nog geen gezien, maar wel andere luisteraars die wakker zijn. George uit Roosdaal die stuurt goedemorgen les amis en die stuurt ook al een berichtje voor de wekker.
1: Amai.
4: Tom uit Keerbergen die zegt yo Subru, klaar om vandaag te vakken tot 8 uur en een gans weekend ook, maar jullie helpen mij erdoor. En Frederik uit Bornem zegt goedemorgen sunshines, het is vrijdag.
0: Ja, en ik las hier net trouwens dat een ticket voor de openingsmatch van het WK, dat in Amerika zal zijn in juni, dat €1.650 kost. Dat kan toch niet?
1: Allee.
0: Ondertussen heeft president Trump zelfs gezegd dat hij het te duur vindt.
1: Als hij het te duur vindt dan?
0: Maar hij gaat er wel nog iets aan doen. Helemaal gratis nu, de hotshot.
2: Ben jij ook aanwezig?
3: Laat van je horen in de app van Studio Brussel.
2: Eva en Dries.
3: De beste muziek hoor je eerst op Studio.

0: Cash en Romeo Elvis. Kiss the Grass.
1: Hallo, ik ben Sophie Kreusch.
2: Salut, c'est Romeo Elvis.
1: En ik ben heel blij, want ons nummer is deze week...
2: Hotshot.
1: De hotshot van Studio Brussel.
2: Merci beaucoup.
1: Life is music.

0: look the other way. Het is 6:15. Wat gezellig dat we hier al met zoveel zijn op dit onhebbelijke uur op vrijdagochtend. Lieve Jos.
1: Julie uit Lanaken, Stijn uit Kruibeke, Ivo uit Sint-Amans, Tony uit Menen, Mike uit Deelzen, Nadine uit Gaveren en Christophe uit Torhout.
0: Ze zijn allemaal wakker.
1: Ja. Allemaal wakker, maar nog niemand gevonden die zijn gsm heeft opgenomen.
0: Oeh. Nee. Zelfs niet voor jou?
1: Nee.
0: Hoe kan dat er mensen zijn die niet durven opnemen als die Jos belt? Ja. Wat gaan we doen?
2: We gooien de lijnen open.
0: We gooien de lijnen open. Ons telefoonnummer is ongewijzigd 078-365-365.
2: Ja, twee keer maar.
0: Bel ons even en dan doen we een korte babbel over hoe het met jou gaat. Dan weten wij zo'n beetje welke sfeer wij moeten opzoeken in presentatie. Dus 078-365-365. Je mag even je telefoon pakken. Dat is wel nog nooit gebeurd dat er dan niemand belt. Dus 0...
2: Maar jij zegt je telefoonnummer ook telkens zo verwarrend mogelijk.
0: Oké, dus nu gewoon heel normaal. 078-365-365. Is dat goed?
2: Dat vind ik logischer.
0: Oké, we hebben iemand. We hebben een visbeet.
2: Goedemorgen, met wie spreek ik?
3: Goedemorgen, met Sean de Graaf.
2: Dag Sean, je bent in de show. Welkom. Goedemorgen, hoe is je ochtend tot nu toe?
3: Ja, heel goed eigenlijk. Ik ben net wakker, een kwartiertje geleden, nu naar mijn werk gaan. Chill.
2: Dat is maar fantastisch.
0: Op een kwartier is die zo wakker.
2: Ja.
0: Dat duurt bij mij wel wat langer. Wat heb je al gedaan tussen uit je bed stappen en dit telefoontje?
3: Mijn werkkleren aandoen en een Actimel drinken.
2: All right.
0: Is goed.
2: Dit is het beste reclame voor Actimel ooit. Hè?
0: Ik wist niet dat mensen dat nog deden. Ik dacht dat dat iets uit de
2: voor kinderen was.
0: Ja? Zo. En voelde jij dan ook zo de energie in je lichaam lopen, dat jouw lichaam zo kleur krijgt zoals in het reclamespotje?
3: Maar ik denk eerder dat dat zo'n gewoonte is. Zoals dat mensen koffie drinken 's ochtends.
0: Hey, maar misschien moeten wij dat ook eens doen, want we drinken ook geen koffie. Sean, heb je zin in de dag?
3: Ja, volledig volle bak.
0: Goed, hè?
2: Dat is fantastisch. Alles geven.
0: Alles geven. En je kunt ook tegen iedereen vertellen dat je vandaag twee maloten op de radio hebt geholpen die maar geen telefoontje vastkreeg. Ondertussen is iedereen hier aan het bellen.
2: Nu komen
0: ze. Nu zijn ze.
2: Ja, ja.
0: Maar Sean, we wouden alleen met u praten. Het was ons een waar genoegen. Fijne dag daar.
4: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
5: Wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
4: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele. Bij Kruidvat glanst je vaat en ook je voordeel. Nu, Dreft Vaatwassteps Gigapak 204 stuks voor maar €44,99. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Met de superplusdeals van De Leize gaan we toasten.
0: Chin chin.
6: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
0: Knalprijs.
6: Besparen doe je met de superplusdeals van De Leize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste De Leize winkels gewoon open.

0: Strangers van Kenya Grace. De vrouw die op elke hoofdpagina van elke krant staat vanochtend is helaas... Bonnie Tyler.
1: Ja, ze is in coma beland na een spoedoperatie aan haar darmen. Het ging woensdag even goed met haar.
0: Ja, want ik zei nog gisteren tegen Sophie van de Tijdloze, Bonnie Tyler, maar dat komt helemaal goed. Ze is prima hersteld, want dat had haar team laten weten.
1: Dus. Dat zeiden die dokters in Portugal, waar ze nu in het ziekenhuis ligt. Maar dan gaat het nu toch blijkbaar niet goed. Ik weet niet welke topdokters met haar bezig zijn, maar het enige wat ik hoop is... A hero, ja. Vooral. Of she, hè?
0: Ja, kom aan. Topdokters, red onze Bonnie Tyler alsjeblieft. Want een beetje triestig om te horen dat het niet goed met haar zou gaan. Volgende week is een werkweek met maar 3 dagen in het beste geval. En dan hebben wij ook nog eens...
2: Eva en Dries.
3: Luister naar Studio Brussel en win elke dinsdag jouw ticket voor de beste concerten.
0: Ja, door gewoon te luisteren. En als je dan een band hoort waar je tickets voor wil winnen, de naam van die band sturen in de app. Zo simpel kan het hier gaan. Nu, dinsdag. Je kan onder andere tickets winnen voor Jack White. Maar wij, dus jij kan in onze show tickets winnen voor deze.
1: Ja!
0: Dat is toch cool, of niet?
1: Dat is supercool. Guns N' Roses.
0: Ja, en heel tof, want dat zijn ook mensen die daar bandshirts van hebben. Hè. Dus vandaag Wear Your Merch Day. Trek je bandshirts aan. Ik verwacht op zijn minst 1 foto van een Guns N' Roses t-shirt. En dan denk ik dat we met dit nieuws perfect aan onze vrijdag kunnen beginnen. En deze plaats?
1: Ah, dat is...
0: Zet u in positie.
1: Kickstarter.
0: Zet u in positie en adem deze vrijdagochtend in. Sweet Children...

0: Guns N' Roses hier op Studio Brussel. Goedemorgen. Het is bijna 6:30. De pleisterverkoop van het Rode Kruis heeft heel veel geld opgebracht.
1: Ja, een recordbedrag van maar liefst 4,1 miljoen euro. Zo'n 13.000 vrijwilligers verkochten meer dan 400.000 pleisters. Ja, en die opbrengst gaat naar de lokale afdelingen van het Rode Kruis en wordt dan bijvoorbeeld ingezet voor de organisatie van EHBO-workshops. En het is blijkbaar toch nog niet helemaal duidelijk wat de echte bron is van het Hantavirus. Dat was uitgebroken op een cruiseschip. Dat schip vertrok iets meer dan een maand geleden vanuit Argentinië. Er werd al gezegd dat het virus afkomstig zou zijn van vogels op een vuilnisbelt, maar Volksgezondheid in Argentinië zegt nu dat de echte bron van die besmetting toch nog niet gevonden is. En dan het weer, zwaar bewolkt met enkele opklaringen en op de meeste plaatsen droog, temperaturen tot 19 graden.
2: De Studio Brussel Showcase. De Studio Brussel Showcase met Bazaar.
0: Er wordt gezegd dat je misschien wel de show van het voorjaar gemist hebt afgelopen dinsdag, want Bazaar heeft hier een exclusieve showcase gespeeld als opwarmer voor hun Lotto Arena shows dit weekend, zeg maar. Ze hadden nummers van een nieuwe plaat bij. Daar zat ook Denk maar niet aan morgen tussen. Daar gaan we zo naar luisteren. Die had dinsdag een heel speciale betekenis, want Bazaar droeg het nummer live in die showcase op aan Inne uit Genk. Toen haar nonkel borstkanker bleek te hebben van Inne, heeft zij zich ook laten testen op het gen. En toen bleek dat zij ook het gen had dat die kanker veroorzaakt. Dus besloot ze om preventief een operatie te laten uitvoeren. Allemaal heel heftig. En op dat moment kwam Bazaar in het leven van Inne, vertelde ze.
3: Dat lied is eigenlijk, had ik gehoord op het concert in het Rivierenhof. En dat was een paar dagen voor die operatie eigenlijk. En ja, dat kwam echt binnen. Dat lied van Denk maar niet aan morgen. En ja, dat heeft zo'n betekenis voor mij gehad. Die verdere periode ook. Om mij daar zo wat door te trekken. Zo.
0: We gaan nog eens terug naar dat beklijvende moment voor Inne. Denk maar niet aan morgen, hoe het live klonk afgelopen dinsdag.
2: De Studio Brussel Showcase.
4: De Studio Brussel Showcase met Bazaar.
5: Ik zou het volgende nummer graag willen opdragen aan Inne. Ik heb Inne gesproken en ontmoet voor de show. Inne heeft een heel zware periode achter de rug. Of nog niet achter de rug. Of ja, een heel zware periode. En zij heeft heel veel aan dit nummer. En dat is altijd raar om te horen. Ik ben daar enerzijds heel dankbaar voor dat we dat kunnen zijn voor u. En anderzijds voel ik ook uw pijn. Dus denk maar niet aan morgen, is speciaal voor jou.

0: is band t-shirt weather. Of toch, als je er goesting in hebt, 16 graden, dan kan je al een t-shirt dragen. Het is in elk geval Wear Your Merch Day hier op Studio Brussel. En dat gaan we straks vieren.
1: Studio Brussel. Eva. En Dries. Sneller dan de zang.
0: En jullie zijn wel goed snel met het doorsturen van foto's van jullie bandshirts. Dus als het tempo zo kan blijven doorgaan, komt het goed met deze vrijdagochtend.
2: We spelen een spel zo meteen sneller dan de zang. Een klein, klein spelletje. Piccolo, piccolo. Zo klein als de Giro of ietsje groter misschien wel. En dat is sneller dan de zang. Schrijf maar in de app.
1: Ben jij sneller dan de zang?
3: Stuur dan nu sneller in de app van Studio Brussel.
4: Zeg, Sjerre, ik heb toch zo'n campingvurken, een tent, een luchtmatras, een slaapzak, een bluetoothspeaker en zo'n karken om dat in te doen, hè?
5: Ja.
4: Mag ik dat lenen?
5: Ja, wanneer?
4: Elk weekend deze zomer.
5: Ja, maar waarom zo specifiek?
3: Ben jij ook nu al bezig met de zomer?

0: zin in een nieuwe keuken?
1: Nu een kookplaat met ingebouwde dampkap en montage cadeau.
2: Go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
3: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
4: Bij Super XL snappen we dat het sneller Moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel je Moederdag cadeau kiezen bij Super XL.
5: Laat ze see you shine.
6: De lente, die voel je het beste op twee wielen. Heerlijk, de voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw Gazelle fietsenwinkel in de buurt en maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
7: Wienerberger.
8: Oh, mijn lief is zo attent. Als ik 's avonds thuis kom, dan staat er al een glas rode wijn klaar. Hè? En dan kletsen wij eerst gezellig bij voor wij aan tafel gaan. En die rode wijn, die heeft dus net dezelfde kleur als onze dakpannen. Hoe attent is dat?
9: Weet jij perfect welke kleur van dakpan je wil of juist niet? Bij Wienerberger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
10: Wienerberger.
9: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
11: Volvo Select gecertificeerde tweedehandswagens waren niet gewoon bezit van een vorige eigenaar. Ze werden gekoesterd, verzorgd en door Volvo gecontroleerd op meer dan 150 punten. Nu zijn ze klaar voor een nieuw hoofdstuk. Met u. Kom in mei langs bij uw Volvo-verteler en krijg tot 3 jaar garantie op een ruime selectie tweedehandswagens.
12: Hi, I'm Sam Fender and this is Studio Brussels.
13: Life is music.

0: Sam Fender, 17 Going Under.
1: Studio Brussel. Eva en Dries.
2: Yippie.
1: Sneller dan de zang.
2: We spelen Sneller dan de zang. Het snelste spel. En ik ben heel benieuwd met wie we vandaag spelen, Jos.
3: Met Paul uit Mazeik.
2: Dag, Paul. Goedemorgen.
4: Goedemorgen, Eva en Dries.
2: Ah, dag Paul. Ik ben blij om je opgewekte stem te horen. Wat brengt je dag? Want je bent vrij vandaag. Wat ga je allemaal doen?
4: Ik ga helemaal niets doen vandaag.
2: Dat is exact het juiste antwoord.
3: Bravo. Paul, je bent het goede voorbeeld. Je bent een beetje de vrijdagse guru van deze show vandaag. Want straks gaan wij ook een andere luisteraar nog vrijgeven op vrijdag. Maar jij mag dus niet meespelen met dat spel, Paul, maar wel met dit spel. Ben je goed in het herkennen van muziek bij noot 3, zeg maar?
4: Ja.
3: Perfect. Perfecte kandidaat dan voor dit. Wij willen weten wie de artiest is voor die artiest begint te zingen. En het is een classic. En Paul uit Mazeik gaat hem nailen. Hier gaat hij. Wie is dit? Oh, oh.
4: Van The Jam.
3: Ja, van... Nu moet het komen, Paul. Ja, Pump Up The Jam wel herkend. Top, hè. Dat is top. Maar dat is nu eenmaal niet de inzet van dit spel. Het is van...
2: Technotronic. En is dat nu niet... Of ga ik hier een flater begaan? Een Belgische?
3: Dat is zo Belgisch als jij zelf uit Genk en de Paul uit Mazeik en iedereen die luistert. Zo Belgisch is Technotronic. We gaan hem draaien op jouw vrije vrijdag, Paul. En het is leuk dat jij toch zo vroeg bent opgestaan om de beste delen van deze show mee te pikken. Laat ons daar eerlijk over zijn, hè. Paul, dit was top, hè.
4: Yo.
3: Yo.
1: Eva. En Dries. Studio Brussel.
5: The jam, pump it up while your feet are stumping. And the jam is pumping. Look ahead, the crowd is jumping. Pump it up a little.

0: Een aardbeientaart voor uw mama maken, dat kan tellen.
1: Ik heb wel al een beetje geproefd, maar dat was echt maar de helft hoor.
0: En dat met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op Hoogstraten aardbeien. Dat is maar 2,49 euro voor een bakje van 500 gram.

doet het perfect in de app. Hij zegt alleen maar goede songs, alleen maar goede nummers al de hele tijd. Dank je wel daarvoor. Ja. Wie zegt er dat opstaan vroeg in een ochtend zeer doet? Dat is nog nooit. Nog nooit is dat bewezen. In geen enkel wetenschappelijk onderzoek. Ik kan alleen stijve

0: wij dat nieuws vertellen? Onder embargo van die toeren, na het nieuws van 7. Echt waar.
1: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als je alles online regelt, wordt ook alles op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
2: Peugeot. En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
3: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
2: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar. Ja,
3: ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
2: Amai, ze zijn er wel pro-pro's.
3: Ja, dat is duidelijk.
2: Ja.
4: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de pro-days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op peugeot.be.
5: Peugeot.
1: Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
6: Dit is Studio Brussel.
7: Studio Brussel.
0: 7 uur, goedemorgen.
6: VRT Nieuws.
0: Toon Janssens.
8: De pleisterverkoop van het Rode Kruis levert een recordbedrag op. 4,1 miljoen euro, zoveel heeft die pleisterverkoop opgeleverd. En die inkomsten zijn heel welkom, zegt het Rode Kruis.
9: Dat wil zeggen dat we 414.000 pleister hebben verkocht. Dat is natuurlijk geld dat onze lokale afdelingen, onze vrijwilligers, heel goed kunnen inzetten voor gratis EHBO-opleidingen, ambulances, rampenparaatheid, weerbaarheid. Dus we zijn gigantisch tevreden met toch wel een succesvolle pleisteractie.
8: De pro-Palestijnse actievoerders die al 2 weken een universiteitsgebouw van de Universiteit Gent aan de coupure bezetten, hebben sinds gisteravond ook het zogenoemde UFO-gebouw ingenomen. Ze doen dat nadat de universiteit gisteren had gevraagd om de campus op de coupure straks om 10 uur vrijwillig te verlaten. Volgens de UGent verstoren de actievoerders lessen en zijn er ook incidenten. De actievoerders zelf zijn het daar niet mee eens en trokken dus naar het UFO-gebouw. Ze leggen uit waarom.
10: Ten eerste symbool is, 2 jaar geleden zaten we hier ook. Het is een beetje zoals thuiskomen. Ten tweede, we zitten hier waar de raad van bestuur plaatsvindt. Op de raad van bestuur wordt besproken of er eventueel een nieuwe band met een Israëlische instelling wordt aangegaan. Dus terwijl wij strijden voor een academische boycott, overweegt UGent nog steeds om nieuwe banden aan te gaan. Dat toont echt de hypocrisie van het bestuur en hoe ze omgaan met deze situatie. En daarom zitten wij opnieuw hier.
8: De scheidsrechter die tijdens een provinciale wedstrijd in het vrouwenvoetbal een speelster verschillende keren geslagen heeft, mag geen wedstrijden meer fluiten. De twee betrokken ploegen, Stokkum VV en Lommel SK, hadden een klacht tegen hem ingediend en Voetbal Vlaanderen geeft hem nu een zware straf. Hij wordt geschrapt.
11: Voor alle betrokken partijen is dit een zeer spijtig voorval, maar het toont wel ergens aan dat er niemand boven de wet staat of niemand boven de regels van het bondsreglement en dat als je als scheidsrechter je aan zaken bezondigt, ja, je dus ook kan gesanctioneerd worden en dat is in deze het geval. Dus de schrapping is eigenlijk de zwaarste sanctie die een bond kan opleggen.
8: De man mag zich ook niet meer aansluiten bij een club als hij zelf nog zou willen voetballen. In Den Haag in Nederland is een vuurwerkbom naar binnen gegooid op het partijkantoor van de linksliberale partij D66. Er vielen geen gewonden. De politie kon vrij snel een verdachte oppakken. D66 is de partij van de Nederlandse premier Rob Jette. En in de straat van Hormuz, de belangrijke vaarroute in het Midden-Oosten, waren er gisteravond laat opnieuw verschillende aanvallen tussen Iran en de Verenigde Staten. Ondanks de aanvallen zegt president Trump dat het staakt het vuren nog altijd stand houdt. Hij roept Iran wel op om snel een vredesakkoord te ondertekenen, want anders zullen de VS hard toeslaan, zegt hij. En in de Europa League en de Conference League voetbal zijn de finalisten bekend. Aston Villa, de club van de Rode Duivels, Tielemans en Onana, speelt de Europa League finale tegen Freiburg. De Duitse club Freiburg had in de 8e finales nog Racing Genk uitgeschakeld. En in de Conference League wordt het een Spaanse-Engelse finale tussen Rayo Vallecano en Crystal Palace. Het weer zwaar bewolkt met enkele opklaringen. Op de meeste plaatsen droog, temperaturen tot 19 graden. Morgen eerst zonnig, na de middag wat meer wolken en tot 22 graden.
12: Belgische wetenschappers ontwikkelden een revolutionaire matras.
0: Goedemorgen, Hajo. Wij luisteren een en al oor.
13: Het is vrij rustig op de weg, behalve op de Antwerpse ring richting Nederland. Daar verlies je al 3 kwartier van Antwerpen-West tot Antwerpen-Oost. Komt door een ongeval op de linkerrijstrook. Aansluitend ook 10 minuten bumperen op de E17 vanaf Zwijndrecht. En naar en rond Brussel is er weinig aan de hand. Gelukkig alleen 10 minuten vertragen op de binnenring tussen Strombeek en Vilvoorde.
0: Houden zo.
14: Profel. Ramen en deuren met glasheldere beloften. Ontdek ze op profel.be.

0: maken voor het werk. Neem het niet te serieus, want wie weet krijgen we jou dit uur nog vrij op vrijdag.
1: Je luistert naar Studio Brussel. Life is music.

0: beetje zot hoor dit, maar All Killer No Filler van Sum 41, hun plaat, wordt vandaag 25 jaar. In Too Deep, 7 over 7. Brussel.
1: Goedemorgen.
2: Eva
1: en Dries.
0: We lijsten het belangrijkste nieuws op van deze vrijdag, de 8e mei. Bonnie Tyler ligt in een coma na een spoedoperatie. De Giro start vandaag, de mooie ronde van Italië, waar vooral naar Jonas Vingegaard gekeken wordt. Die kan na de Vuelta de Tour nu zijn derde ronde winnen en dan kan hij in een indrukwekkend lijstje komen van onder andere Eddy Merckx. Wij duimen in die Giro vooral voor Arnaud Delis, onze landgenoot. Zelfs jij, en dat is indrukwekkend, bent betrokken bij dit verhaal, Dries.
3: Dat klopt, omdat wielrennen plots iets heel grappigs wordt met dat kak verhaal waar ik al 2 dagen om moet lachen. Dus wielrenners zijn afgelopen zondag gaan fietsen en hebben zoveel kakpartikels in hun mond gekregen dat ze er ziek van werden. Dat is een heel wansmakelijk verhaal, maar wel heel grappig. Er lag veel stront op de grond van koeien en die is omhoog gespat door de regen en in hun gezicht terechtgekomen en ze hebben dat opgegeten en nu zijn ze allemaal ziek.
0: Ja, maar Arnaud Delis, hopelijk slaat zijn antibiotica aan en kan hij echt toch shinen in die Giro die vandaag start. En als we konden, dan zongen we vandaag de hit hoera voor David Attenborough, de mooiste stem van het heelal.
4: After living for nearly 100 years on this planet, I now understand the most important place on earth is not on land, but at sea.
0: Hij wordt 100 jaar vandaag ridder David Attenborough.
3: Wow.
0: Maar eerlijk gezegd, is het grote nieuws van vandaag zonder enige vorm van twijfel.
3: Ja, ze is in het land.
0: De stem van een generatie. Iedereen wil haar zien.
3: Vanavond gebeurt het. Hopeloos veel mensen zijn op zoek naar een ticket voor...
5: Olivia Dean.
3: Olivia Dean, The Art of Love.
5: Olivia Dean.
0: Ja, iedereen wil zien wie die wereldster nu echt is. Bijna 20.000 mensen zijn tickets aan het zoeken op Ticketswap om er toch nog bij te kunnen zijn. Ik krijg een lichte warmtegloed door mijn hele lijf als ze weet dat ze gewoon in Brussel rondhangt vandaag en dat ze gaat shinen in een boordevol Vorst Nationaal. Zo moeten mensen zich gevoeld hebben, denk ik, toen ze naar Aretha Franklin konden in de tijd of naar Amy Winehouse. Maar, ja, die show van Olivia Dean is dus volledig uitverkocht. Hè?
3: Ja.
0: Of ging dat toch door?
3: Dat plannetje bedoel je?
0: Waar gisteren zo over gespeculeerd wordt. Onze grote baas Barbara ging dat nog checken, maar...
3: Ja.
0: Ik heb wel via gehoord dat zelfs haar eigen guestlist van Olivia Dean, dat zelfs die vol zit.
3: Oh, dan zou het toch wel... Ja, dat plannetje... Het zou wel cool zijn, hè?
0: Ja, maar heb jij Nona en Thibaut nog gehoord?
3: Ah, ja, toevallig wel.
6: Wij hebben nog een laatste duo-ticket voor Olivia Dean. Luisteren straks tussen 4 en 6.
7: The Man and Woman Unie.
3: Wow!
0: Dat kan alleen op Studio Brussel, lieve vrienden. Ja, jij daar. Aan uw ontbijt verslik je niet in uw granola. Je kan vandaag door gewoon te luisteren naar Nona en Thibaut tussen 4 en 6 toch misschien nog naar Olivia Dean. Oh!
1: Studio Brussel. Eva en Dries. Brussel.
0: Eigenlijk kunnen wij wel hier zitten zeggen hoe goed ze is en welke stem van een generatie ze dan wel mag zijn. Luister gewoon zelf en trek je plan ermee. Man I Need, live op de Brit Awards.

0: al jouw vriendjes op de speelplaats of je collega's aan je eiland te laten zien van welke muziek jij houdt.
1: Straks bij Eva en Dries.
0: Want het is vandaag Wear Your Merch Day. Dat is vandaag. Mike vraagt het hier net al in de app. Wanneer was dat uur? Wel, als je een bandshirt of iets van je favoriete artiest aan hebt, kan je hier straks tussen 8 en 9 op Studio Brussel een plaat krijgen van die artiest. Maar er zijn wel een paar spelregels, Dries.
2: Ja, je gaat een foto moeten sturen in de app van Studio Brussel als bewijs dat je die merch effectief draagt vandaag. En het zou kunnen dat we je dan via video vragen om je trui zo wat sexy uit te doen, of je jas, wat dan ook, zodat we je merch uiteraard beter zien.
0: Ik zal nu het goede voorbeeld geven.
2: Alright!
0: Ja, en jij gaat moeten beschrijven, want ik ga in positie staan, Dries. Jij moet beschrijven wat er gebeurt. Ja.
2: Eva gaat hier... Ah, oh, ze staat op een kruk op een tafel en zo wat sensueel aan het dansen. En het jasje gaat stilletjes aan uit. Ze flirt met de camera. Iets te veel fritten, ja. Amai! En daar komt een t-shirt tevoorschijn van de Rolling Stones, toch niet?
0: Dat wil je zeggen.
2: Jij, brave meid, omdat je je merch op Wear Your Merch Day het vandaag draagt.
0: Brave meid.
2: Krijgt van de Rolling Stones.
0: Voilà, kijk, zo simpel gaat het zijn tussen 8 en 9. En I'm privileged, I know, want ik krijg nu al Can't Get No Satisfaction. The Rolling Stones.
3: Krijg als zelfstandige bij NN de juiste antwoorden voor je gewaarborgd inkomen. Check nn.be of vraag ernaar bij een makelaar. NN, verzekeren en beleggen.
4: Een aardbeientaart voor uw mama maken, dat kan tellen.
5: Ik heb wel al een beetje geproefd, maar dat was echt maar de helft hoor.
4: En dat ben een promo die kan tellen, want deze week bij Lidl 50% korting op hoogstraten aardbeien. Dat is maar €2,49 voor een bakje van 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
6: Wienerberger. Als mijn ventje zondagmorgen naar de bakker gaat, dan weet hij perfect wat hij voor mij moet meebrengen. 2 lange Suissen. Geen ronde, hè? Lange. Ah ja, want het moet de juiste vorm zijn. Zoals de vorm van onze bakstenen, hè? Die zijn ook juist. Lang en smal.
7: Weet je perfect welke bakstenen je wil, of juist niet? Bij Wienerberger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
8: Wienerberger.
7: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.

0: Bam, bam, Jamaican bam, bam. Bijna 7:30. Als Damiano David van Måneskin zijn wekkertune zou zingen, zouden we die direct herkennen, toch?
1: Put your loving hand out, baby.
0: Maar wie is de stem die wij aan het zoeken zijn?

0: nogal hard. Studio Brussel. Wie is de wekker?
1: De wekker van Eva en Dries.
0: Een wekker voor lekker bekken. Want wat is onze deal? Als je de stem van Zo herkent, dan krijg je 1000 euro waar je verschillende maaltijdboxen mee kan kopen. Je moet het zien, daar zit een ajuin in, daar zitten kruiden in, daar zit alles in wat je nodig hebt om één maaltijd te koken voor de personen met wie je samenleeft. En 1000 euro aan foodbudget. Allee, ik weet niet voor hoeveel dat jij doorgaans naar de supermarkt gaat, maar dat is toch al quite a lot.
2: Als je zo meteen wil meespelen met de wekker, als je wil raden wie die stem is, stuur dan een bericht in onze app van Studio Brussel. Die app zou je onmiddellijk moeten downloaden als je dat nog niet gedaan hebt. En je mag dat doen vanaf nu.
3: Stuur nu wekker en je telefoonnummer in de app van Studio Brussel.
1: En maak kans op 1000 euro aan maaltijdboxen van Foodbag.
3: Eva en Dries.
4: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten.
0: Toon, het Rode Kruis heeft een succesvolle pleisterverkoop achter de rug.
5: Ja, die verkoop heeft een recordbedrag van maar liefst 4,1 miljoen euro opgebracht. Zo'n 13.000 vrijwilligers verkochten meer dan 400.000 pleisters. Ja, en de opbrengst die gaat naar de lokale afdelingen van het Rode Kruis en wordt dan bijvoorbeeld ingezet voor de organisatie van gratis EHBO-workshops. En de pro-Palestijnse actievoerders die al 2 weken een universiteitsgebouw van de UGent aan de coupure bezetten, hebben sinds gisteravond ook het zogenoemde UFO-gebouw ingenomen. De universiteit had gisteren gevraagd om de campus op de coupure te verlaten, want volgens de UGent verstoorden de actievoerders de lessen en zijn er ook incidenten. Maar de actievoerders zijn het daar niet mee eens en zijn dus naar het UFO-gebouw getrokken en ze hebben zich, waar ze zich in het verleden ook al eens hadden gezet.
0: Wat voor weer vandaag, Toon?
5: Het wordt zwaar bewolkt met wat opklaringen ook wel. Op de meeste plaatsen blijft het droog en temperaturen tot 19 graden vandaag.
3: Studio Brussel. Wie is de wekker?
1: De wekker van Eva en Dries.
0: Heel tof, we zitten met een nieuwe stem, hebben ze nog maar 1 keer gehoord. En toch circuleren er al geruchten en roddels. Meteor is het alvast niet, maar wie dan wel?
2: Ik lees in de app van Studio Brussel, wekker, wekker, wekker, wekker, wekker. Laat ze maar allemaal komen, die berichten. Maar nu zijn de lijnen gesloten. We bellen iemand op.
6: Hallo, met Sven.
2: Goedemorgen, dag Sven. Het is Eva en Dries van de radio. Sven.
6: Goedemorgen.
2: Heb je de wekker voor de eerste keer gisteren gehoord?
6: Nee, ik zit er niet aan het luisteren.
2: Oh, dan ga je nu weer al voor een first time gaan, maar dat gaat lukken, Sven. Hier is de wekker. Oh, geen flauw idee wie het is. Sven, het is ook aan jou. Wie is de wekker? Ik hoor iemand influisteren. Weerman Bram.
0: Zeg een keer naam. Zeg een keer hou een naam. Allee, schat, ik ben op de radio. Zeg een keer naam. Weerman Bram.
2: Het is niet Bram Verbrugge, helaas Sven.
6: Jammer.
0: Beloof ons dat je geen ruzie gaat maken met de persoon die het jou had ingefluisterd. Hè? Wie was dat?
6: Nee. Janne, we zijn op weg naar school.
0: Oké, voilà. We zullen niet zeggen dat jullie het waren. Sven en Jelle daarnet op de radio die het niet wisten. Veel plezier op school vandaag. Okay. Laatste schooldag van de week. En wij spelen na het weekend verder.
3: Weet jij wel wie de wekker is?
1: Luister volgende week.
3: Speel mee met de wekker van Eva en Dries.
1: En maak elke dag kans op 500 euro aan maaltijdboxen van Foodbag.

0: op vrijdagochtend. De jeugd van tegenwoordig zie ik hier nog staan. En Amy Winehouse. En dan deze Days, The Architect. Moet je weten, ik vind het zo'n zalige gedachte. Dat er een van jouw collega-luisteraars helemaal klaar staat. Tanden gepoetst, tongske gepoetst voor de frisse adem. Boterhamdoosje, alles flink gepakt. Drinkenbus niet vergeten, een bandshirt, want this is where your merch day. Iemand van jullie staat op dit moment, net zoals heel veel mensen, klaar om te vertrekken naar zijn of haar werk. Maar we spelen dus zo meteen de quiz die heel die een dag kan opensmijten. Want één persoon wint hier zo meteen misschien vrij op vrijdag.
1: Extrema Outdoor, 22, 23 en 24 mei in Houthalen Helchteren. Met Coles, Artbat, Marco Carola, Adam Beyer, Mahmoud Orhan, Vegassi, Holy Priest, Clapton, Led Faki en nog meer dan 150 andere artiesten. Tickets en info, extrema.be. Samen met
2: Studio Brussel,
1: de festivalzender. Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van baby luierbroekjes en pillendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
3: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
4: Volvo Select gecertificeerde tweedehandswagens waren niet gewoon bezit van een vorige eigenaar. Ze werden gekoesterd, verzorgd en door Volvo gecontroleerd op meer dan 150 punten. Nu zijn ze klaar voor een nieuw hoofdstuk. Met u. Kom in mei langs bij uw Volvo-verteler en krijg tot 3 jaar garantie op een ruime selectie tweedehandswagens.
5: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
6: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
5: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht, met een nieuw inzicht.
7: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert. Al eens nagedacht over uw pensioen.
5: Doen we wel. Argenta. Zo simpel.

0: jeugd van tegenwoordig. Het is 7:15 en het is vooral vrijdag. Dat is onze lievelingsdag, want dan proberen wij in te grijpen in jullie bestaan.
1: Studio Brussel.
2: Vrij.
1: Op vrijdag. Eva en Dries helpen jou aan een extra dag verlof.
0: Ja, wij kunnen dat dus regelen als omnipresente radiopresentatoren. Dat jij op vrijdag, als je klaar staat aan je werk, toch niet moet vertrekken en lekker op je luie kont mag gaan zitten of kiezen wat je doet. Je inschrijven via VRT Max is de enige manier om mee te kunnen spelen met deze quiz. Als je wint, een dag vrij op vrijdag.
3: En hopelijk is onze vrije vogel vandaag Alexander uit Brussel. Goedemorgen.
4: Hey, goedemorgen.
3: Alexander, waar werk je?
4: Ik werk bij Too Good To Go.
3: Ah, Too Good To Go. Wat doe je daar?
4: Daar ben ik Key Account Manager.
3: Oké, Too Good To Go, dat is die app waarmee je eten kan redden van de vuilbak. Klopt dat?
4: Ja, inderdaad. Wat we eigenlijk doen is samenwerken met partners die eigenlijk hun bijna bespeelde voedsel eigenlijk aanbieden op onze gratis app. En dan eigenlijk consumenten die in de buurt wonen, kan die eigenlijk gaan ophalen tegen een gereduceerd prijsje.
3: Fantastisch initiatief.
0: We zien je ook klaar zitten als je meekijkt via VRT Max. Alexander, jij ziet er zo klaar uit voor een dag vrij. Want je bent al helemaal mooi uitgedost. Bijna te mooi om naar je werk te vertrekken. We zullen eens even luisteren hoe je baas dit ziet. Goedemorgen Gijs, baas van Alexander.
5: Goedemorgen.
0: Hey, zeg, Gijs, klopt dat wat ze zeggen van in Alexander, dat dat zo de top werknemer der werknemers is?
5: Alexander is zeker een topper in het Belgische team.
0: Oké, even toch een kleine disclaimer.
5: Ja.
0: Oké, maar hij verdient die dag vrij voor jou, volgens jou, Gijs?
5: Ja, Alexander die doet zeer mooie dingen in België en ik zou hem van harte gunnen dat hij een dagje mag rusten.
0: Heerlijk.
3: Oh, zo lief. Alexander, je speelt zo meteen een quiz. En Gijs, jij als baas mag het thema van die quiz nu bepalen. Lieve baas, je hebt keuze uit 3 thema's. Thema 1, atleten. Thema 2, seizoenen. Thema 3, atlas. Atlas. Kies maar, Gijs.
5: Ik zou zeggen seizoenen.
3: Seizoenen, die komt eraan.
0: Alexander, je krijgt dus 1 minuut vragen lang, 1 minuut lang, pardon, vragen in het thema seizoenen. Aan jou om 3 juiste antwoorden na elkaar te geven. Dan pas krijg je vrij op vrijdag. Als je fout antwoordt of je moet passen, dan gaat de teller terug naar 0. Dus dit kan wel eens even een helse minuut worden voor jou. 3 keer na elkaar juist antwoorden. En we starten nu. Thema seizoenen in je achterhoofd. Alexander, welke kleur van das draag je volgens de collega's van het eiland als de lente begint?
4: Geel.
0: Groen. Hoe heet het televisieprogramma waarin Jelle Kleijmans de rol van Evert speelt?
4: Spring.
0: Yes. Welke West-Vlaamse rapper bracht een documentaire uit genaamd De 4 Seizoenen? Nu antwoorden.
4: Pas.
0: Terug naar 0. Welke Donna bracht het nummer I Feel Love uit?
4: Summer.
0: Yes. In welk... hoeveel medeklinkers stelt het woord herfst? Er wordt op de vingers geteld. We willen het nu weten.
4: 5. 4. Allee, 5.
0: Ja, 5. Oké. Okay. Wauw, dat was het. Oké. Okay. 5. Als je deze juist hebt, dan win jij vrij op vrijdag. Hoe heet het VRT Canvas-programma dat gepresenteerd wordt door Wim Helze? Denk aan seizoenen. Je moet het nu weten, Alexander, of je bent niet vrij op
4: zomer?
0: Nee. Nee, dat is dus niet goed, hè. Dat was niet goed, hè.
3: Dit is zo spijtig.
0: Nee, wacht. Alexander, wat zei jij? Zomer, hè?
4: Ja.
0: Nee.
4: Zomer van
0: wie? Nee, het was winteruur. Winteruur is het programma met Wim Helze. Ja, kijk, dan ben je gewoon maar even bestoefd geweest door je collega op de radio. Door je grote baas, Alexander.
4: Ja, misschien kan ik toch iets regelen. Ik heb het toch maar verdiend, hè, misschien.
0: Ja, daar ga ik jou over praten. Het is meestal de baas die dat zegt, Alexander.
3: En kijk, we hebben reclame gemaakt voor je bedrijf, dus eigenlijk, kom aan.
0: Ja, we wensen jullie allebei een fantastische dag daarbij. Too Good To Go en merci om mee te spelen. Het was plezant.
4: Yes.
1: Vrij op vrijdag.

0: ja voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 2 plus 1 gratis op alles van Boniplant.
1: Dus 2 plus 1 op de hummus, de kikkererwten, eigenlijk alles van Boniplant.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Studio Brussel, live.

0: Hey.
1: Zometeen gaan we op verzoek tussen 8 en 9 wel op een speciale manier, want het is Wear Your Merch Day. Dus alleen maar als je een t-shirt of iets van jouw favoriete artiest aan hebt, is dat de manier door een foto te sturen in de app dat je plaat krijgt hier op Studio Brussel. Lose Yourself van Eminem hoor je nu, het is bijna 8 uur. En de slogan van deze vrijdag 8 mei is Omé la patate. Want vandaag opent de eerste frituur van Average Rob La Patate in Antwerpen om 12 uur. Ik ben benieuwd wat dat gaat geven. Nog een ander patatje in het nieuws vandaag.
2: Ben Wijts hier.
0: Onze patat ligt uit celebrity. Masterchef Ben Wijts is eruit gevlogen omdat zijn patatten niet goed gegaard waren. Nog garm. Oh. En heeft ook verkeerde wijn geserveerd. Dus ja, terecht wel.
1: Oké, geen gare patatten is wel een serieuze blunder in Masterchef. Haal de piano erbij, Dries. Want niet alleen David Attenborough wordt vandaag 100 years. Wie is er nog jarig?
3: Klaartje uit Deerlijk, die wordt 31 vandaag. Ben uit Aarschot, die stuurt dat zijn jongste dochter Billy, a.k.a. Bipsy, vandaag haar 6e verjaardag viert. Valérie uit As, die wordt 36. Janne uit Sint-Lievenshoutem is officieel een tiener vanaf vandaag. En Alessio laat weten dat zijn vriend Thomas uit Gierle 31 wordt.
1: Maar wie krijgt de eer bezongen en bespeeld te worden hier in onze show straks?
4: Ben jij vandaag jarig? Stuur nu je telefoonnummer in de app van Studio Brussel.
5: Eva en Dries.
6: Vanavond op VRT1.
7: We hebben begrepen dat uw dochter is ontvoerd. De politie daar buiten houden is geen optie.
8: Wat een onzin. Hoe komen jullie erbij?
7: Van uw vriendin, vrouw.
6: Op VRT1 zorgt een ontvoering voor verwarring in Flikken Maastricht. Op VRT Canvas is er dan weer een influencer vermist in de detectivereeks

0: McGrath. En op VRT Max kan je alle voorbije afleveringen van Andermans Zaken inhalen. Alvast veel kijkplezier.
1: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je meer tijd aan je klanten besteden. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.

0: Zit je als zelfstandige met vragen over je inkomen wanneer je uitvalt? NN beschermt je bij fysieke en zelfs mentale klachten. Vind de juiste antwoorden bij een makelaar of op nn.be. NN. Verzekeren en beleggen.
1: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
2: Mijn haren omhoog?
1: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
2: Ah ja, dus mijn factuur?
1: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
3: Belgische wetenschappers hebben heel wat grote uitvindingen gedaan. Kunststof, de deoroller en zelfs de pil. Ook bij Ekili hebben wetenschappers van een Belgische universiteit een oplossing gezocht om altijd goed te slapen. Uit hun onderzoek is de Ekili-matras ontstaan. Elke Ekili-matras is uniek omdat hij aangepast wordt aan uw lichaamsbouw en slaaphouding. Want goed slapen is een wetenschap.
4: Ekili met QUI-NLL.
3: Kom nu naar een Ekili-verdeler en ontdek onze wetenschappelijk onderbouwde matras.
5: Is jouw terras al klaar voor de lente? Go, go, go naar Imperbo. Laat je adviseren in onze toonzaal en schrijf je in voor een van onze gratis tegelworkshops. Kijk op impermo.be.
6: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
5: Go, go, go voor onze keramische terrastegel 2 centimeter dik aan €24,99.
7: Op zoek naar een SUV met straffe looks? Kijk dan zeker naar de nieuwe Kia Sportage Black Edition. Het beste van de Sportage, maar met zwarte accenten. Zoals glanzend zwarte velgen of het zwart leder interieur. Kijk voor één keer niet op kia.be, maar probeer hem meteen uit bij je Kia-verdeler. Welkom zonder afspraak, van 6 tot en met 16 mei. Want de enige review die telt, is die van jezelf.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Dit is Studio Brussel.
10: Studio Brussel.
11: Hey, het is 8 uur. Welkom iedereen.
12: VRT Nieuws.
11: Toon Janssens.
13: Actievoerders blijven universiteitsgebouwen in Gent bezetten. De pro-Palestijnse actievoerders die al 2 weken een universiteitsgebouw van de U Gent aan de coupure bezetten, hebben sinds gisteravond ook het zogenoemde UFO-gebouw ingenomen. Ze doen dat nadat de universiteit gisteren had gevraagd om de campus op de coupure straks om 10 uur vrijwillig te verlaten. Volgens de U Gent verstoren de actievoerders lessen en zijn er ook incidenten. De actievoerders zelf zijn het daar niet mee eens en trokken dus naar het UFO-gebouw. Ze leggen uit waarom.
14: Ten eerste symbool is, 2 jaar geleden zaten we hier ook. Het is een beetje zoals thuiskomen. Ten tweede, we zitten hier waar de Raad van Bestuur plaatsvindt. Op de Raad van Bestuur wordt besproken of er eventueel een nieuwe band met een Israëlische instelling wordt aangegaan. Dus terwijl wij strijden voor een academische boycott, overweegt UGent nog steeds om nieuwe banden aan te gaan. Dat toont echt de hypocrisie van het bestuur en hoe ze omgaan met deze situatie. En daarom zitten wij opnieuw hier.
13: De pleisterverkoop van het Rode Kruis heeft dit jaar een recordbedrag van €4,1 miljoen opgeleverd. Er zijn meer dan 400.000 pleisters verkocht. De opbrengst gaat naar de lokale afdelingen en wordt ingezet voor bijvoorbeeld de organisatie van EHBO-workshops, vertelt het Rode Kruis.
15: Het thema weerbaarheid is natuurlijk actueler dan ooit. Zorgen dat we, ja, toch als er crisissen zijn of bepaalde onverwachte situaties zijn, dat we weerbaar zijn als samenleving. En veel mensen kijken daarvoor ook al naar het Rode Kruis om onze taak daarin op te te nemen. En we zien dat ook al bij de pleisteractie. Het feit dat we weer meer pleisters verkopen dan ooit, toont ook wel aan dat mensen duidelijk ons ook al erkennen in die rol en ons ook al willen ondersteunen in onze werking.
13: De plaatselijke verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk zijn uitgedraaid op een groot verlies voor de regeringspartij Labour van premier Starmer. Op dit moment is een vijfde van de stemmen geteld. De rechtspopulistische partij Reform UK van Nigel Farage is de grote winnaar. En de Britse bioloog David Attenborough, bekend van zijn vele natuurdocumentaires, wordt vandaag 100. Hij werd geboren in Londen, maar groeide op in Leicester, waar zijn vader universiteitsrector was. Hij kreeg al heel wat verjaardagswensen en wil iedereen bedanken.
16: I've been completely overwhelmed by birthday greetings. I simply can't reply to each of you all separately, but I would like to thank you all most sincerely for your kind messages.
13: Attenborough's carrière begon in de vroege jaren 50 en eind jaren 70 brak hij door met de succesvolle serie Life on Earth. Hij werd 2 maal tot ridder geslagen en er zijn tientallen planten en dieren naar hem vernoemd. En in de Europa League en de Conference League voetbal zijn de finalisten bekend. Aston Villa, de club van Rode Duivels, Tielemans en Onana, speelt de Europa League finale tegen Freiburg. De Duitse club Freiburg had in de 8e finales nog Racing Genk uitgeschakeld. En in de Conference League wordt het een Spaanse-Engelse finale tussen Rayo Vallecano en Crystal Palace. Het weer zwaar bewolkt met enkele opklaringen en op de meeste plaatsen droog. Temperaturen tot 19 graden. Morgen eerst zonnig, na de middag wat meer wolken en tot 22 graden dan.
10: Het is onze 10e verjaardag. Feest mee op
12: Maatkasten Online.
11: Hey Hajo, wat met de files vanochtend?
17: Vooral rond Antwerpen. Dat komt door een eerder ongeval op de Antwerpse ring richting Nederland bij Antwerpen-Oost. De weg is wel vrijgemaakt al, maar er staat nog steeds een kleine drie kwartier file hoor, van voor de Kennedy-tunnel. En daarom is het ook erg moeizaam rijden vanuit het Waasland naar Antwerpen met files tot bijna een half uur op de E17 van voor Kruibeke. En zelfs bijna drie kwartier op de E34 vanaf Waaslandhaven-Oost. Rond Brussel voorlopig weinig problemen te melden. 10 minuutjes vertragen wel op de buitenring bij Zaventem. Daar staat een defecte vrachtwagen. Dat is het belangrijkste momenteel.
18: Oprit en terras op jouw maat.
19: Hearthstone.
18: Zo steengoed voelt buiten.

0: jij vandaag merch draagt op Wear Your Merch Day, dan krijg jij hier een plaat in de show nog voor 9 uur. Dus stuur maar in de app.
1: Je luistert naar Studio Brussel.
2: Life is music.

0: Joke stuurt ons, wauw, Tame Impala, net voor ik de auto uit moet en naar school stap. Love it, een heel fijne dag daar allemaal. Dat komt wel goed, want het is tijd voor de jarige van de dag. Mag ik u feliciteren, liefste Stefanie uit Bierbeek.
1: Dankjewel.
0: Hoe oud word je vandaag?
1: Oh, 52.
0: Prima, hè? 52 dankbare jaren al op deze aardkloot. Wat ga je doen vandaag?
1: Vandaag eerst werken en daarna het weekend ingaan en mijn verjaardag vieren met de mensen die ik graag zie.
2: Oh, Stefanie, je klinkt een beetje als een zotte doos. Heb je ook een zotte bijnaam voor mijn lied?
1: Een zotte ja, misschien wel, ja. Miss Flamingo.
2: Ja, dat dacht ik al. Zoiets, ja. Fantastisch.
0: Miss Flamingo, dat is wel een hele goeie. Klaar voor?
2: We gaan zien.
0: Ja. Oké.

0: flapperende vleugels erbij. Hoe goed was die? Stefanie, heerlijk de sfeer die jij hier zet. Mogen wij u een cadeau aanbieden van de hele zender?
1: Absoluut.
2: Wow! Amai, dat is al goed.
0: Ja, dat is echt wel iets naar de roze bek van een flamingo lijkt ons. Allo Rondance van Stromae stond op 1 op jouw verjaardag in 2010, Stefanie.
1: Ja, moeilijk, hè. Ik heb Fear of Missing Out natuurlijk, hè. Ik ga toch de tweede proberen.
0: Prima.
1: Ja, dat is wel een liedje voor mij.
0: Jawel, ik vind dat ook. Ik vind dat ook een echt flamingo-lied. Perfect, stond op 1 op jouw verjaardag in 2006. Maak er een fantastische verjaardagsweekend van, Stefanie. En merci om die bij ons in te zetten met zoveel goedgezindheid. Dag Stefanie.

0: Jullie zijn zo weg van deze cover van Alice May dat jullie hem gewoon op nummer 1 in de afrekening blijven stemmen. Sometime around midnight. Nu bijna 20 over 8. Brussel.
1: Goedemorgen.
2: Eva.
1: En Dries.
0: En dit is een topdag nu al, want de ware aard van jouw collega of van de persoon naast jou in de file of in de supermarkt straks gaat echt bovenkomen, want het is Wear Your Merch Day. Iedereen die in de app vandaag bij Studio Brussel een foto stuurt van een t-shirt van je lievelingsartiest of een pet of sokken, die kan beloond worden met een plaat van die artiest nog voor 9 uur op de radio. Dus die Alice May was de laatste die wij gekozen hebben. Nu is het dan aan jullie.
3: En het zou tof zijn als we kunnen videobellen, lieve luisteraar. Als uw bandshirt nog niet meteen helemaal zichtbaar is, zo met een truitje erover of een jasker of een sexy voileke, iets dat je kan uittrekken. Ik zal eens voordoen anders. Hè. Dus
0: ah ja, want je hebt inderdaad gewoon nog een hemd met drukknopen aan.
3: Voilà, je doet dat voileke dan uit, één voor één. Of dat vestje.
0: Maar allee. Allee,
3: er komt daar ook een bandshirt van Black Box Revolution.
0: Ah, zo goed. Zo goed, ik wist dat jij een fannetje was. Ik wist ook niet dat jij zo sexy was.
3: Dankjewel, dankjewel. Ik heb ook geen broek aan voor alle luisteraars. Dat hoort er ook bij, dus dat verwachten we ook van iedereen. Dat is waar.
0: Ja, maar dus even nog snel je bandshirt. En dan krijg je net zoals Dries een plaat van je lievelingsartiest op de radio. I Think I Like You is de volgende en dan is dat jullie.
4: Krijg als zelfstandige bij NN de juiste antwoorden voor je gewaarborgd inkomen. Check nn.be of vraag ernaar bij je makelaar. NN, verzekeren en beleggen.
5: Medi-market. Medi-market wordt merci-market. Om onze 100ste winkel te vieren, zeggen wij merci met 100.000 gratis producten, cadeaubonnen van 100 euro en straffe aanbiedingen op merken als Uriage, Supradin, Forte Pharma en nog veel meer.
6: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
7: Wingerberger. Oh, mijn lief is zo attent. Als ik 's avonds thuis kom, dan staat er al een glas rode wijn klaar. Hè? En dan kletsen wij eerst gezellig bij voor wij aan tafel gaan. En die rode wijn, die heeft dus net dezelfde kleur als onze dakpannen. Hoe attent is dat?
6: Weet jij perfect welke kleur van dakpan je wil, of juist niet? Bij Wienerberger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
7: Wienerberger.
6: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.

0: Blackbox Revelation. Speciaal voor Dries uit Genk, die een toffe foto stuurt van zijn Blackbox Revelation t-shirt in de app. Want het is vandaag Wear Your Merch Day. Check out my Thomas uit Gent die draagt zijn Wu-Tang t-shirt vandaag en hoodie met trots. Meestal heeft hij die t-shirt zelfs onder alles aan, maar vandaag dus voluit in die open. Maar iedereen mag het weten vandaag dat hij fan is van de Wu-Tang Clan. Faber heeft op deze Wear Your Merch Day zijn t-shirt van Xink uit de kast gehaald. Echt, zijn jeugd heeft hij gezien op Pukkelpop, dus daarom proud to wear Xink. En dan gaan we naar Eline uit Oostkamp.
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Eline, wat draag je bij deze speciale dag?
2: Ik heb mijn t-shirt van Xavier Rudd aangetrokken.
1: Oh, heerlijk. Vind je het leuk als mensen je daarover aanspreken? We zien je trouwens ook in de app van Studio Brussel.
2: Ja, ik vind dat wel leuk. Dat zijn leuke herinneringen.
1: Ja, welke herinneringen heb je eraan?
2: We hebben hem gezien samen met het gezin in het Rivierenhof. Dus dat was een prachtige plaats en een fantastische herinnering samen.
0: Heeft iedereen van het gezin dan een Xavier Rudd t-shirt? Of alleen jij?
2: Allemaal hebben we eentje, ja.
0: Maar zalig. En het was een kleine striptease voor de mensen die mee aan het kijken waren. Een kleine reveal in de camera. Dat appreciëren we nog extra hard. Eline uit Oostkamp op deze Wear Your Merch Day. We gaan u verder laten rijden naar je werk met een topplaat die je zelf gefixt hebt op de radio. Ciao!
3: Dit

0: Het is een beetje zoeken naar die zon vandaag, maar niet naar goede muziek, want die is hier op Studio Brussel in full gas op de radio aan het gebracht worden door jullie, want het is Wear Your Merch Day. Maar 8:30 nu, Toon, wat is het belangrijkste uit jouw nieuws?
1: De pro-Palestijnse actievoerders in Gent die zijn nog niet van plan om te stoppen. Ze willen dat de universiteit, de Gentse universiteit, alle banden met Israëlische instellingen verbreekt. En daarom bezetten ze al 2 weken een universiteitsgebouw aan de coupure. Maar nu hebben ze sinds gisteravond ook het zogenoemde UFO-gebouw ingenomen. De universiteit had gevraagd om de campus te verlaten op de coupure. Want volgens de UGent verstoren de actievoerders de lessen en zijn er incidenten. Maar de actievoerders zelf zijn het daar niet mee eens en blijven dus doorgaan met hun protest. En dan een opvallend bericht uit Antwerpen. In de Sint-Ludgardisschool liever heeft een boekenlijst voor leerlingen offline gehaald na een klacht van een ouder. Op die lijst stonden graphic novels en in 1 daarvan zijn stripfiguren te zien die expliciete seksuele en agressieve handelingen uitvoeren. Er staat ook een voorbeeld in de app van VRT Nieuws en ik kan bevestigen, het is heel expliciet, er wordt niks verbloemd. De school biedt haar excuses aan.
0: Ja, goed gedaan, Toon. Iedereen naar VRT Nieuws nu.
1: Voilà.
0: Zo werkt het. Wat voor weer?
1: Zwaar bewolkt met enkele opklaringen. Op de meeste plaatsen wel droog en temperaturen tot 19 graden.
0: Dank je.
2: Goedemorgen.
3: Eva.
2: En Dries.
0: Dries, jij zegt soms dat een beetje gek is dat wij voor heel veel mensen spreken die wij nooit te zien krijgen. Maar vandaag is dat anders, hè?
4: Dat is waar. Wij krijgen duizenden foto's van mensen in een bandshirt. Wij leren jullie kennen in volle glorie. Hoe mooi zijn jullie allemaal in jullie t-shirts van jullie favoriete bands? Ja. Zoals bijvoorbeeld Hilde uit Aalst.
0: Ja, maar dat is een speciaalke. Hilde, goedemorgen.
5: Ik ben wel niet uit Aalst, ik ben uit Leuven.
0: Ah, uit Bierbeek, denk ik. Maar Hilde...
5: Nee, uit
0: Everlee. Uit Everlee zelfs, oké. Okay. In elk geval, welkom op deze prachtige Wear Your Merch Day. Jij bent eigenlijk, jij kan een soort boegbeeld worden van deze dag, want al 5 jaar lang draag je elke dag iets van...
5: Rammstein.
0: Van Rammstein. 5 jaar lang al. Hoe ben je daar ooit mee begonnen, Hilde?
5: Ik weet niet hoe ik ermee begonnen ben, maar het is, ik had een t-shirt gekocht en dan nog een t-shirt. En dan ben ik stilletjes aan begonnen van oké, ik wil elke dag wel iets aandoen. En ondertussen heb ik een halve kleerkast met kleren van Rammstein. En het is een wedstrijdje met mezelf om elke dag iets, minstens 1 dingetje aan te hebben van Rammstein.
0: Ja, ik vind het wel interessant, want jij werkt in een kinderdagverblijf, zien we in je bericht. Natuurlijk, Dries, jij bent eens gaan kijken naar wat voor t-shirt Rammstein allemaal heeft. Hè?
4: Ja, wat is met dat hier, Hilde? Ik zie hier doodskop met uitgepuilde ogen, met bloed in hun handen die ergens afgehakt ergens liggen. Wat is dat? Dat is toch niks voor kinderen, Hilde?
5: Nee, maar ik ben daar ook wel heel streng op voor mezelf. Zulke t-shirts draag ik zeker niet op het werk.
0: Oké. Okay.
5: Ik bekijk welke afbeeldingen eventueel kunnen. Als het winter is en ik draag er iets over, dan kan ik natuurlijk wel zoiets aan doen. Maar ik heb ook niet zo'n heel gruwelijke t-shirts eigenlijk.
0: Okay. Dus, gelukkig. Okay.
5: Dat valt wel best mee.
0: Ik denk dat heel veel luisteraars nu denken, die Hilde daar in Bierbeek zorgt tenminste voor een top muzikale opvoeding van die kleintjes. Mogen we de t-shirt even zien? Want we zijn aan het meekijken via VRT Max. Ik zie al zwarte schouders. Maar we hopen op doodskoppen, hè, of zoiets.
5: Nee, okay. Ik heb gewoon de... Ja.
0: Gewoon het bandlogo.
5: Dat is... Ja, en
0: perfect.
5: Ik heb ook mijn hoodie aan.
0: Oké, Hilde. Als er iemand is die vandaag op Wear Your Merch Day een plaat verdient, dan ben jij het wel. Op naar de volgende 5 jaar met alleen maar Rammstein merch. Dankjewel en deze plaat is voor jou.

0: beste ochtend van Studio Brussel. Eva en Dries.
1: Studio Brussel.
2: Hoi, ik ben Annemieke. Het is vandaag Wear Your Merch Day. Ik heb niet zoveel, maar ik heb wel kei leuke sokken van Zwangere Gie. Dus Zwangere Gie, go, go.

0: Hij is natuurlijk een van de koningen van de merch in ons land. Dan toch zwangere Guy voor Annemieke. Jullie sturen foto's door van jullie t-shirts. Van de Killers, van Radiohead.
1: Foo Fighters, Chris,
0: Foo Fighters.
1: Nirvana.
0: Het is niet gewoon Linkin Park. De volgende is van Oasis. Want daar hebben we ook al heel veel foto's van zien verschijnen in de app vandaag.
2: Dovi viert 46 jaar, krijg 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten. Dovi
3: Keuken. Bestellen, aankopen, mengen, boeken, plannen, snijden. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
4: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 41% korting op gemarineerde ribbetjes.
5: Yes, 41% op ribbetjes. Nu heb ik zin in barbecue.
4: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
6: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
7: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
8: Wij dragen E5. Voor elk moment, voor elke stijl. Casual of classy, bij E5 vind je alles om jouw look compleet te maken. Nu tot €50 korting op je outfit. Ook op e5.be. E5, jouw verhaal in stijl.
9: Studio Brussel.
10: Hey, ik ben Anneke en ik draag vandaag merch van Oasis. Graag een plaatje van hen dus. Hun concert in Manchester vorig jaar was namelijk de beste ervaring ever.

0: Ja, dat is dan weer typisch, hè. Als we dan op verzoek gaan, dan sturen jullie berichten. Amai, wat is de muziek goed op de radio. jullie stiekemerts. Jullie hebben natuurlijk de platen allemaal zelf gekozen. Deze was voor Anneke, die haar shirt van Oasis heeft doorgestuurd. En dat zijn we dus aan het doen op vrijdag 8 mei. Want dat is vanaf 2026 Wear Your Merch Day. Brussel.
1: Goedemorgen,
2: Eva en Dries.
0: Dus iedereen die een foto doorstuurt van een t-shirt van een favoriete band of artiest, die krijgt die nog op de radio voor 9 uur. Natuurlijk niet iedereen, maar we proberen wel zoveel mogelijk. Ellen stuurt dit door. Zij gaat naar de les met haar t-shirt van Youngblood aan op Wear Your Merch Day vandaag. Dan is er Frankie uit Maasmechelen. Die heeft merch van Bazaar gehandtekend door de leden van Bazaar dan ook nog. Indra uit Elzele, als je ze tegenkomt vandaag, let op haar t-shirt. Dat is er een van The Streets. Ook al een paar keer zien verschijnen op deze Wear Your Merch Day t-shirts van Tenacious D. Steven uit Wistwezel, die loopt ermee te pronken vandaag.
3: Er is ook nog een Sophie uit Deinze. Goedemorgen, Sophie.
4: Goedemorgen.
3: Sophie, laat je echte zelf maar eens zien. Laat zien welke band tegen je lijf plakt vandaag. En schreeuw het luid.
4: Moby.
3: Moby hangt tegen je lijf. Je hebt een bandshirt van Moby aan.
0: Hoe cool is dat?
3: Heel leuk dat we zo meteen Moby luisteren. Eerst nog een belangrijke vraag. Stel, je bent met iemand op date, Sophie, en die draagt een bandshirt. Ja. Vind je dat een afknapper?
0: Of net niet?
4: Ja, misschien wel. Toch wel, denk ik, ja.
0: Ja, en waarom dan?
4: Het heeft de connectie misschien.
0: Ja,
4: connectie is er dan al, hè.
0: Ja, misschien als het dan een band is die je niet zo leuk vindt of zo.
3: Maar volgens mij bedoelt ze dat het net wel mag, Sophie, toch?
0: Ah.
4: Ja, het mag net wel, ja.
3: Ah, oké. Okay. Maar het moet dan.
4: Het moet.
3: En ook als die persoon alleen maar bandshirts draagt, want dat is toch soms van die... Ja, dat is...
4: Oh, maar je kunt dat combineren met iets anders, hè.
0: Ja, oké. Okay.
4: Dus het zou misschien wel mogen.
0: Oké, maar dat vind ik tof, want inderdaad, je hebt mensen die altijd bandshirts dragen voor wie het elke dag Wear Your Merch Day is. En dan zijn er anderen die speciaal voor vandaag het uit hun kast hebben getrokken. In elk geval, ons maakt het niet uit, want voor ons levert het fijne muziek op de radio op. We hebben Moby voor jou klaarstaan, Sophie daar uit Deinze. Is dat goed of belachelijk goed dat het die live versie is van op Coachella, waarbij je die hele tent los hoort gaan op Natural Blues?
4: Maar dat is wel fantastisch, want ik heb dat dus ook in Antwerpen.
0: Ja.
4: En met samen met vriendin, met Vicky, fantastisch mens. En Hans, Sportpaleis, dat ging gewoon volledig los. Dat was niet normaal.
0: Oké, dus jij hebt een beetje een Coachella-ervaring al gehad. Misschien wacht het ons ook op Werchter. Ja. Hier voor jou op Wear Your Merch Day, Moby. Stay up.

0: Dries.
1: Studio Brussel.
2: Hey Eva en Dries, ik ben Johanna. Ik draag vandaag mijn Arctic Monkeys hoodie, omdat dat een van mijn favoriete bandjes uit

Arctic Monkeys, snap out of it. Margot uit Stekenen draagt haar Ray-shirt vandaag. Dank jullie wel allemaal. Dit was Wear Your Merch Day en het was fantastisch.

0: Hey, zin in een nieuwe keuken?
1: Nu een kookplaat met ingebouwde dampkap en montage cadeau.
2: Grando, Grando, Grando.
3: Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
4: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
5: Voor de volgende vraag heb ik deze tips. Het zit boordevol granen en zaden. Het is een bron van vezels. En het kan toegang geven tot het Plopsa Hotel. Het FC de Kampioenenbrood. Juist.
6: Bij getest.
7: Koop nu een FC de Kampioenenbrood en krijg een kleurplaat. Stuur die ingekleurd terug en maak kans op een overnachting in het Plopsa Hotel. Meer info op fcdekampioenenbrood.be.
8: Studio Brussel.
9: Goedemorgen, het is 9 uur.
10: VRT Nieuws.
9: Toon Janssens.
11: Een record aantal mensen zit langdurig ziek thuis. Het aantal werknemers en zelfstandigen dat al langer dan een jaar ziek thuis zit en een ziekteuitkering krijgt, is naar een nieuw record gestegen. Het ging vorig jaar om zo'n 576.000 mensen. De grootste groep zijn mensen ouder dan 50, maar er is ook wel een toename bij mensen onder de 35. Ondanks de recordcijfers ziet professor arbeidsgeneeskunde Lode Goderis toch een positieve evolutie.
12: Het feit dat er meer over gesproken wordt, zorgt ervoor dat de behandelende artsen wat kritischer zijn bij het uitschrijven van ziekteattesten, dat mensen er ook meer over aangesproken worden. Werkgevers zijn er ook meer en meer bewust mee bezig. Dus er zit ook wel een maatschappelijke tendens in waarbij dat er mensen ook meer begeleid worden richting het werk.
11: Dit nieuwe record van langdurig zieken heeft ook vooral een technische verklaring. De pensioenleeftijd is namelijk verhoogd naar 66 jaar, dus veel werknemers die normaal op hun 65e met pensioen zouden gaan, zijn gewoon een jaar langer in het systeem van langdurige ziekte gebleven. Het ziekenhuis Oost-Limburg in Genk heeft alle patiëntenplatformen weer geopend na een cyberaanval bij hun softwareleverancier bijna een maand geleden. Het ziekenhuis benadrukt dat de persoonlijke gegevens van patiënten op geen enkel moment in gevaar geweest zijn. Patiënten kunnen nu opnieuw hun medisch dossier raadplegen, afspraken maken en online vragenlijsten invullen via de site van het ziekenhuis. En ook huisartsen kunnen er weer mee aan de slag. De Sint-Ludgardisschool in Antwerpen heeft een leeslijst offline gehaald na een klacht van een ouder over pornografische inhoud. Op de leeslijst staan graphic novels waaruit de leerlingen van het secundair kunnen kiezen. En in een van de boeken zijn stripfiguren te zien die expliciete seksuele en agressieve handelingen uitvoeren. De lijst werd al zo'n 3 jaar gebruikt door de school, maar is dus nu geschrapt. De advocaat van de school legt uit hoe de lijst tot stand kwam.
13: De leerkrachten Nederlands hebben hiervoor een leeslijst gebruikt die is samengesteld door de Nederlandse stripmaker des Vaderlands. Speciaal voor scholen samengesteld. De directie en het bestuur van de school waren van de inhoud van dat boek niet op de hoogte. En het is nu naar aanleiding van die klacht dat men daar kennis van genomen heeft.
11: En ook de directie vond de beelden dus ongepast en heeft zich verontschuldigd. En dan nog een bericht van onze Radio 2-collega's. Die krijgen een eigen musical. Studio 100 gaat samen met Radio 2 een musical maken over de beginjaren van de zender. De musical heet Hallo Radio 2 en Peter van de Veire zal een van de hoofdrollen spelen. De eerste show wordt gespeeld in maart 2027. Het weer zwaar bewolkt met enkele opklaringen. Op de meeste plaatsen blijft het droog. Temperaturen tot 19 graden. Morgen eerst zonnig, na de middag wat meer wolken en tot 22 graden dan.
14: Belgische wetenschappers ontwikkelden een revolutionaire matras.
15: Brussel. Joris Brijs.
9: Vrienden van de vrijdag, goedemorgen. Ik weet wat er allemaal aankomt deze voormiddag qua muziek. Je gaat dan willen stoppen met werken. Sorry daarvoor. Welkom.
16: Je luistert naar Studio Brussel.
15: Life is music.

0: Back on 74 van Jungle. De vroedvrouwen krijgen nog één dag om hun favoriete plaat op de radio los te laten. Zometeen de voorlaatste.
1: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
2: Een twijfelmoment bij het kiezen van je oprit en terras? Bij Artstone krijg je helder advies. Helemaal mee met je huis, je leven en je budget. Kom langs in onze showrooms in Heusden-Zolder, Puurs, Leden en Zedelgem. Artstone. Zo steengoed voelt buiten.
3: Oei, oei, wie parkeert er nu onder een boom? Oei, oei, oei.
4: Want met 500 PNV-adviseurs is er altijd iemand als Pascal die voor u klaarstaat wanneer het misgaat. Ook voor zelfstandigen.
3: Oh, Pascal, je bent een held.
4: Doe nu een gratis check van uw verzekeringen met een adviseur van
5: PNV. Verzekeraars, maar bovenal mensen.
4: Raadpleeg steeds de infofiche, voorwaarden en uitsluitingen van de BA-verzekering PNV Ideal Liability op pv.be voor uw overeenkomst.

0: Fuck You, Lily Allen. Na het gevloek alleen maar liefde voor de vroedvrouwen.
1: Studio Brussel.
2: De collega's kiezen de platen.
0: Deze week is het aan de vroedvrouwen of verloskundigen om de platen te kiezen. Dag Leen.
3: Goedemorgen.
0: Leen, hoe gaat het?
3: Goed, goed. Alles in orde.
0: Een drukke dag voor de boeg?
3: Ik heb net een aantal gesprekjes met studenten opstaan die op stage zijn momenteel.
0: Oké, ik hoor al studenten. Het is de week van de vroedvrouw hier op de radio. Ben je dan vroedvrouw of geef je les of wat doe je juist?
3: Ja, ik ben vroedvrouw. Ik heb ook heel lang in de thuiszorg gewerkt. Mm-hmm. Maar ik geef momenteel les aan Thomas Moore in Turnhout. En daar leid ik de toekomstige generatie vroedvrouwen op.
0: Oké, in Turnhout. Zalig.
3: Ja, klopt.
0: De hometown.
3: Inderdaad.
0: Hoe ben jij erin gerold?
3: Als vroedvrouw bedoel je dan?
0: Ja.
3: Ja, als vroedvrouw was eigenlijk was het voor mij moeilijk kiezen, omdat ik heel hard in het wetenschappelijke geïnteresseerd was, maar ook in het sociale.
0: Ja.
3: En de job als vroedvrouw combineert dat voor mij helemaal. Je bent met iets van de natuur, iets wetenschappelijk bezig. Je gaat ook wetenschappelijk gaan onderbouwen. Maar evenzeer ben je heel hard met mensen bezig, met nieuwe koppels, met vrouwen die daar in een nieuwe fase in hun leven zitten. Dus voor mij is het gewoon de combi van beiden. En op die manier ben ik gewoon de opleiding gestart en erin blijven geloven en werken.
0: Ja, het is wel een totaal pakket. Hè. Het lijkt me geen simpele job. Je moet inderdaad het wetenschappelijke combineren met ook nog het sociale. Weten wat je met mensen moet doen, wat je moet zeggen, wat je moet teweeg brengen op zo'n belangrijk moment voor mensen. Hoe heb jij eigenlijk doorgekregen ooit, dit is wat ik wil doen?
3: Eigenlijk gewoon door de opleiding te starten en daar te voelen van oké, hier kan ik het verschil maken. En dan, ik ben sowieso in mijn laatste jaar op stage geweest in Suriname en daar voelde ik als vroedvrouw kan je zoveel meer betekenen. En op die manier eigenlijk in de thuiszorg gerold en daar gevoeld wat het verschil is. Ik heb me dan nog wat verder gespecialiseerd, bijvoorbeeld in borstvoeding hebben geleiden. Ja. Ik ben ook lactatiekundige. En dan, daar kan je ook echt gewoon het verschil maken. Eens dat vrouwen bevallen zijn, borstvoeding geven aan hun kindje, zorgen dat die meegroeit. Dat borstvoedingsverhaal een positief verhaal wordt. Mm-hmm. Daar heb ik ook heel veel warme verhalen aan over.
0: Ja, jij dacht ook van, alles wat ik nu geleerd heb, wil ik ook doorgeven aan de volgende vroedvrouw of studenten die iets gaan doen in de zorg. Wat geef je les? Welk vak is dat dan?
3: Het is een beetje een combinatie. Dus ik heb het afgelopen jaar de lessen rond borstvoeding gegeven. Ik heb ook een stukje gynaecologie gegeven, omdat wij als vroedvrouw, als wij op een kraamafdeling werken, dan komen wij ook in contact met vrouwen op alle leeftijden die dat toch ook een gynaecologische ingreep hebben. Dus dat vak heb ik sowieso ook gegeven. Ik geef heel wat integratie- en simulatieonderwijs. En dat is eigenlijk waar dat alle vakken samenkomen en studenten in onze simulatielokalen echt een situatie gaan naspelen om een beetje veilig te kunnen groeien om zo op stage te gaan. En ik doe heel wat stagebegeleidingen hier in het ziekenhuis, maar evenzeer, we hebben heel wat Nederlandse studenten.
0: Ja.
3: Dus ook in Nederland begeleid ik heel wat studenten die dat daar stage lopen in zowel thuiszorg als ziekenhuissetting.
0: Leen, heb je nog een leven naast de job, als ik dat zo hoor?
3: Ik heb nog een leven naast de job. Ik kan het nu iets makkelijker plannen dan als vroedvrouw. Want als vroedvrouw is het nog meer beschikbaar zijn. Als docent kan ik het iets meer plannen in mijn agenda. Maar dat maakt het ook boeiend. Zowel als vroedvrouw ben je gewoon, heb je een heel gamma waar je in kan werken. Heb je heel gevarieerde dagen. Soms is het rustig, soms is het druk. En dat is als docent nu net hetzelfde. Je hebt hele drukke dagen met deadlines en je hebt hele rustige dagen. En dat is gewoon net hetzelfde als vroedvrouw werken. Ja.
0: En is het vandaag druk of rustig?
3: Vandaag is het rustig. Ja.
0: Okay.
3: Ik heb een aantal studenten die ik nog moet horen vandaag. Ik ben hun stageopdrachten aan het lezen. Dus dat is makkelijk planbaar en rustig. En het zijn studenten die het fantastisch doen op stage. Dus dat maakt mijn job dan ook net iets makkelijker natuurlijk.
0: Ja. Dan heb je ook tijd om een plaat te kiezen. Welke plaat mag ik spelen voor jou, Leen?
3: Ja, Ik zou heel graag Adele horen met Hometime Glory. Ik ben gewoon altijd wel fan geweest van Adele. Haar concert in het Sportpaleis was gewoon legendarisch. Jammer genoeg is München niet gelukt voor mij. Omwille van praktische redenen. Ja. Dat het ver weg was, maar ook wel heel wat geld kostte. Dus fijn om haar nog eens een keertje op de radio te horen.
0: Zeker. Adele op de radio voor jou alleen komt in orde. En deze is volledig gratis. Hoef je niks voor te betalen. Fijne werkdag.
3: Dankjewel.
0: En geniet van het weekend straks. En ook genoeg rust pakken tussendoor. Hè.
3: Dat gaan we zeker doen.
0: Dag Leen, bye bye.
2: Ben jij deze week een van de collega's?
1: Laat van je horen in de app van Studio Brussel.
2: Studio Brussel.

American Girls van Harry Styles. Je kan op VRT Max nog altijd zien hoe onze Thomas Michiels zijn droom waarmaakte en met ene Dave Grohl in de zetel kroop. En kon ze interviewen, de mannen van Foo Fighters. Het ging over veel nieuwe muziek, waaronder deze Window.

0: lang number.
1: Dermot Kennedy komt terug naar België. Op 21 mei live in Vorst Nationaal. Een krachtige stem en onvergetelijke songs. Hoor zijn nieuwste tracks en al zijn grootste hits één avond lang. Tickets en info, livenation.be. Dermot Kennedy, live. Samen met Studio Brussel.
2: Kidnet viert feest met Like Me.
3: Tijd om te leven.
2: Wij komen
4: tijdens het Hemelvaartweekend naar Plopsaland te pannen.
2: Met een groot optreden, een ontmoeting en de Plopsapparade.
3: Want ik ben Like Me.
2: Vier mee met Like Me in Plopsaland.
3: Tot dan.
2: Van 14 tot en met 17 mei.
3: Want ik ben Like Me.
2: Meer info op kidnetvoorouders.be en plopsa.com.
5: Als mijn ventje zondagmorgen naar de bakker gaat, dan weet hem perfect wat hij voor mij moet meebrengen. Twee lange swissen. Geen ronden, hè? Lange. Ah ja, wat moet de juiste vorm zijn? Zoals de vorm van onze bakstenen, hè? Die zijn ook juist. Lang en smal.
6: Weet je perfect welke bakstenen je wil, of juist niet? Bij Wienerberger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
7: Wienerberger.
6: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
8: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne Moederdag.
9: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
10: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
11: Met deze week alle Rummo-pasta's. 2 plus 2 gratis. Aanbiedingen die onverblazen, dat is de ja van Jumbo.
12: Bij Maatkasten Online vind je alle soorten kasten. Voor de planner, de...
13: Ah, alles is gesorteerd.
12: Kast. Voor de interieurlover, de...
13: Amai zeg, wat een eyecatcher.
12: Kast. Voor de ouder, de...
13: Van wie is deze eigenlijk?
12: Kast. En voor de tiener, de...
13: Raak mijn spullen niet aan!
12: Kast. Welke kast je ook zoekt, je ontwerpt hem zelf met gemak op...
14: Maatkasten Online.
12: En het is onze 10e verjaardag. Feest mee op maatkastenonline.be.

0: Profel.
1: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van betrouwbare Belgische kwaliteit. In PVC, aluminium en hout.
2: Ja, maar klopt jullie factuur ook met de offerte?
1: Voor de volle 100% met de Pro van Profel. Beloofd.
0: Ah. Profel.
1: Ramen en deuren met glasheldere belofte. Ontdek ze op profel.be.
3: Studio Brussel, live.

0: Je toe. Ontdek Nerdland voor kleine nerds op Nerdland Festival.
1: Kom van 23 tot en met 25 mei mee experimenteren met wetenschap in ons tuinkot.
2: Met mij, Lieve Scheren.
1: En met mij, Hetty Halsmoortel.
0: De leukste proefjes, shows en van alles om te doen met wetenschap.
3: Op het domein Tuijenbroek.
0: Tickets via nerdlandfestival.be of ketnetvoorouders.be.
4: Hoe noem je 1000 mensen die 1000 euro winnen?
5: Gelukzakken?
4: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België 1000 euro winnen?
5: Ah, chansaars.
4: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of via winkel.
6: Nu bij Maxizo.
7: Hallo!
6: 30% korting op je tweede verpakking uit onze Edgar & Cooper selectie. Maxizo. Alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
8: Elke avond pak ik naar een tram 8. En elke keer aan Balje stapt zij op. Eerst keek ik alleen maar. Maar toen aan
9: Abdij
8: glimlachten ze terug. En een week later aan
9: Buil
8: raakten we eindelijk aan de praat. Ik stapte mee uit aan
9: ULB.
8: Ook al moest ik 2 haltes verder zijn.
9: Aan Marie-José.
8: Dus ja, sinds een week pak ik niet meer mijn tram. Ik pak dan onze.
10: Hier bougeert er altijd iets. De MIVB. Beweeg Brussel.
11: Knaldi. Nu bij Aldi. 6 verse Noorse zalmfilets met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Dat is veel zalm voor weinig geld.
12: Check, check, check. Check de promo.
11: Aldi. Altijd vers, altijd slim. Kan ik me zalm?

0: Zit je als zelfstandige met vragen over je inkomen wanneer die uitvalt? NN beschermt je bij fysieke en zelfs mentale klachten. Vind de juiste antwoorden bij een makelaar of op nn.be. NN. Verzekeren en beleggen.
1: Is uw Mercedes-Benz 6 jaar of ouder? Met Service Select geniet u van 15% korting op onderhoud met originele onderdelen. Pechverhelping inbegrepen. Registreer u gratis op mercedes-benz.be/service-select of via uw servicepunt. Mercedes-Benz Service Select. Welcome home.
2: Dit is Studio Brussel.
3: Het is 10 uur, goedemorgen.
4: VRT Nieuws.
3: Ton Janssens. In Antwerpen is iemand neergestoken. In de wijk Het Kiel in Antwerpen is vannacht een man van 30 overleden aan een steekpartij. Het slachtoffer was zwaar gewond toen hij op straat werd gevonden en hij is dan later in het ziekenhuis gestorven aan die verwondingen. Ook een man van 23 raakte gewond. Zijn toestand is op dit moment stabiel. Er loopt nu een onderzoek naar roofmoord, zegt het parket van Antwerpen.
5: We willen op dit moment de kwalificatie verhouden van roofmoord omdat er mogelijk gsm's zijn gestolen en anderzijds diefstal met geweld. Het onderzoek is volop aan de gang om te kijken wat er nu precies afgelopen nacht gebeurd is. Het overlevende slachtoffer moet eerst natuurlijk verzorgd worden en kan dan pas in de volgende fase verhoord worden. En ondertussen kijken we ook of er nuttige camerabeelden in de buurt zijn. En natuurlijk ook de vaststellingen van het labo en de onderzoekers.
3: Er is nog niemand opgepakt. In Gent hebben pro-Palestijnse actievoerders de bezetting van de universiteitscampus Coupure beëindigd. Ze zijn zelf vertrokken na meer dan 2 weken. De universiteit had hen verplicht om weg te gaan om 10 uur. Maar sommige actievoerders zijn

0: gisteren al wel naar een ander gebouw van de universiteit gegaan. Zij bezetten nu het UFO-gebouw. Ook de mensen die vanochtend vertrekken zullen daar aansluiten, zegt deze actievoerder.
1: Wij verlagen eigenlijk de actie naar het UFO-gebouw, omdat wij hebben gehoord dat de UGent een nieuwe band wil aangaan met Israël. Zolang de UGent nieuwe banden aangaat, gaan wij nieuwe gebouwen bezetten. Dat is een beetje de deal. En wij willen eigenlijk nog steeds die academische boycott en blijven de druk opvoeren op die manier. Dat gebouw is eigenlijk het gebouw waar we 2 jaar geleden ook al hebben bezet. En ook het gebouw waar de Raad van Bestuur beslissingen maakt. Dus dat leek ons symbolisch wel een goede plek.
0: Het aantal werknemers en zelfstandigen dat al langer dan een jaar ziek thuis zit en een ziekteuitkering krijgt, is naar een nieuw record gestegen. Het ging vorig jaar om zo'n 576.000 mensen. Dat zijn er 105.000 meer dan 5 jaar eerder. Ondanks de recordcijfers ziet professor arbeidsgeneeskunde Lode Goderis toch een positieve trend.
2: De stijging van het aantal langdurig arbeidsongeschikten zet zich niet verder door. Als we kijken naar de leeftijdsgroep 55+, dan zien we dat eigenlijk meer mensen gaan werken zijn, maar in verhouding is het aantal invaliden niet toegenomen. Ten slotte zien we eigenlijk geen verhoging bij jongeren, wat op zich ook weer goed nieuws is.
0: Het nieuwe record heeft vooral een technische verklaring. De verhoging van de pensioenleeftijd naar 66 jaar, waardoor heel wat 65-jarigen een jaar langer in het systeem van langdurige ziekte zijn gebleven, terwijl ze anders met pensioen werden gestuurd. Het weer, zwaar bewolkt met enkele opklaringen. Op de meeste plaatsen droog, temperaturen tot 19 graden. Morgen eerst zonnig, na de middag wat meer wolken en tot 22 graden dan.
3: Bij Profel Ramen en Deuren is onze offerte uw factuur. Dat is een glasheldere belofte.
4: Studio Brussel.
3: Joris Brijs.
5: Goedemorgen, dit uur hoor je live muziek van Op de Showcase met Bazaar en een pianotape van Amenra. 10 uur is voor Prince.
4: Je luistert naar Studio Brussel.
3: Life is music.

Erotic City van Prince. Goedemorgen. Deze twee broers, die onder de naam Baloo Brigada muziek maken, die hebben een heel speciale eigen sound gemaakt. So cool.

0: tickets zijn nu beschikbaar via livenation.be. The Neighborhood Live. Samen met Studio Brussel. Wij dragen E5. Voor elk moment, voor elke stijl. Casual of classy, bij E5 vind je alles om jouw look compleet te maken. Nu tot €50 korting op je outfit. Ook op e5.be. E5, jouw verhaal in stijl. IKEA-tip van de week. Zomer in België? Dat is genieten van elk streepje zon. En als IKEA Family lid krijg je nu 15% korting op buitenkeukens en op alles voor een stralende zomertafel.
1: IKEA.
0: Voorwaarden op IKEA.be. Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis.

0: Everywhere van Fleetwood Mac. Vanavond speelt Olivia Dean de show van 2026 in ons land. Maar daarna begint het weekend van Bazaar.
1: De Studio Brussel Showcase.
2: De Studio Brussel Showcase
1: met Bazaar.
0: Zaterdag en zondagavond speelt Bazaar in de Lotto Arena. Ze hebben een spectaculaire show beloofd in Antwerpen. En wij mochten zelf alles piepen deze week op onze Studio Brussel Showcase met Bazaar. Klein en intiem qua setting, maar groot qua sound. Denk daar al die extra visuals bij en je weet dat het dit weekend fenomenaal wordt in Antwerpen. Bazaar eindigde de showcase bij ons met hit na hit. Het allerlaatste nummer was Begin Opnieuw. Dat is qua mega hit misschien wel de opvolger van Goud. Nu dinsdag kan je trouwens de volledige show van Bazaar, onze showcase hier op Studio Brussel, integraal beluisteren tijdens Lust for Life. Begin opnieuw nu.
2: De Studio Brussel Showcase.
1: De Studio Brussel Showcase met Bazaar.

0: Dank u wel.
1: Het klonk alsof dit al in een arena gespeeld werd, maar het was dus nog lekker intiem op onze showcase met Bazaar. Morgen en overmorgen is de Lotto Arena aan de beurt voor Bazaar. De familie Grohl is goed vertegenwoordigd hier op Studio Brussel de laatste tijd. Dit is Violet.

0: Tickets en info, ostendbeach.be. Samen met
1: Studio Brussel,
0: de festivalzender.
1: Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
2: Tegels,
3: natuursteen,
0: parket, Impermo.
4: Hey, zin in een nieuwe keuken?
5: Nu een kookplaat met ingebouwde dampkap en montage cadeau.
6: Grando, Grando, Grando.
7: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bankapp met onnodig veel keuzes.
8: Via het keuzemenu ga ik naar het volgende keuzemenu, waar ik weer een keuzemenu vind.
7: Dat doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app?
9: Amai, het is echt eenvoudig.
7: Doen we wel. Argenta.
10: Zo simpel kan het zijn.
11: Bij Separie XL snappen we dat het sneller moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel je moederdag cadeau kiezen bij Separie XL.
12: Laat ze zien zijn.
13: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden, zand worden. Uitjes verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
14: Wordt het tijdens de zomer ook erg warm in uw slaapkamer?
15: Oh.
14: Verbeter uw nachtrust met Velux rolluiken. Ze verlagen de temperatuur tot wel 4 graden.
15: Ah.
14: Bovendien garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Actie tot en met 30 juni, voorwaarden op Velux.be.

0: Amen-Ra zegt, zegt normaal nooit piano, behalve nu.
1: Studio Brussel.
2: Piano tapes.
0: Onze baas van Studio Brussel Piano heeft al veel gezien en gehoord. Maar wat er deze week gebeurde, zal ook voor die piano eeuwig bijblijven. Colin van Amen-Ra kwam een pianotape spelen van A Solitary Rain, de nummer 1 in de zwaarste lijst van dit jaar. En zo zie je dat alles op piano goed en pakkend kan klinken. Fenomenale versie van Amen-Ra, A Solitary Rain.
2: Bekijk alle pianotapes via het Studio Brussel kanaal op VRT Max.
1: Studio Brussel.

Solitary Rain, Amenra in onze pianotapes. Vereeuwigd. Katrien onder de indruk, ook Babs stuurt. Net op tijd in de auto voor dit moment. Nog even snel meegepikt. Net voor 11 uur, dit is Dominic Fike, White Keys.

0: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
1: Wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
0: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
2: Studio Brussel, live.

0: Sometimes van de Hoover Phonic. Goedemorgen, het laatste uur van deze voormiddag komt eraan. En al zeg ik het zelf, het wordt het beste uur.
1: Maak elk...
2: aanval wordt van aan.
3: Droom naar de speeltuin.
1: Momenten, Max.
4: Kende dat? Uw kleine mannen willen per se gaan schommelen. En in de zandbak spelen. En
3: een ijsje eten.
4: Maar jij wil niks van de koers missen. Probeer dat maar eens uit te leggen aan die twee kinderen die al klaarstaan. Niet simpel.
1: Toch wel, want met VRT Max pak je de koers live mee waar je maar wil. VRT Max. Maak elk moment
4: de max.
1: Bijhouden, regelen, vergaderen, bellen, aankopen, verkopen. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Op zoek naar een SUV met straffe looks? Kijk dan zeker naar de nieuwe Kia Sportage Black Edition. Het beste van de Sportage, maar met zwarte accenten. Zoals glanzend zwarte velgen of het zwart leder interieur. Kijk voor één keer niet op kia.be, maar probeer hem meteen uit bij je Kia-verdeler. Welkom zonder afspraak, van 6 tot en met 16 mei. Want de enige review die telt, is die van jezelf. Kia. Movement that inspires.
5: Hier Pipa de kat.
6: En Bobby de hond van Maxizo.
5: Hallo. Hallo. Beste katten en honden.
6: Is uw baasje nog niet bij Maxizo geweest?
5: De dierenwinkel met de lage prijzen.
6: Trekt hem dan aan de leiband mee naar onze winkel en krapt aan de deur.
5: Of tip maxizo.be in en dan keihard meehouden, heel de dag lang.
6: Ze zal het wel doorkrijgen.
5: Tot binnenkort.
1: Nu bij Maxizo. 30% korting op je tweede verpakking uit onze Edgar en Cooper selectie. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
5: Goed voor het beestje.
6: Goed voor het baasje.

0: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
1: Mijn haren omhoog?
0: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
1: Ah ja, dus mijn factuur?
0: Serieus, naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
2: Profel.
3: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van betrouwbare Belgische kwaliteit. In PVC, aluminium en hout.
4: Ja, maar de plaatsing, is die ook betrouwbaar?
3: Op en top, professioneel. Met de pro van Profel. Dat beloven wij.
2: Ah. Profel.
3: Ramen en deuren met glasheldere beloften. Ontdek ze op profel.be.
5: Verwen mama met extra veel aardbeien. Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €4,99.
6: Check de promo.
5: Aldi, altijd vers, altijd slim.
7: Dit is Studio Brussel.
8: Studio Brussel. 11 uur, goedemorgen.
9: VRT Nieuws.
8: Toon Janssens. In Limburg is een Turkse maffiabende opgepakt. De afgelopen dagen voerde de politie 26 huiszoekingen uit na een aantal gewelddadige incidenten in het Turkse milieu. Tijdens die acties namen speurders grote bedragen cashgeld in beslag, maar ook vuurwapens, een samurai-zwaard en luxe horloges. 18 verdachten werden opgepakt, 7 van hen zitten in de cel. De procureur van Limburg vraagt meer middelen om het geweld te stoppen.
10: We hadden al weet van Italiaanse maffia, waarvan recent nog het proces Costa een voorbeeld is geweest. En nu hebben we dus ook weet van Turkse maffia. Structuren en we willen dat ten koste van alles vermijden. Hè. Wij vragen meer magistraten, meer politiemensen, zodoende dat we meer voor die veiligheid in de Limburgse samenleving kunnen zorgen.
8: In de Antwerpse wijk Het Kiel is vannacht een man van 30 overleden aan een steekpartij. Het slachtoffer was zwaar gewond toen hij op straat werd gevonden. Hij is dan later in het ziekenhuis gestorven aan die verwondingen. Ook een man van 23 raakte gewond. Zijn toestand is stabiel. Er loopt nu een onderzoek naar roofmoord, zegt het parket van Antwerpen.
11: We willen op dit moment de kwalificatie verhouden van roofmoord omdat er mogelijk gsm's zijn gestolen en anderzijds het diefstal met geweld. Het onderzoek is volop aan de gang om te kijken wat er nu precies afgelopen nacht gebeurd is. Het overlevende slachtoffer moet eerst natuurlijk voor verzorgd worden en kan dan pas in de volgende fase verhoord worden. En ondertussen kijken we ook of er nuttige camerabeelden in de buurt zijn. En natuurlijk ook de vaststellingen van het labo en de onderzoekers.
8: Er is nog niemand opgepakt. In Ardooien in West-Vlaanderen zijn alle wegen opnieuw vrij na het grote waterlek van gisteren. Er liep toen ongeveer 70 miljoen liter water weg uit een groot waterreservoir van het diepvriesgroentebedrijf Ardo. De oorzaak van dat lek is nog niet bekend. En de Nederlandse stewardess die gisteren in een ziekenhuis was opgenomen is niet besmet met het hantavirus. Dat laat de Wereldgezondheidsorganisatie weten. De stewardess was op een vlucht van KLM in contact gekomen met een andere Nederlandse vrouw die later is overleden en wel positief testte op het hantavirus. Die vrouw zat op het Nederlandse cruiseschip waar het virus was uitgebroken. In totaal zaten bijna 400 mensen op de KLM-vlucht. Volgens de Nederlandse overheid hebben nog 2 andere mensen met symptomen zich laten testen. Hun resultaten zijn nog niet bekend. Het weer zwaar bewolkt met enkele opklaringen. Op de meeste plaatsen blijft het droog. Temperaturen tot 19 graden. Morgen eerst zonnig, na de middag wat meer wolken en tot 22 graden dan.
12: Welke kast je ook zoekt, ontwerp hem zelf op
13: Maatkasten Online.
14: Studio Brussel.
15: Joris Brijs.
8: Goedemorgen en welkom op de pre-show van het weekend. We warmen zo meteen op voor Olivia Dean vanavond en daar hangt ook goed nieuws aan vast. Blijf luisteren.
14: Je luistert naar Studio Brussel.
15: Life is music.

Every Teardrop is a Waterfall. Coldplay zit al met Kopke in het weekend. Dit is Editors met Call It In, nieuw nummer. En The Cure weet meestal ook welke dag het is.

0: Leia in Love. Begrijpelijk met al die goede concerten op de planning dit weekend. Op kop natuurlijk Olivia Dean en Vorst. Ik weet niet of ik de afgelopen 5 jaar een show ben tegengekomen waarbij de tickets zo gegeerd waren. Het is echt maf. Bijna 20.000 mensen zijn op zoek naar een ticket op Ticketswap. En even tussen ons, dat is Mission Impossible, weet jij ook. Maar wel als wij nog één laatste duo-ticket op overschot hebben. Dan zouden we dat heel graag aan iemand cadeau doen. Ik zou dat ook wel willen. Maar het is voor jou vanavond tussen 4 en 6 het allerlaatste duo-ticket voor Olivia Dean in Vorst vanavond bij Nona en Thibaut.
1: Studio Brussel. Life is music.

0: Live. Samen met Humo en Studio Brussel.
1: Dovi viert 46 jaar, krijgt 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten. Dovi Keuken.
2: Hoe noem je 1000 mensen die 1000 euro winnen?
3: Gelukzakken?
2: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België 1000 euro winnen?
3: Ah, chansaars.
2: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of in je winkel.
4: IKEA-tip van de week. Een zomer in België? Dat is genieten van elk streepje zon. En als IKEA Family lid krijg je nu 15% korting op buitenkeukens en op alles voor een stralende zomertafel.
5: IKEA.
4: Voorwaarden op IKEA.be.
6: Is uw Mercedes-Benz 6 jaar of ouder? Met Service Select geniet u van 15% korting op onderhoud met originele onderdelen. Pechverhelping inbegrepen. Registreer u gratis op mercedes-benz.be/service-select of via uw servicepunt. Mercedes-Benz Service Select. Welcome home.

0: Read My Mind van The Killers. Sylvie Kreusch en Romeo Elvis hebben zich aan de voetbalwereld gewaagd met het officiële WK-lied voor de Rode Duivels. Er is intussen sinds vandaag ook een alternatief. Daar ga je nog wel van horen. Kiss the Grass, Allee Allee is onze hotshot met de nadruk op shot.
1: De beste muziek hoor je eerst op...

0: Cash en Romeo Elvis. Kiss the Grass.
1: Hallo, ik ben Sophie Kreusch.
2: Salut, c'est Romeo Elvis.
1: En ik ben heel blij, want ons nummer is deze week...
2: Hotshot.
1: De Hotshot van Studio Brussel.
2: Merci beaucoup.
1: Life is music.

No Goodbye van Paul Kalkbrenner. Als ik zeg dat ik er een koelbel ga bijhalen, dan weet u wie eraan komt. Queens of the Stone Age. Met de allerbekendste koelbel ter wereld. Dit is Little Sister, we zijn net 11:30 gepasseerd.

0: Homewrecker en Somber. Fred Again en Abong Jar hebben lieve woorden zometeen.
1: Een aardbeientaart voor uw mama maken, dat kan tellen.
2: Ik heb wel al een beetje geproefd, maar dat was echt maar de helft hoor.
1: En dat ben een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op Hoogstraten aardbeien. Dat is maar 2,49 euro voor een bakje van 500 gram. Lidl.

0: Adore You, Fred Again in the Bong Jar. Straks valt er nog één laatste duo-ticket te winnen voor Olivia Dean vanavond in Vorst. Nonna en Thibaut mogen dat uitdelen.
1: Studio Brussel.
2: Ticket Tuesday.
1: Ticket Tuesday.
2: Luister naar Studio Brussel en win elke dinsdag jouw ticket voor de beste concerten.
0: Maar als je er straks naast grijpt, dan krijg je dinsdag alweer een herkansing om aan tickets te geraken voor onder meer Guns N' Roses, Big Thief, Jack White en Zach Bryan. De Ticket Tuesday van komende dinsdag belooft dus een straffe te worden. Ik zou altijd gaan voor de tickets voor Zach Bryan in Eindhoven op 9 juni. Maar ik ga al, dus ik laat ze voor jou.
1: Elke dinsdag bij Studio Brussel.
2: Studio Brussel
1: is Ticket Tuesday.
2: Luister,
1: speel mee
2: en win jouw ticket.
1: Studio Brussel.

Womack & Womack Teardrops. Geen betere manier om een vrijdagmiddag in te duiken dan met Gunther D. zo meteen. Hij is er met 5 over 12. Studio Brussel. En Muse zal er ook geen kwaad aan doen, zeker met nieuwe muziek, Cryogen. En een toch wel heel herkenbaar gitaarriffje.

0: Jij hebt de power met de Eneco-app.
1: Oh, kijk, de zon. Die zorgt nu voor energie voor de wasmachine.
2: Hoe weet jij dat, papa?
1: Oh, hier, in de Eneco-app kan ik dat allemaal zien.
2: Oei, ook wanneer ik tv kijk.
1: Ja, en ook als je...

0: Wow, check die video van die overstromingen in Italië.
1: Ja, check die video van die overstromingen in Italië.
0: Huh?
1: En check meteen of dat nieuws wel klopt.
2: Onwaar.
1: Want online is niet altijd alles wat het lijkt.
0: Ah, oei, ja.
1: Twijfel je? Doe de check en volg VRT Nieuws Check op TikTok en Instagram.
3: VRT Nieuws, helemaal helder. Nu bij Maxizo.
4: Hallo!
3: 30% korting op je tweede verpakking uit onze Edgar & Cooper selectie. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
5: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 2 plus 1 gratis op alles van Boniplant.
6: Dus 2 plus 1 op de hummus, de kikkererwten, eigenlijk alles van Boniplant.

0: voorwaarden op koolruid.be. Koolruid, laagste prijzen. Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
1: Een hele goede middag, het is 12 uur.
2: VRT Nieuws.
1: Hier is Melina.
3: In Limburg is een Turkse maffiabende opgedoekt. De afgelopen dagen deed de politie 26 huiszoekingen na een aantal gewelddadige incidenten in het Turkse milieu. Tijdens die huiszoekingen zijn grote sommen cash geld in beslag genomen en ook wapens, een samurai-zwaard en luxe horloges. 18 verdachten zijn opgepakt, 7 van hen zitten in de cel. De bendeleden hielden zich bezig met afpersen, bedreigen en geweld. Ze zetten daarbij ook jongeren in, zegt gerechtelijk directeur Sophie Lever.
4: Naar aanleiding van dit onderzoek zijn we overgegaan tot 18 arrestaties, mannen tussen 22 en 40. Jaar oud. De jongere verdachten kunnen ook gelinkt worden aan de geweldsfeiten met de zogenaamde knokploeg die ingezet wordt. Dit kan beschouwd worden als een soort dienstverlening die zij leveren, waarbij ze natuurlijk aangetrokken worden door het snelle geld waarmee dat ze dan vergoed worden om die geweldsfeiten te plegen.
3: De procureur van Limburg vraagt meer middelen om het geweld te stoppen. In Gent hebben pro-Palestijnse actievoerders het universiteitsgebouw aan de coupure verlaten. Ze hebben dat ruim 2 weken bezet. De UGent gaf hen tijd tot vanmorgen om weg te trekken. De actievoerders hebben dat ook gedaan, maar ze verhuizen nu naar het UFO-gebouw. Die actie begon al gisteravond. De actievoerders eisen dat de UGent alle banden met Israëlische bedrijven en overheden doorknipt.
5: Petra wil niet in gesprek gaan. Petra zet ons liever uit. Dus zijn we verhuisd, dichter naar Petra toe. Het UFO ligt langs het rectoraat. Dat is 1 reden. De 2e reden is dat hier straks een raad van bestuur plaatsvindt. Op die raad van bestuur ligt de mogelijkheid op tafel om een nieuwe band met een Israëlische instelling aan te gaan, net waartegen wij protesteren.
3: De UGent ontkent dit en zegt dat er net besproken wordt om andere banden te doorbreken. In de stad Zinzig in het westen van Duitsland is een gijzeling aan de gang in een bankkantoor. Volgens de politie zijn er meerdere daders en gijzelaars. Een van de gijzelaars zou de bestuurder van een geldtransport zijn. De politie heeft de binnenstad van Zinzig volledig afgesloten. De Nederlandse stewardess die gisteren in een ziekenhuis was opgenomen is niet besmet met het Hantavirus. Dat laat de Wereldgezondheidsorganisatie weten. De stewardess was op een vlucht van KLM in contact gekomen met een andere Nederlandse vrouw die later is overleden en die wel positief testte op het Hantavirus. Die vrouw zat op het Nederlandse cruiseschip waar het virus was uitgebroken. Er zaten zo'n 400 mensen op de KLM-vlucht. Nog 2 andere mensen met symptomen hebben zich laten testen. Hun resultaten zijn nog niet bekend. En de Britse premier Starmer zegt dat hij geen ontslag neemt nu het er naar uitziet dat zijn Labour-partij zwaar verliest bij de plaatselijke verkiezingen in Engeland. Starmer wijst naar de grote overwinning die Labour behaalde bij de parlementsverkiezingen 2 jaar geleden. De kiezers voelen die verandering nog niet in hun leven, zegt hij.
6: They reflect voters who don't feel that their lives have changed enough or quickly enough, and that's been going on for a long time. We were elected to deal with that, and I'm not going to walk away from that responsibility.
3: Vanmiddag bewolkt, maar op de meeste plaatsen wel droog en tot 19 graden. Morgen veel zon en tot 21 graden. Zondag blijft het wellicht droog in Vlaanderen met zon en wolken.
1: Dankjewel, Melina.
0: Oprit en terras op jouw maat. Hearthstone. Zo steengoed voelt buiten.
7: Studio Brussel.
0: 5 over 12.
7: Gunter Desamblant.
1: Een hele goede middag. Nog eentje. Een laatste 5 over 12 voor deze week. En beginnen, dat doen we nu met Hozier.
0: Je luistert naar Studio Brussel.
7: Life is music.

0: Easier and Too Sweet.
1: Studio Brussel.
2: 5 over 12.
0: Nu zondag, dan staan we stil bij de belangrijkste vrouw in ons leven. De vrouw die ons gecreëerd heeft, ons moeder. We vieren zondag namelijk Moederdag. En dat doen we vanmiddag ook al een beetje door op zoek te gaan naar songtitels die ook uitspraken van jouw moeder hadden kunnen zijn. Wat zijn dingen die jouw moeder ooit tegen jou heeft gezegd die ook de titel zijn van een nummer? Stuur ze nu door via de Studio Brussel app. En wie weet zit jouw suggestie dan straks in onze top 5 van de beste en leukste inzendingen. Ik ga beginnen. Iets dat mijn moedertje vaak tegen mij heeft gezegd en nog steeds is Wake Up. Hier is Arcade Fire.
2: Studio Brussel. 5 over 12.

Goose and Words. Aangezien het nu zondag moederdag is, gaan we deze middag op zoek naar dingen die jouw moeder ooit al eens tegen jou heeft gezegd. Eens kijken wat er allemaal al in de Studio Brussel app is binnengekomen. Andreas uit Opwijk, zijn moeder, die heeft dit al vaak tegen hem gezegd. Clean it up. Hola, stevig nummertje. Van The Ground Above. Dat gaan we gelukkig niet draaien deze middag. Niet de top 5 gehaald. Ook dit niet. Gitte uit Brugge die komt met deze suggestie. Haar moeder die heeft al vaak dit tegen haar gezegd. Go to sleep. Van Radiohead. En als je naar luistert, val je waarschijnlijk vanzelf in slaap. Weet je er beter? Stuur ze dan nu door via de Studio Brussel app. Dingen die jouw moeder ooit tegen jou heeft gezegd. Dat ook een nummer is. Straks de top 5 van de beste muzikale antwoorden. Nu eerst Lenny Lenny. Studio Brussel. Life is music.

0: Lenny Lenny en Tambourine. Onze grijze waard, de zegerschaak, die staat bij zijn gong en die gaat er nu op slaan. En dat om de inzendingen af te sluiten. Hij gaat alles bekijken en bestuderen en rangschikken. En straks de top 5 van vandaag na Lord.
1: Bazaar is helemaal terug. En hoe? Ze brengen hun nieuwe album en alle hits op 9 en 10 mei naar de Lotto Arena.

0: Bazaar live. Samen met Studio Brussel.
1: Knaldi. Verwend mama met extra veel aardbeien. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo voor de Knaldi-prijs van maar €4,99. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim.
2: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
3: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
4: Wij dragen E5. Voor elk moment, voor elke stijl. Casual of classy, bij E5 vind je alles om jouw look compleet te maken. Nu tot €50 korting op je outfit. Ook op e5.be. E5, jouw verhaal in stijl.
5: Studio Brussel.

0: dat was Lord.
1: Studio Brussel. 5 over 12.
0: Op 15 augustus vieren ze het pas in Antwerpen. Nu zondag vieren ze het in de beschaving. Moederdag, daarom maken we vandaag een top 5 van nummers die ook uitspraken hadden kunnen zijn van jouw moeder. Ons Gijs Deuba, de zegenschaker, die heeft al jullie inzendingen bekeken en er een top 5 van gemaakt. En op 5 staat de suggestie van Dimitri uit Kortestem. Goedemiddag, Dimi.
2: Hoi, goedemiddag.
0: Hoi, en proficiat met jouw 5e plek. Dimi.
3: Dank je.
0: Yes. Goed raakgeschoten. Ja, wij zijn benieuwd. Welk nummer zou ook een uitspraak kunnen zijn van jouw moeder?
2: No Doubt met Don't Speak.
1: Studio Brussel. 5 over 12. Nummer 5.

0: Linkin Park en The Emptiness Machine. Niet vergeten, nu zondag, dan vieren we Moederdag. En vanmiddag ook een beetje hier bij Studio Brussel door op zoek te gaan naar nummers die ook een uitspraak hadden kunnen zijn van jouw moeder. We zitten op plek 4 van de top 5. En op de vierde plek staat de suggestie van Wouter uit Haagt. Goedemiddag, Wouter.
1: Goedemiddag, Gunter.
0: Goedemiddag. Was jij een brave zoon?
1: Ik was een heel brave zoon, ja.
0: Oké, dus je bent niet vaak terecht geweest, dat soort dingen, door jouw moeder. Geen last.
1: Nee, zoals iedereen heb ik de liefste moeder ter wereld.
0: Ah, kijk eens aan. Wij zijn benieuwd. Welk nummer zou ook een uitspraak kunnen zijn van jouw moeder?
1: Dat is The Offspring met Why Don't You Get a Job.
2: Studio Brussel, 5 over 12. Nummer 4.

0: Ed Sheeran en zometeen Stella Soe en daarna de top 3 van vandaag.
1: Dovi viert 46 jaar, kreeg 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten. Dovi
2: Keuken. Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op Ruby Red pruimtomaten.
3: 1 plus 1 op tomaten? Perfect. Ik zet tomaat mozzarella op het menu.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
4: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damesvoeties 3 paar voor maar €1,48. Of Dreft afwasmiddel 350 ml voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
5: Wordt het tijdens de zomer ook erg warm in uw slaapkamer?
6: Oh.
5: Verbeter uw nachtrust met Velux rolluiken. Ze verlagen de temperatuur tot wel 4 graden.
6: Ah.
5: Bovendien garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Actie tot en met 30 juni. Voorwaarden op velux.be.

0: Crazy Suffering Style. Hier bij Studio Brussel.
1: Studio Brussel. 5 over 12. Ginter Desambran.
0: Nu zondag is het 10 mei en het is geen gewone 10 mei, want het is Moederdag. De dag dat we onze moeders eren. En dat doen we vanmiddag ook met een top 5 van nummers die ook een uitspraak hadden kunnen zijn van jouw moeder. We zitten op plek 3 van de top 5 en op de derde plek staat de suggestie van Christophe uit Overijzen. Goedemiddag, Christophe.
2: Goedemiddag, Gunther.
0: En proficiat met jouw derde plek.
2: Derde plaats, dank u.
0: Graag gedaan,
2: graag gedaan. Eindelijk een medaille.
0: Yes, eindelijk iets bereikt in het leven. Heerlijk is dat. Beste Christophe, wij zijn benieuwd. Wat is iets dat jouw moeder ooit tegen jou heeft gezegd?
2: Wel, Blondie, call me.
0: Oké.
1: Studio Brussel, 5 over 12. Nummer 3.

0: Blondie en Comey. Zondag is een hoogdag en nu zondag is dat zeker het geval, want het is moederdag. We zijn bezig met een top 5 van nummers die ook een uitspraak hadden kunnen zijn van jouw moeder. Op de tweede plek van die top 5 staat de suggestie van Merel uit Blankenbergen. Haar moeder heeft dit al vaak tegen haar gezegd. Calm down, hier is Rayma.
1: Studio Brussel, 5 over 12. Nummer 2.

0: 12. Zometeen de laatste nummer 1 van deze week is een overzicht van de top 5 nummers die ook een uitspraak hadden kunnen zijn van jouw moeder. Op 5 No Doubt met Don't Speak. Op 4 The Offspring met Why Don't You Get a Job. Op 3 Blondie met Call Me. Op 2 Rema met Calm Down. En op 1 staat de suggestie van Vincent uit Kontig. Of is het Vincent? Dat ligt gevoelig altijd.
1: Nee, het is Vincent.
0: Oké, altijd bij mijn eerste gedachte blijven. Vincent, mag ik jou proficiat wensen? Want je bent vandaag...
2: De leukste, je bent vandaag de leukste, de leukste, de leukste. Hey, hey, hey!
0: Yes, goed gedaan, Vinnie. Ja, yeah, that's my boy. Wij zijn Thank benieuwd, you. Wat is iets dat jouw moeder ooit tegen jou heeft gezegd?
1: Ik dacht direct aan de klassieker der uitspraken van alle mama's. Gaat van stralen, stop met wenen.
3: Studio Brussel, 5 over 12. Nummer

bent ze uit met linkerhand. Nee, ik ben het niet, die kiest wie wat nu zet en aan welke kant. Je graait in je repliketon en je frommelt met mijn sorry's.

Tomodel. En Lost Frequencies, dat was Black Friday. Oh, amai. Mijn schuif maakt lawaai. Dit was het weer voor deze week. Ik wens je heel veel plezier met Kikietje.

0: Elf?
1: Dat eindweer komt echt mijn oren uit.
0: Momenten, Max.
2: Daar zit je dan. Al uren te staren naar uw laptop. Een half geschreven verslag. Uw cursor die maar blijft knipperen. En jij dat denkt. Dan is het tijd om even te ontspannen.
0: En dat kan met een aflevering van Knokken of andere topreeksen op VRT Max. VRT Max. Maak elk moment
2: de max.
3: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
4: Mijn haren omhoog?
3: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
4: Ah ja, dus mijn factuur?
3: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
5: Ketnet komt naar je toe. Ontdek Nerdland voor kleine nerds op Nerdland Festival.
6: Kom van 23 tot en met 25 mei mee experimenteren met wetenschap in ons tuinkot.
7: Met mij, Lieven Scheren.
6: En met mij, Hetty Halsmoortel.
5: De leukste proefjes, shows en van alles om te doen met wetenschap.
8: Op Domein Tuijenbroek.
5: Tickets via nerdlandfestival.be of ketnetvoorouders.be.
9: Een aardbeientaart voor uw mama maken, dat kan tellen.
10: Ik heb wel al een beetje geproefd,
11: maar dat was echt maar de helft hoor.
9: En dat met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op Hoogstraten aardbeien. Dat is maar €2,49 voor een bakje van 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
12: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden. Hij kiest verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
13: Dit is Studio Brussel.
14: Studio Brussel.
0: 1 uur, een heel erg goede namiddag.
13: VRT Nieuws.
0: Melina Verbeek.
15: In Limburg is een gewelddadige bende opgepakt. In een onderzoek naar een Turkse maffiabende heeft de politie afgelopen week 18 mannen gearresteerd in Limburg. 7 van hen zijn aangehouden. Bij huiszoekingen op meerdere plaatsen in heel Vlaanderen zijn ook grote sommen cashgeld, wapens, munitie, luxe horloges en ook verschillende auto's in beslag genomen. Gerechtelijk directeur Sophie Levé.
16: Ja, de

0: Slagnames zijn zeer nuttig voor ons verder onderzoek natuurlijk. Maar het is inderdaad wel een heel divers gegeven, waardoor dat het wel lijkt af en toe alsof ze een film naspelen. En dat dat in hun hoofd dan zo kan uitgevoerd worden, dat is wel hetgeen wat we vaststellen. Ja. Onze veiligheidsdiensten zitten er bovenop, anders zouden we deze tussenkomst niet gedaan hebben. Dus we doen ons uiterste best om daarmee aan de slag te gaan.
1: De bende hield zich bezig met afpersen, bedreigen en geweld. Ze zetten ook jongeren in voor hun zogenoemde knokploegen. De procureur van Limburg vraagt intussen meer middelen om het geweld in de regio te stoppen. In Gent bezetten pro-Palestijnse actievoerders nu een ander gebouw van de Universiteit Gent. Het gebouw aan de Coupure, waar ze zo'n 2 weken actie hebben gevoerd, moesten ze tegen vanmorgen verlaten. Dat is ook gebeurd, maar nu bezetten ze het UFO-gebouw. De actievoerders eisen dat rector Petra de Sutter alle samenwerkingen met Israëlische instellingen stopt.
2: Petra wil niet in gesprek gaan. Petra zet ons liever uit. Dus zijn we verhuisd, dichter naar Petra toe. Het UFO ligt langs het rectoraat. Dat is 1 reden. De 2e reden is dat hier straks een raad van bestuur plaatsvindt. Op die raad van bestuur ligt de mogelijkheid op tafel om een nieuwe band met een Israëlische instelling aan te gaan, net waartegen wij protesteren.
1: De UGent ontkent dit en zegt dat er net besproken wordt om andere banden te verbreken. Op de Biennale in Venetië blijven het Belgische paviljoen en enkele andere paviljoenen de hele dag gesloten uit protest tegen de deelname van Israël. De Biennale is het belangrijkste evenement voor hedendaagse kunst ter wereld. Naast een centrale tentoonstelling hebben ook heel wat landen er een eigen paviljoen. Performancekunstenaar Miet Warlop legt uit waarom dat van ons land vandaag gesloten blijft.
3: Omdat we natuurlijk niet akkoord kunnen gaan met platform te delen met Genocide Staat. En ik denk dat vooral in de openingsweek dat wel een impact heeft, omdat het net niet op een moment is dat er eventueel wat minder volk is. Dus we hebben dat eigenlijk onderling allemaal besloten dat de deuren heel de dag sluiten. Er is een demonstratie op Garibaldi en we gaan daar allemaal naartoe.
1: Eerder stapte ook al de jury van de Biennale op uit protest tegen de deelname van Israël en Rusland. De prijsuitreiking werd daarom ook uitgesteld. En in het Verenigd Koninkrijk lijkt de rechtspopulistische partij Reform UK een grote overwinning te behalen bij de lokale en regionale verkiezingen. De partij van Nigel Farage haalt honderden zetels binnen over Engeland en ook enkele gemeentebesturen. Havering in Oost-Londen bijvoorbeeld, daar kwam hij vanmorgen de kiezers bedanken.
4: But I think overall what's happened is a truly historic shift in British politics.
1: De Labour-partij van premier Starmer verliest zwaar, maar hij denkt niet aan opstappen, zegt hij. Vanmiddag bewolkt, op de meeste plaatsen droog en tot 19 graden. Morgen veel zon en tot 21 graden dan. Zondag blijft het wellicht droog in Vlaanderen met zon en wolken.
5: Studio Brussel.
6: Kirsten Lemaire.
7: Welkom aan iedereen met of zonder een bandshirt aan vandaag. Over een paar uur is het eindelijk weekend. Hier mag de weekend starten samen met Daft Punk.
6: Je luistert naar Studio Brussel.
5: Life is music.

veel zin in deze vrijdag. En dan is Starboy als aftrap meestal een goed idee. En heel fijn dat we de namiddag samen gaan doorbrengen. Ik heb voor een playlist gezorgd die al een klein beetje naar het weekend ruikt. En voelt vooral. Dus hopelijk heb jij leuke plannen. Je mag ze altijd laten weten in de app. Dit is de nieuwe van The Strokes.

0: Kassam's systema in mijn hoofd. Is het al weekend? De strobolichten hadden net hetzelfde idee hier in de studio. En Gregory laat weten dat hij helemaal klaar is voor de eerste Frietkot Rave morgen in Blankenbergen. Klinkt leuk.
1: Studio Brussel. Life is music.
0: Oké, toch een beetje rustig voor de mensen die rustig willen doorwerken op dit moment. Dit is Blue Eye met hun nieuwste. Hier is Sober.

0: 2 zomers geleden een van de vrolijkste dansnummers overal, gezongen in de moedertaal van zangeres Sofia Nzau. Dat is het Kikuyu, wordt gesproken in Kenia. En de Braziliaanse DJ Zurb maakte er deze hit mee, Mwaki. En als jij een centje mee hebt voor de jukebox, dan gaat daar zometeen rock'n'roll uitkomen. Build
1: my Grasbop Metal Meeting. Het zwaarste weekend van de zomer, van 18 tot 21 juni in Dessel. Met Limp Bizkit, Bring Me The Horizon, Knocked Loose, Volbeat, Bad Omens, Def Leppard, Sabaton, Megadeth, Electric Cowboy, Baby Metal en nog veel meer. Tickets en info, graspop.be, samen met Studio Brussel.
2: IKEA-tip van de week. Een zomer in België? Dat is genieten van elk streepje zon. En als IKEA Family lid krijg je nu 15% korting op buitenkeukens en op alles voor een stralende zomertafel.
3: IKEA.
2: Voorwaarden op IKEA.be.
4: Altijd on trend, altijd betaalbaar. Kruidvat is er voor alle beauties van België. Nu, heel veel mascara's, tweede aan halve prijs.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we toasten.
7: Chin chin.
6: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
7: Knalprijs.
6: Besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.

Joe & Jet houdt van rock and roll. Jij hopelijk ook. Het mag ook iets met beat zijn. Het mag eigenlijk van alles zijn. Want iemand neemt hier zometeen de playlist even over. En dat voor één nummer. Een collega vroedvrouw of vroedman of vroedpersoon. Want zij kiezen al de hele week de muziek. Laat maar in de app weten wat je wil als dat jouw job is. En dan kies jij hier zometeen een plaat. Na Soulwax en Run Free.

0: Run Free van Soulmax. Doe dat maar dit weekend. Gewoon lekker loslopen, lekker genieten van dat weekend met hopelijk heel veel zon.
1: Studio Brussel.
2: De collega's kiezen de platen.
0: De collega's zijn deze week al de hele week de vroedvrouw. Ik had gisteren ook een vroedman, maar vandaag heb ik Nathalie. Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Ben jij nog hard aan het werk vandaag?
3: Nee, vandaag. Dus ik ben eigenlijk al een aantal dagen in recup na een reeks nachtdiensten. Dus
0: ja.
3: Ik heb het geluk dat ik eventjes de zon mag meepikken.
0: Voilà, en het is mooi weer vandaag. Waar ben je vroedvrouw en hoe lang doe je het al?
3: Ik ben al 25 jaar lang vroedvrouw. Weliswaar heb ik 25 jaar lang gewerkt in Deens, in het Sint-Vincentius-ziekenhuis. Maar sinds januari zijn wij gefusioneerd met Maria Mellares, dus nu zit ik in Gent.
0: Ah, ik heb nog een collega van jou aan de lijn gehad dan van de week, die ook diezelfde,
3: ja,
0: datzelfde traject heeft gedaan. Ja, Nathalie, ja. 25 jaar, zeg, dan heb je al veel lief, maar ook af en toe leed gedeeld met de mensen op de materniteit. Neem jij die verhalen ook mee?
3: Ja, natuurlijk. Ja, er zijn altijd wel uitzonderlijke gevallen dat je nooit niet meer vergeet, natuurlijk. Hè?
0: Mm-hmm. Ja. En heb jij zoiets als een favoriete bevalling als vroedvrouw? Bestaat dat?
3: Oh, ik denk dat iedere bevalling uniek is, maar er zijn toch wel altijd een aantal bevallingen dat je nooit niet meer vergeet. We hebben er zo eentje gehad van een papa die opbelde, een beetje in paniek, die met zijn vrouw onderweg was en zijn vrouw had al persdrang. Toen heb ik voorgesteld om door te rijden naar het spoed. Dan hebben we dat samen met de hoofdvroedvrouw de bevalling in de auto gedaan. Dus dat zijn wel dingen dat je niet vergeet.
0: Oké, want in een auto, dat is niet veel plaats. Daar kan je moeilijk bij. Ook de auto ziet er dan waarschijnlijk ietsje anders uit dan voor de bevalling, neem ik aan. Dus dat is wel heel bijzonder.
3: Ja, we hebben proper gewerkt. We hebben wel goed een doek onder de zitvlak geplaatst. En weliswaar was de auto nog vrij proper. We vonden zelf dat we dat heel goed gedaan hadden.
0: Maar ja, kijk, als je dan zoveel ervaring hebt, dan lukt dat ook allemaal. Zijn er nog? Ik vind het wel, vind het wel fijn, zo van die verhalen. Zijn er zo nog?
3: Ik heb ooit zo op een nachtdienst, het was vrij kalm toen, kwamen de collega's van spoedhulp vragen of dat iemand wou komen meegaan voor een thuisbevalling. En kwamen we toen aan in het huis en stonden plots al twee jonge gasten met valiesjes buiten. En wij dachten, ja, die mama zal toch nog niet zo heel sterk in arbeid zijn waarschijnlijk.
0: Ja?
3: Maar toen ik binnenkwam, lag de mama in de kamer goed te puffen met een jongen bij haar van 14 jaar, denk ik. Klaar om te bevallen, maar geen licht, want ze waren volop in verbouwing.
0: Oh, nee.
3: Hebben we toen een spot moeten plaatsen om de bevalling goed te laten verlopen. Maar alles is goed gekomen natuurlijk. Geen problemen. We hebben de mama dan meegenomen als de baby geboren was.
0: Maar kijk, je komt iets tegen, hè, in die job, maar het klinkt alsof iedereen die ik aan de lijn had deze week, het is een passie, het is een roeping, je hoort het wel meer. En als je het al 25 jaar doet, jij kan je waarschijnlijk geen andere mooiere job voorstellen.
3: Nee, het is een van de mooiste dingen. Ik vind het ook een privilege dat wij eigenlijk mogen bij zo'n mooie gebeurtenis aanwezig zijn en die mensen kunnen verder begeleiden om dan met een grote glimlach naar huis te zien gaan. Dat is super.
0: Oké, wat mag ik voor jou spelen vandaag, Nathalie?
3: Het was de week van Bazaar, heb ik gehoord. En ik vind Bazaar wel mooi. Nacht in Amsterdam vind ik wel een heel tof lied. Als Nederlandstalige band vind ik ze fantastisch.
0: Oké, ga je dit weekend kijken in de Lotto Arena?
3: Nee, dat kan ik niet.
0: Dat niet,
3: te veel plannen, andere plannen.
0: Te veel plannen, maar dat is ook goed. Maar ik heb wel een voorstel, Nathalie, want je zegt het, ze zijn hier geweest. Ik kan natuurlijk de gewone versie spelen, die is goed, hè. Maar Bazaar, die waren hier effectief dinsdagavond voor die exclusieve showcase. Ik kan ook die versie spelen, dat is met publiek, die duurt ook wat langer. Dat klinkt een beetje dynamischer, dus jij mag kiezen.
3: Super. Ja, nee, maar de live versie dan, super. Ja.
0: Dat is goed. En voor de mensen die denken van, maar dan wil ik daar ook wel beeld van. Dat kan vanaf net, want op het Studio Brussel kanaal van VRT Max kan je heel die showcase ook herbeleven. Dus Nathalie, zet dat gewoon eens op. Dat is ongeveer hetzelfde als de Lotto Arena, denk ik, maar dan kleiner.
3: Dat gaan we doen. Oké,
0: ik wens je nog een heel fijn weekend in de zon. Salut, hè.
3: Dank je wel, Kirsten. Dag.
0: Dank u, dag.
2: De collega's.
4: Ik ben blij dat jij in mijn team zit.
2: Studio Brussel.
5: Ik had een plan om te laten klappen, ik was het vergeten in welk tempo. Deze staat op nummer 2 in de afrekening. Wij zouden echt heel blij zijn met nummer 1 in de afrekening. Zing mee als je het kent.

0: Another M54 Ultra met Talk to You. Een heel goedemiddag Robin. Ook goedemiddag Fiebe, die weet dat het Merch Day is en een t-shirt van Vrouwtje aan heeft. Dat is zeer goed. Ook Mieke, heel veel groeten. En ze stuurt nog Nathalie, de vroedvrouw van daarnet. Die heeft ook meegeholpen met de bevalling van mijn zoon. We blijven verder dansen zometeen met Jax Jones.
1: Dovi viert 46 jaar, kreeg 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten. Dovi
2: Keuken. Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
3: Wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minute.
2: Boek aan topsnelheid met onze Fibertex. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
4: Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
5: Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
6: Hoe noem je 1000 mensen die 1000 euro winnen?
7: Gelukzakken?
6: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België 1000 euro winnen?
7: Ah, chansaars.
6: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of in je winkel.
8: De lente. Die voel je het beste op 2 wielen. Heerlijk. De voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw Gazelle fietsenwinkel in de buurt en maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
4: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle

0: Not Your Homie, dat werkt bij Jax Jones en You Don't Know Me. Ook heel efficiënt altijd Stone. En hun gitaren hebben ook een nieuw album. En dit is daaruit de titeltrack, Autonomy.
1: Life is Music. Studio Brussel.

0: parkeertip van de week. Zomer in België? Dat is genieten van elk streepje zon. En als IKEA Family lid krijg je nu 15% korting op buitenkeukens en op alles voor een stralende zomertafel.
1: IKEA.
0: Voorwaarden op ikea.be.
2: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
3: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
4: Wordt het tijdens de zomer ook erg warm in uw slaapkamer?
5: Oh.
4: Verbeter uw nachtrust met Velux rolluiken. Ze verlagen de temperatuur tot wel 4 graden.
5: Ah.
4: Bovendien garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Actie tot en met 30 juni. Voorwaarden op velux.be.
6: Al 18 jaar pak ik met mijn zoon de 71 aan.
7: Bazaar.
6: Eerst was dat met een buggy natuurlijk. En daarna met die veel te grote boekentas. Dan zat hij zo altijd aan het raam als een koning op zijn troon. Maar vandaag zit ik aan het raam, want hij moet er eerst uit, hè, aan de LLB.
8: Allee, tot straks, hè, mama.
6: Onze eindhalte naar zijn nieuw begin.
9: Hier begeert er altijd iets. De MIVB. Beweeg Brussel.
10: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
11: Deze week alle roséwijnen 2 plus 2 gratis. Aanbiedingen die onverblazen, dat is de ja. Van Jumbo.
12: Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
13: Dit is Studio Brussel.
14: Studio Brussel.
15: Het is 2:00. Goedemiddag.
16: VRT Nieuws.
15: Melina Verbeek. Een gijzeling in een Duits bankkantoor is nog altijd aan de gang. In Zinzig, in het westen van Duitsland, is nog altijd een gijzeling aan de gang in een bankkantoor. Die begon rond 9:00 vanmorgen en volgens de politie zijn er verschillende daders die ook verschillende mensen gijzelen. Daar zou onder meer de bestuurder van een geldtransport bij zijn. In Duitse banken gaat vrij veel cashgeld rond. Duitsers betalen ook veel meer met cash dan wij. Een paar straten in de stad zijn afgesloten. Zinzig ligt in het Aartaal, een toeristische regio niet ver van Bonn. Veel langdurig zieken kunnen geholpen worden met de terug naar werkvouchers. Dat zegt Federgon, de koppel van uitzend- en selectiebureaus. Vanmorgen raakte bekend dat er intussen bijna 580.000 mensen in ons land langdurig ziek zijn. Met een terug naar werkvoucher kan een langdurig zieke begeleiding kopen. En dat kan het nodige duwtje in de rug zijn, zegt Federgon.
17: Wij zijn er namelijk van overtuigd dat heel veel langdurig zieken zelf niet het

0: arbeidsmarkt. En daarom hebben zij eigenlijk nood aan een begeleiding. En wij zijn er ook van overtuigd dat mensen die ziek zijn, dat die niet maanden moeten thuisblijven, maar dat er perfect nog mogelijkheden zijn om aangepast werk te verrichten.
1: Vanaf 1 juli kan iemand die 6 maanden ziek is al een aanvraag doen voor zo'n voucher. Nu is dat nog 12 maanden. Op de Biennale in Venetië blijven het Belgische paviljoen en enkele andere paviljoenen de hele dag gesloten uit protest tegen de deelname van Israël. De Biennale is het belangrijkste evenement voor hedendaagse kunst ter wereld. Naast een centrale tentoonstelling hebben heel wat landen er een eigen paviljoen. Performancekunstenaar Miet Warlop legt uit waarom dat van ons land vandaag gesloten blijft.
2: Omdat we natuurlijk niet akkoord kunnen gaan met platform te delen met Genocide Staat. En ik denk dat vooral in de openingsweek dat wel een impact heeft, omdat het net niet op een moment is dat er eventueel wat minder volk is. Dus we hebben dat eigenlijk onderling allemaal besloten dat de deuren heel de dag sluiten.
1: Eerder stapte ook al de jury van de Biennale op uit protest tegen de deelname van Israël en Rusland. De prijsuitreiking werd daarom ook uitgesteld. Vanmiddag bewolkt, maar op de meeste plaatsen droog en tot 19 graden. Morgen veel zon en 21 graden dan. Zondag blijft het wellicht droog in Vlaanderen met zon en wolken.
3: Belgische wetenschappers ontwikkelden een revolutionaire matras.
4: Studio Brussel.
5: Kirsten Lemeyre.
6: Zometeen nog eens dat tweetalige WK-anthem inoefenen. Voor de rest gaan we verder op datzelfde elan. Nu met Timbaland en Carrie Hilson.
5: Je luistert naar Studio Brussel.
4: Life is music.

0: Vrijdagnamiddag met The Way I Are, Timbaland en Carrie Hilson. Tegen 15 juni moeten we toch wel dat WK-anthem van voor naar achter en terug kennen. Want dan speelt België zijn eerste match op het WK.
1: De beste muziek hoor je eerst op stream.

0: Cash en Romeo Elvis, Kiss the Grass.
1: Hallo, ik ben Sophie Kreusch.
2: Salut, c'est Romeo Elvis.
1: En ik ben heel blij, want ons nummer is deze week...
2: Hotshot.
1: De Hotshot van Studio Brussel.
2: Merci beaucoup.
1: Life is music.

0: Danny uit Sint-Truiden in de app. Die is heel blij met deze van Inhaler en stuurde Go Go Elijah. Dat is de frontman, hè. En ook wel de zoon van Bono van U2. En dat kan hij stemgewijs moeilijk verbergen natuurlijk. Ik zeg voor straks Go Go Billy.
1: Simple Plan viert zijn 25ste verjaardag met de Bigger Than You Think Tour. De pop-punk-iconen maken er een stevig feestje van op 5 oktober in Fort Nationaal in Brussel. Tickets en info livenation.be. Simple Plan live. Samen met Studio Brussel.
2: Ik ben Pippa de kat.
3: En ik Bobby de hond van Maxizo.
2: Hallo! Aan alle honden en katten die nu aan het luisteren zijn...
3: Neem uw baasje eens mee.
2: Naar Maxizo, de dierenwinkel.
3: Met de lage pladijzen.
2: Prijzen. Lage prijzen.
3: Wat zei ik?
2: Pladijzen.
3: Lage prijzen natuurlijk. Ja.
4: Nu bij Maxizo. 30% korting op je tweede verpakking uit onze Edgar & Cooper selectie. Maxizo. Alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
2: Goed voor het beestje.
3: Goed voor het baasje.
5: Oei, oei. Wie parkeert er nu onder een boom?
6: Oei, oei, oei, oei, oei, oei.
7: Want met 500 PNV-adviseurs is er altijd iemand als Pascal die voor u klaarstaat wanneer het misgaat. Ook voor zelfstandigen.
5: Oh, Pascal, je bent een held.
7: Doe nu een gratis check van uw verzekeringen met een adviseur van
8: PNV. Verzekeraars, maar bovenal mensen.
7: Raadpleeg steeds de infofiche, voorwaarden en uitsluitingen van de PA-verzekering PNV Ideal Liability op pv.be voor uw overeenkomst afsluit.
9: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmatirijst en balletjes voor jou... tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
10: Hey, it's Billie Eilish and you're listening.

veel muziek en concertfilms op dit moment. Billie Eilish heeft er ook eentje, de Hit Me Hard and Soft, The Tour Live in 3D. Samengemaakt door Billie Eilish en de bekende James Cameron. Dus zeker is de moeite voor al die Billie Eilish fans die dat concert willen herbeleven. Dit is Belgisch van Camille Yembe. Die brengt een plaat uit op 22 mei. En dit staat erop. Rien à fêter.

vrijdag is voor de grote toeters. Die waar geluid en geen rook uitkomt, voor alle duidelijkheid. Welcome to Jam Rock van Damian Marley. Ik moet zometeen nog iets heel belangrijks vertellen over Olivia Dean. Je mag eerst meer rondspringen op een van de allerbeste nummers van de voorbije jaren. Chaise Longue van Wetland.

0: Dus, deze nachtegaal staat vanavond in Vorst Nationaal. Heel België wil daarbij zijn. 19.059 gegadigden op Ticketswap voor Olivia Dean. Het spel is daar al lang, zeer lang, uitverkocht. Maar wij zijn jouw vrienden hier bij Studio Brussel. En Nona en Thibaut zijn misschien jouw reddende engelen.
1: Wij hebben nog een laatste duo-ticket voor Olivia Dean. Luisteren, straks tussen 4 en 6.
2: The man and woman you need.
0: Hopelijk straks groot gejuich daar bij jou, waar je dan ook zit. Maar je hoort het goed, je krijgt straks nog een laatste kans om Olivia Dean vanavond alsnog live te zien tussen 4 en 6.
3: Zeg Fiek, doe die oorstoppen eens uit en kom aan tafel.
4: Ja, maar ik ben aan het voorbereiden op de festival!
3: Dat is pas over 4 maanden en stop met zo te roepen alsjeblieft.
4: Oké, we gaan weten!
5: Ben jij ook nu al bezig met de zomerfestivals? Dan is het Gouden Festivalbandje iets voor jou. Studio Brussel stuurt jou deze zomer elk weekend naar een festival. Schrijf je nog snel in via het Studio Brussel kanaal op VRT Max. En win het Gouden Festivalbandje.
6: Studio Brussel.
5: De festivalzender.
7: Ah, eindelijk een aannemer gevonden die plaats heeft in 2028. Een wat nu moment? Bij Artstone geven we helder advies voor je oprit en terras. En we brengen je in contact met een betrouwbare tuinaannemer. Kom langs in een van onze showrooms. Artstone. Zo steengoed voelt buiten.
8: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 41% korting op gemarineerde ribbetjes.
9: Yes, 41% op ribbetjes. Nu heb ik zin in barbecue.
8: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
10: Peugeot.
7: En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
10: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
7: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
10: Ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
7: Amai, ze zijn er wel pro-pro's.
10: Ja, dat is duidelijk.
7: Ja.
11: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de pro-days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be.
12: Peugeot.
13: IKEA-tip van de week. Zomer in België? Dat is genieten van elk streepje zon. En als IKEA Family lid krijg je nu 15% korting op buitenkeukens en op alles voor een stralende zomertafel.
14: IKEA.
13: Voorwaarden op IKEA.be.
15: Mannetjes!
16: Pompie!
15: Ik voel me de max!
16: Wij ook!
17: Altijd als we in de gamma zijn!
16: Zie, de verfafdeling is compleet vernieuwd!
17: Oh my god!
15: Ziet die nieuw potten gamma superieur verf?
16: Die zijn nog verbeterd, hè?
17: Ik pak direct 5 potten van 10 liter mee!
16: Geven ze korting?
15: 30% op alle verf!
17: Dan pak ik 10 potten mee!
15: Voorzichtig voor uw rug, hè, moeder?
17: Ja, ja!
18: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 30% korting op alle verf. Geldig in de winkel en online. Voorwaarden op gamma.be.
15: Gamma, jouw verfexpert!
19: Bij Separé XL snappen we dat het sneller moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel je moederdag cadeau kiezen bij Separé XL.
20: Laat ze zien zijn.
21: Studio Brussel.

0: Lieke Klein in de Joris Voorn remix met Transmission. Zorg maar dat je klaar bent voor de radiotransmissie van straks. Ik lees hier trouwens in de app. Ik ben bereikbaar tussen 4 en 6 voor het allerlaatste ticket van Olivia Dean. Dat lijkt mij de perfecte attitude.
1: Studio Brussel.
2: Life is music.
0: De muziek is vrolijk. De tekst die grijpt soms naar de keel. Het is heel schoon. Young Yellow en Ben er nog.

Veel emoties deze week. Misschien was het goed om ze er even uit te zingen met deze van Oasis. Don't look back in anger. We gaan weer dansen nu. My love is what you'll find. Proper en Clooney. Free your mind, dat werkt ook nog.

muziek dient om je gedachten te verzetten. Dan moeten die Britten van Prosper en Clooney ook gedacht hebben toen ze de titel kozen Free Your Mind. Goedemiddag. Ik heb nog eens een vintage Vampire Weekend nummertje nu. Ah, heerlijk. Komt uit hun album Contra 2010. Vampire Weekend en Cousins.

De Pro Days van Peugeot. Dat zijn voordelen op alle bedrijfsvoertuigen. Met de speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar. En nu rijd je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel. Ontdek alle voordelen van de Pro Days op Peugeot.be. Aanbiedingen voorbehouden aan

0: Wow, check die video van die overstromingen in Italië.
1: Ja, check die video van die overstromingen in Italië.
0: Huh?
1: En check meteen of dat nieuws wel klopt.
2: Onwaar.
1: Want online is niet altijd alles wat het lijkt.
0: Ah, oei, ja.
1: Twijfel je? Doe de check en volg VRT Nieuws Check op TikTok en Instagram.
3: VRT Nieuws, helemaal helder.
4: Is uw Mercedes-Benz 6 jaar of ouder? Met Service Select geniet u van 15% korting op onderhoud met originele onderdelen. Pechverhelping inbegrepen. Registreer u gratis op mercedes-benz.be/service-select of via uw servicepunt. Mercedes-Benz Service Select. Welcome home.
5: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals pampers, nu vanaf 17 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
6: Profel.
7: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van onberispelijke Belgische kwaliteit. In PVC, aluminium en hout.
6: Ja, maar gebeurt de plaatsing ook een beetje proper?
7: Absoluut. Met de Pro van Profel. Dat beloven wij.
6: Ah. Profel.
7: Ramen en deuren met glasheldere beloften. Ontdek ze op profiel.be.
8: Je hebt deals en je hebt TUI-deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Spanje. Boek nu bij TUI.
9: Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
10: Is jouw terras al klaar voor de lente? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzaal en schrijf je in voor een van onze gratis tegelworkshops. Kijk op impermo.be.
11: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
10: Go, go, go voor onze keramische terrastegel 2 cm dik aan €24,99.
5: Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
12: Studio Brussel.
13: Het is 3:00 en heel goede namiddag.
14: VRT Nieuws.
13: Melina Verbeek. De gijzeling in een bank in Duitsland is voorbij. In Zinzig, in het westen van Duitsland, is de urenlange gijzeling in een bankkantoor voorbij. De daders zijn gevlucht, maar de politie vond 2 gegijzelden die opgesloten waren in een ruimte in de bank. Ze zijn ongedeerd. De politie heeft de buurt intussen ook weer vrijgegeven. Wie de daders zijn en hoe ze konden ontsnappen is nog niet duidelijk. Die gijzeling was rond 9:00 vanmorgen begonnen. Verschillende daders drongen het kantoor binnen. Bij de gegijzelden was ook een geldtransporteur. Er zijn uiteindelijk geen gewonden gevallen. De raadkamer in Brugge heeft de aanhouding bevestigd van de man die afgelopen weekend in Middelkerken een ongeval veroorzaakte toen hij met een busje met transmigranten vluchtte voor de politie. Het is een man van 21 van Pakistanse afkomst. Bij het ongeval raakten 8 mensen gewond, van wie 2 ernstig. Veel langdurig zieken kunnen geholpen worden met de terug naar werkvouchers. Dat zegt Fedregon, de koepel van uitzend- en selectiebureaus. Vanmorgen raakte bekend dat er intussen bijna 580.000 mensen in ons land langdurig ziek zijn. Met zo'n voucher kan je bij het RISIF begeleiding kopen. Het systeem bestaat al een jaar, maar wordt nog te weinig gebruikt, zegt Fedregon.
15: Wij verwachten daar eigenlijk wel meer van de mutualiteiten van terug naar werkcoördinatoren om te zorgen ook voor de nodige toeleiding. Een tweede punt is dat de procedure ook veel te complex is en dat er dus voor een langdurig zieke dat het bijzonder moeilijk is om zijn weg te vinden in de procedure. En daarom hebben wij ook een grond

0: de herevaluatie van de aanvraagprocedure gevraagd.
1: Het kabinet van minister Frank van den Broeke zal de aanvraagprocedure herbekijken. En in Nederland is een pornosite met beelden van vrouwen die misbruikt worden offline gehaald. De site was al zeker 2 jaar actief en kwam in het nieuws na onderzoek van de Amerikaanse omroep CNN. Die vond er 20.000 video's van vrouwen die in hun slaap door hun mannen misbruikt werden. En er waren ook video's met beelden van kindermisbruik op te vinden. Veel wolken, maar meestal droog en tot 19 graden. Morgen veel zon, dan tot 21 graden. Zondag zon en wolken en het blijft wellicht droog dan.
2: Bij Profel Ramen en Deuren is uw huis heilig. Dat is een glasheldere belofte.
3: Studio Brussel.
4: Kirsten Lemaire.
5: Er zijn zo van die concerten die in je lijf blijven zitten. Neem nu dat concert van Rosalía, maar ook dat van Tame Impala. Vooral die fans dit.
4: Je luistert naar Studio Brussel.
2: Life is music.

heerlijke psychedelische lichtshow erbij in de AFAS Dome dinsdag. Dit had Kevin Parker die avond niet op zijn setlist staan. Dus krijg je het van mij. Lost in Yesterday. Een heel erg goede namiddag. Fijn dat je luistert. Er komt Frans aan van Christine and the Queens. Maar je hoort eerst dit. Lana Del Rey goes James Bond.

choreografie op dat nummer destijds. Dat was de moeite. Christine and the Queens met Christine. De choreo bij het volgende nummer, die mag je gewoon zelf bedenken. Want het heet Body Language. En dan doe je wat je wil. Boekenshade en Mandy, alsjeblieft.

0: Zalig nummer stuurt Mieke uit Hasselt. Dat is Limburg. En Iris uit Bilze, ook dat is Limburg. Die zegt, die toont wat emojis dat ze aan het dansen is. Hoe zit dat in de andere provincies eigenlijk?
1: Studio. Studio. Brussel. Hey, ik ben Alice May en ik sta op nummer 1 in de afrekening. Dikke, dikke, dikke merci om te stemmen. Stem voor jouw favorieten via het Studio Brussel kanaal op VRT Max.

0: Blijft Alice May nog een extra weekje op de troon van de afrekening zitten of wordt er afgestoten door Bazaar? De band zit haar namelijk op de hielen. Je krijgt morgen vroeg al het antwoord van Eline Doger tussen 10 en 12.
1: De meest betaalbare schrijnwerker van het land.
2: Krijg als zelfstandige bij NN de juiste antwoorden voor je gewaarborgd inkomen. Check nn.be of vraag ernaar bij je makelaar. NN, verzekeren en beleggen.
3: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
4: Als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
3: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
5: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Rummo-pasta's. 2 plus 2 gratis. Aanbiedingen die omver blazen, dat is de ja van Jumbo.
6: Bij Kruidvat glanst je vaat en ook je voordeel. Nu, Dreft Vaatwas Steps Gigapak 204 stuks voor

0: Onze kleine piranha van Gorky.
1: Pianotapes.
0: Onze paarse piano staat hier voor elke band of elke artiest die daarop wil komen tokkelen. En deze week was dat een band die 3 shows in de AB speelt. 2 van die 3 zijn al gespeeld, maar vanavond is er die 3e show van Amen Ra. Een band die eigenlijk nooit stopt, die zijn altijd bezig.
2: Ja, eigenlijk niet. We staan er af en toe bij stil zo dat wij eigenlijk een van de enige bands zijn die zo lekker niet te veel de pauzes pakt. Zo. Ja, we hebben nu zo 5 maanden eigenlijk geen shows gehad. En voor ons is dat zo'n lange periode. We beginnen aan te twijfelen dat we het nog gaan kunnen. Zo.
0: Daar mag je niet over twijfelen. Ze kunnen het zeker en vast nog. En die pianotape, dat vormde ook geen enkel probleem. Ze zijn de nummer 1 uit de zwaarste lijst komen spelen. Amen Ra en A Solitary Rain.
1: Bekijk alle pianotapes via het Studio Brussel kanaal op VRT Max.
3: Studio Brussel.

Altijd veel liefde en veel zwarte harde harten liever als appreciatie voor dit nummer. Het wordt elke keer nog beter, stuurt Babs. Ik zie ook kippenvel en traantjes in de ogen. Je hoorde Amen Ra op de piano. Dit zijn Hoege.

De contrast, Stijn die stuurt salami dansend het weekend in en Françoise die stuurt nog al zo mooi die Amenra. Tot straks in de Ancien Belgique. Zij gaat kijken. Ik wens je daar heel veel plezier. Dat wordt weer een totaal ervaring, eentje om diep te gaan. Hier hoor je zometeen Green Day en deze nieuwste van Olivia Rodrigo, Drop Dead.

voor alle mensen die vandaag een Green Day t-shirt aan hebben. Want het is Wear Your Merch Day. Smash it like Belushi. Ik heb er ook eentje aan en ik ga de band straks nog spelen.

0: tickets zijn nu beschikbaar via livenation.be. The Neighborhood Live. Samen met Studio Brussel.
1: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als je alles online regelt, wordt ook alles op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
2: Hoe noem je 1000 mensen die 1000 euro winnen?
3: Gelukzakken?
2: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België 1000 euro winnen?
3: Ah, chansaars.
2: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of in je winkel.
4: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
5: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekening eens openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
4: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
6: Ah, Davy, met wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
4: Doen we wel. Argenta.
7: Zo simpel kan het zijn.
8: Met de Superplus-deals van De Leize gaan we toasten.
9: Chin chin.
8: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
9: Knalprijs.
8: Besparen doe je met de Superplus-deals van De Leize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste De Leize winkels gewoon open.
10: Medi-market.
11: Medi-market wordt merci-market. Om onze 100ste winkel te vieren, zeggen wij merci met 100.000 gratis producten, cadeaubonnen van 100 euro en straffe aanbiedingen op merken als Uriage, Supradin, Forte Pharma en nog veel meer.
12: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
13: Wordt het tijdens de zomer ook erg warm in uw slaapkamer?
14: Oh.
13: Verbeter uw nachtrust met Velux rolluiken. Ze verlagen de temperatuur tot wel 4 graden.
14: Ah.
13: Bovendien garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Actie tot en met 30 juni, voorwaarden op velux.be.
15: De lente, die voel je het beste op twee wielen. Heerlijk, de voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw Gazelle fietsenwinkel in de buurt en maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
16: Studio Brussel.

Het is bijna gedaan met werken voor de meesten, toch? Merci om ons daaraan te herinneren, Rihanna en Drake. Het is vandaag Wear Your Merch Day, dus draag met trots je band-t-shirt. We moeten dat gewoon eens een hele dag doen en dan de hele dag nummers draaien. Hoe fijn is dat? Ik heb die van Boy Genius aan vandaag. Dit is Not Strong Enough.

Dat is hier het weekend, hè. Faithless en Insomnia in de Monster Mix. Ik krijg hier heel veel vragen in de app over wat, hoe, waar, wanneer in verband met dat allerlaatste duo-ticket voor het hopeloos uitverkochte concert van Olivia Dean straks. Ik ben gewoon de messenger, hè. En mijn boodschap is blijf luisteren. Want Nona en Thibaut, die vertellen je zo meteen precies hoe zij dat gaan weggeven. Misschien wel aan jou. Ik heb er nog eentje en dat is deze van Arlo Parks.

0: IKEA-tip van de week. Zomer in België? Dat is genieten van elk streepje zon. En als IKEA Family lid krijg je nu 15% korting op buitenkeukens en op alles voor een stralende zomertafel.
1: IKEA.
0: Voorwaarden op IKEA.be.
2: Mannekes!
3: Pompie!
2: Ik voel me de max.
3: Wij ook!
4: Altijd als we in de gamma zijn.
3: Zie, de verfafdeling is compleet vernieuwd.
4: Oh my god!
2: Ziet die nieuw potten gamma superieur verf?
3: Die zijn nog verbeterd, hè?
4: Ik pak direct 5 potten van 10 liter mee.
3: Geven ze korting?
2: 30% op alle verf.
4: Dan pak ik 10 potten mee.
2: Voorzichtig voor uw rug en moeder.
4: Ja, ja.
5: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 30% korting op alle verf. Geldig in de winkel en online. Voorwaarden op gamma.be.
2: Gamma, jouw verfexpert.
6: Op zoek naar een SUV met straffe looks? Kijk dan zeker naar de nieuwe Kia Sportage Black Edition. Het beste van de Sportage, maar met zwarte accenten. Zoals glanzend zwarte velgen of het zwart leder interieur. Kijk voor één keer niet op kia.be, maar probeer hem meteen uit bij je Kia-verdeler. Welkom zonder afspraak, van 6 tot en met 16 mei. Want de enige review die telt, is die van jezelf. Kia. Movement that inspires. Plannen. Meten. Rekenen. Leveren. Regelen. Maken. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van baby luierbroekjes en billendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
7: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
8: Mijn haren omhoog?
7: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
8: Ah ja, dus mijn factuur?
7: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
9: Dit is Studio Brussel.
10: Studio Brussel.
11: 4 uur, een hele goede middag.
12: VRT Nieuws.
11: Met Melina Verbeek.
13: Het is nu duidelijk wat er met de 2 Belgen van het cruiseschip moet gebeuren. De 2 Belgen aan boord van het Nederlandse cruiseschip waar het hantavirus is uitgebroken, zullen worden onderzocht in het Universitair Ziekenhuis Antwerpen. Nadat ze aankomen op de luchthaven zal medisch personeel ze naar het ziekenhuis brengen en controleren op symptomen. Als ze geen symptomen hebben, mogen ze naar huis. Het departement zorg en experts van het ziekenhuis zullen daar de komende weken blijven opvolgen dat ze geen symptomen ontwikkelen en dat ze hun contacten met andere personen vermijden. In Gent is de raad van bestuur van de UGent geannuleerd na pro-Palestijns protest. Actievoerders versperden de toegang tot het gebouw toen de raadsleden arriveerden. Het pro-Palestijnse protest laait de voorbije weken opnieuw op. Actievoerders hielden 2 weken lang een campus bezet, maar moesten die tegen vanmorgen verlaten. Ze trokken daarom naar een ander gebouw van de UGent, waar de raad van bestuur zou plaatsvinden, om daar verder te kamperen. Ze blijven eisen om alle banden met Israëlische instellingen te verbreken. In Aalst in Oost-Vlaanderen is vanmiddag Kim Fouk langsgekomen op een vredesplechtigheid bij de GO-scholengroep Dender. Kim Fouk is het meisje van 9 op de beroemde zwart-wit foto die gemaakt is tijdens de Vietnamoorlog. Ze loopt naakt op straat op die foto, schreeuwend van de pijn na een napalmbombardement door de Amerikanen. Fouk is intussen 63 en in Aalst bracht ze een boodschap van vergeving. Dat vertelt deze leerlingen.
14: Als boodschap gaan wij laten overkomen aan alle scholengroepen en gewoon aan alle kinderen dat je vergeven een mooie boodschap is en dat je niet altijd boos moet blijven. En dat ruzie maken eigenlijk nutteloos is, want hij daar niet verder mee komt.
13: De gijzeling in een bank in Zinzig in het westen van Duitsland is voorbij. De daders zijn gevlucht, maar de politie vond wel 2 gegijzelden die opgesloten waren in een ruimte in de bank. Ze zijn ongedeerd. De politie heeft de buurt intussen ook weer vrijgegeven. Wie de daders zijn en hoe ze konden ontsnappen is nog niet duidelijk. De gijzeling was rond 9 uur vanmorgen begonnen. Verschillende daders waren het kantoor binnengedrongen. Bij de gegijzelde was ook een geldtransporteur. Er vielen geen gewonden. En Belgian Cat Julie Van Loo heeft snel weer onderdak gevonden in de WNBA, de beste basketbalcompetitie ter wereld.

0: Hallo tekent een tijdelijk contract bij New York Liberty voor 1 week. Eerder deze week werd het contract bij haar vorige ploeg LA Sparks verbroken. Hallo kan komende nacht al haar debuut maken voor New York Liberty tegen Connecticut. Veel wolken, maar meestal droog en tot 19 graden. Morgen krijgen we veel zon en dan tot 21 graden. Zondag zon en wolken en het blijft ook wellicht droog in Vlaanderen.
1: Al meer dan 170 kilometer file op deze vrijdagmiddag. Naar Antwerpen zijn er vertragingen op de A12 vanaf Bergen op Zoom vanaf Antwerpenhaven, 30 minuten erbij. Op de E19 vanaf Sint-Job een kwartier extra. Op de E313 vanaf Massenhoven 20 minuten. En ook nog vertragingen op de A12 vanaf Aartslaar. Op de Antwerpsring 30 minuten erbij richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. In Berchem zijn 2 rijstroken afgesloten door een ongeval. Richting Nederland 50 minuten vertragen tussen Sint-Anna-Linkhoven Linkeroever en Borgerhout en richting Stabroek in Waaslandhaven-Noord ook door een ongeval. Op de buitenring rond Brussel 50 minuten file tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette en op de binnenring 20 minuten accordeon rijden tussen Dilbeek en Zelik door een ongeval op de rechterrijstrook. En er is ook hinder op de E313 richting Hasselt in Lummen door een ongeval op de rechterrijstrook.
2: Oprit en terras op jouw maat? Hardstone. Zo steengoed voelt buiten. Studio Brussel.
3: Oké, we zijn er. We are the man and woman you need als jij nog last minute naar Olivia Dean in Vorst Nationaal wil.
1: Het allerlaatste duo-ticket ligt hier te blinken en we geven dat nog voor 5 uur weg. We leggen zo meteen uit hoe.
2: Je luistert naar
4: Studio Brussel. Life is music.
1: Eerst nog een nummer dat blijkbaar al 25 jaar oud is. Ik word echt oud. Fatlip van Sum 41. Een goede middag.

0: Jawel. Een hele goede middag. Laat ons stellen dat het voor het merendeel nog maar een kwestie van minuten of uren is voor het weekend eindelijk kan beginnen. En daar kijken wij naar uit, want...
1: Ik ga op vrijgezellen voor het eerste keer in mijn leven. Heel veel zin in. En jij?
0: Ik ga morgenavond naar een voorstelling van Wim Helsen en daar kijk ik al maandenlang naar uit. Maar wij zijn natuurlijk ook voorstanders om dat weekend op de juiste manier in te zetten.
1: Dat gaan we doen door straks vanaf 5 uur live muziek te spelen.

0: Je hebt nog maar enkele dagen om je in te schrijven voor ons gouden festivalbandje. Jij en twee vrienden die maken daarbij kans op een hele zomer lang festivals, gratis en voor niks. En daar willen wij ook graag een voorproefje van geven van die zomer.
1: Welke artiest wil jij heel graag zien komende festivalzomer en naar welk optreden kijk je super hard uit? De Cure Rock werkte bijvoorbeeld, Florence and the Machine op Pukkelpop, het maakt niet uit. Laat het ons weten en dan draaien wij straks de beste live versies die we in ons muziekarchief hebben zitten. Maar nu we het hebben over live muziek,
0: niemand minder
1: dan Olivia Dean staat vanavond in Fors Nationaal. De Britse mogen we gerust een revelatie noemen. Hè, met hits zoals Man I Need of So Easy to Fall in Love. In haar samenwerking met Sam Fender heeft ze iedereen weten overtuigen.
0: Het is niet verwonderlijk dat haar show op enkele minuten tijd uitverkocht was. En heel veel mensen zijn ook op zoek naar tickets. Er is Iris van den Borne bij ons in de app die aan het smeken is. Ook Marijke en Jill Thijs zijn ook allemaal berichtjes aan het sturen. Roos Bekkers, ja, die willen heel graag nog een ticketje scoren voor Olivia Dean, maar het is moeilijk blijkbaar.
1: Tenzij wij daar nog iets aan kunnen doen. Jullie weten het ondertussen al. Kirsten Lemaire heeft het ook al gezegd dat jullie het weten. Wij hebben inderdaad nog één duo-ticket liggen. Dat is goed voor één optreden van Olivia Dean vanavond, ofwel één onvergetelijke avond. Maar wat moet je daarvoor doen?
0: Eigenlijk is het heel simpel. Je moet ons gewoon laten weten waarom jij vanavond echt nog naar dat concert moet gaan. Laat ons weten waarom wij jouw last minute toch nog naar Olivia Dean moeten sturen. Je kan dat doen in de app van Studio Brussel en dan kiezen we daar straks één gelukkige winnaar uit.
1: Een betoog, een epistel, een gedicht, een lied, een rijmpje, maakt niet uit. Emotionele chantage in de app vanaf nu. Succes!

0: jij bent misschien straks ook degene die naar Olivia Dean gaat. Maar wij moeten wel even toegeven dat we wat mensen gaan zoeken met een extra paar ogen. Want de app ontploft hier een klein beetje. Kort samengevat, wij hebben nog één duo-ticket voor Olivia Dean. Dat kan van jou zijn als je stuurt waarom we jou moeten laten gaan vanavond. Dat kan nog altijd. Voor 5 uur kiezen we daar 1 gelukkige winnaar uit. En er zijn nu al heel veel mensen die hele goede redenen hebben.
1: Oh, maar niet normaal. En zoveel mensen. Sarah Junius die zegt bijvoorbeeld: ik wil graag mijn metekindje een fantastische avond bezorgen. En Nele van Wezenmaal die wil graag gaan omdat ze dit weekend een huis gekocht heeft met haar lief, maar dat ze het nog niet hebben kunnen vieren. Ook leuk. En Noah Heymans liever die zegt: wij zijn al dagenlang aan het thesissen. Wij moeten onze dansbenen dringend een keer loslaten. Ook een goede reden al.
0: Er zijn allemaal goede redenen. Laat die redenen nog maar komen in de app van Studio Brussel. En dan kiezen we daar straks 1 gelukkige winnaar uit.
2: Studio Brussel. De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
0: En ondertussen is niet alleen door Olivia Dean de temperatuur aan het stijgen, maar ook de WK-koorts hier in ons Belgelandje. Ik voel het toch al een klein beetje. Over een dikke maand is het zover.
1: Dat is vooral te voelen aan de WK-anthems die rond onze oren vliegen de afgelopen dagen. Er was al in de vorige jaren bijvoorbeeld MC Spaghetti met Go West.

0: dat is ook voor deze zomer, hè. Maar ja, ik denk niet dat we dit gaan meescanderen.
1: We kunnen misschien teruggaan naar Ome La Patat.
0: Ik snap dat, maar in dit geval ben je een klein beetje biased, hè?
1: Ja, sorry. Noens,
0: ik snap dat je de Saban-portefeuille van Jasper probeert te spijzen, jaar in jaar opnieuw. Maar kunnen we misschien ook over een andere boeg gooien? We kunnen andere vrienden misschien blij maken door bijvoorbeeld het nieuwste WK-anthem van onze collega Joris Brijs mee te brullen.

0: die maakte een nummer met zijn voetbalpodcast Mit Mit.
1: Super meezingbaar, hè? Zie, voilà, ik kan het al.
0: Maar dan is er natuurlijk ook nog het officiële WK-anthem van Sylvie Kreusch en Romeo Elvis. De beste

0: en Romeo Elvis, Kiss the Grass.
1: Hallo, ik ben Sophie Kreusch.
2: Salut, c'est Romeo Elvis.
1: En ik ben heel blij, want ons nummer is deze week...
2: Hotshot.
1: De hotshot van Studio Brussel.
2: Merci beaucoup.
1: Life is music.

0: Ondertussen lezen wij naastig verder, want de app van Studio Brussel is op dit moment een, ja, hoe moeten we het zeggen, een soort van callcenter-achtig iets, gewoon een helpdesk, waarin iedereen zijn of haar reden achterlaat waarom hij of zij naar Olivia Dean wil vanavond. We hebben nog één duo-ticket, maar jij moet ons eerst nog overtuigen.
1: Ik wil liever zeggen dat het bijna een slagveld is. We kunnen echt niet volgen. Anta die stuurt bijvoorbeeld: ik heb al de mentale voorbereidingen gedaan alsof ik ga. Nu gewoon nog de tickets van jullie krijgen en we zijn er. En ook Amber die laat weten dat ze haar outfit al heeft klaargelegd. Dus dat ze eigenlijk erbij moet zijn.
0: Marie Lescrawaat, ik hoop dat ik dat juist uitspreek, heeft ook redenen gegeven, maar ze zegt ook: als dat niet werkt, kom ik jullie mama op moederdag kidnappen.
1: Zeg, dat zijn bedreigingen.
0: Ja, alle redenen zijn geldig, maar afdreigen gaat misschien minder goed helpen. Laat weten waarom jij vanavond wil gaan.
2: Cactus Festival, 10, 11 en 12 juli in het Middenwaterpark in Brugge. Met Editors, Madness, The Afghan Wigs, Zwang Regie, Goose, Action Bronson, The Haunted Youth, Stone, Sons, Hi Hi en vele anderen. Tickets en info, cactusfestival.be. Samen met het Nieuwsblad, Humo en
3: Studio Brussel,
2: de festivalzender.
4: Krijg als zelfstandige bij NN de juiste antwoorden voor je gewaarborgd inkomen. Check nn.be of vraag ernaar bij een makelaar. NN, verzekeren en beleggen.
5: Nu bij Maxizo.
6: Hallo!
5: 30% korting op je tweede verpakking uit onze Edgar & Cooper selectie. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be. Wij dragen E5. Voor elk moment, voor elke stijl. Casual of classy, bij E5 vind je alles om jouw look compleet te maken. Nu tot €50 korting op je outfit. Ook op e5.be. E5, jouw verhaal in stijl.
7: Elke avond pak ik mij een tram 8. En elke keer aan
8: Balieu
7: stapt zij op. Eerst keek ik alleen maar. Maar toen aan
8: Abdij
7: glimlachte ze terug. En een week later aan
8: Buil
7: raakten we eindelijk aan de praat. Ik stapte mee uit aan
8: ULB.
7: Ook al moest ik twee haltes verder zijn.
8: Aan Marie-José.
7: Dus ja, sinds een week pak ik niet meer mijn tram. Ik pak de onze.
9: Hier begeert er altijd iets. De MIVB. Beweeg Brussel.

0: Ja, tussen alle berichten die gaan over Olivia Tien vanavond is er ook nog Klaas uit Zeelen die zegt: kunnen we de showcase van Bazaar ergens herbekijken? Jawel, Klaas, dat kan.
1: De Studio Brussel Showcase.
2: De Studio Brussel Showcase
1: met Bazaar.
0: Want begin deze week kregen we bezoek van Mathieu, Oliver en Simon. Drie kerels die je kan kennen als Bazaar, maar die je nog beter kent als Bazaar, die dit weekend in de Lotto Arena speelt met hun nieuwe plaat. Om dat album te vieren kwamen ze langs voor een exclusieve showcase voor een handjevol mensen hier, en dat was de moeite. Mocht je ons niet geloven, je kan de highlights van die showcase en een interview met de band bekijken op het Studio Brussel kanaal op 14 Max.
3: En daarin vertellen ze bijvoorbeeld over hun nieuwe plaat Exit en dat die volgens hen een stuk volwassener klinkt dan hun ander werk.
4: Ook weer daar persoonlijk dan, is het voor mij, voelt het wel als een soort coming-of-age plaat. En na een existentieel iets daar dan toch terug uitkomen. Dus ik voor mij voelt dat dan wel zo, omdat ik nu wel zoiets heb van ja, ik heb wel veel geleerd en dat heb ik wel ook van mij af kunnen schrijven op die plaat. Dus ja.
3: En dan is er één nummer dat er echt bovenuit springt.
4: Ik denk het nummer die op deze plaat voor ons het meest betekent, zowel textueel als wat het teweeg brengt, is Begin Opnieuw, denk ik.
5: Ja, ik heb dat ook wel ergens. Dus niet per se dat ik daar het emotioneel het meest bij voel of zo, maar dat is wel een nummer. Ik weet het niet, dat verandert ook. Maar Begin Opnieuw is wel een speciale, vind ik. Dat is iets waar we iets hebben proberen doen dat we nog nooit hebben gedaan. Puur qua genre ook. Puur qua tekst ook, die dan super direct was. Dat was het eerste nummer van de plaat. En ik ben gewoon heel fier over hoe dat is gelukt, dat nummer.
0: En dat is een fierheid die meer dan terecht is. Hoe dat nummer live klonk begin deze week, dat hoor je nu al.
2: De Studio Brussel Showcase.
1: De Studio Brussel Showcase met Bazaar.

0: Dank u wel.
1: Ik ga er niet om liegen. Het is heel moeilijk om jullie berichten bij te houden over Olivia Dean. We hebben nog één duo-ticket liggen. Als jij ons kan overtuigen in de app van Studio Brussel, ga je vanavond misschien nog last minute.
2: Oh, Thibaut, ik ben mijn best aan het doen om ze allemaal te lezen. Maar ik heb nog even tijd nodig om even.
1: Voor 5 uur pikken we er 1 iemand uit. En ik laat je graag wachten in al het genot van Jack White, God and the Broken Ribs. Welcome to the

0: vind ik dus heel lastig. Ik heb niet kunnen genieten van dit nieuwe nummer van Jack White.
1: Oh nee, dat snap ik. Wij zijn natuurlijk door alle inzendingen aan het gaan voor het laatste duo-ticket van Olivia Dean dat wij hier hebben liggen op Studio Brussel. We hebben aan jullie gevraagd, laat weten waarom jij er absoluut moet bij zijn. En wij worden hier nu door een lawine aan reacties overspoeld.
0: En dat is goed natuurlijk. Want dat wil wel zeggen hoe cool het is dat we dat laatste duo-ticket nog aan één gelukkige ziel kunnen weggeven. Misschien aan Saar Blondeel. Die zegt, het zou echt het beste verjaardagscadeau zijn, liever. Vandaag is mijn 19e verjaardag. Ik heb deze avond al speciaal vrijgehouden in de hoop nog een ticket te vinden.
1: Maar dan is er ook nog Loes Delru. Die is ons aan het proberen omkopen. Want die zegt, liefste Nona en Thibaut, jullie maken echt topradio. Oprecht het beste duo. Ja, ja.
0: Dat kan werken. Dan heb je nog Astrid. Vind ik ook heel goed, want ze zegt van, ik ben al super lang fan, zelfs al fan van voor Olivia Dean echt ontploft is. Toen wilde ik al gaan, maar niemand was geïnteresseerd. En nu is ze daar dan in één keer en heb ik geen tickets. Ik ken dat.
1: Maar Dirk de Smet is er ook nog. Zijn dochter is gescamd via een online verkoper en heeft nog geen ticket. En hij wil haar graag blij maken. Dat is ook heel lief, hè?
0: Lies Glorieux vind ik ook goed. Ik heb mijn mama haar gsm gepakt omdat ik de Stubru-app niet heb. Maar ik beloof dat ik hem installeer als jullie mij naar Olivia laten gaan. Ik ben 16 en nog nooit naar een concert geweest. Maar ik zou zo hard gillen als jullie mij die tickets gunnen. Kijk, elke reden is goed. Die zijn allemaal geldig en correct. We gaan alleen nog 5 minuutjes de tijd geven om toch nog iets te sturen. De app van Studio Brussel. Waarom moet jij vanavond last minute naar Olivia Dean?
2: Bazaar is helemaal terug. En hoe? Ze brengen hun nieuwe album en alle hits op 9 en 10 mei naar de Lotto Arena in Antwerpen. De eerste show is helemaal uitverkocht. Dus koor nog snel tickets voor de extra show op 10 mei via livenation.be. Beleef de magie van Bazaar live. Samen met Studio Brussel.
3: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je meer tijd aan je klanten besteden. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
4: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 2 plus 1 gratis op alles van Boniplant.
5: Dus 2 plus 1 op de hummus, de kikkererwten, eigenlijk alles van Boniplant.
4: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
6: Studio Brussel.

0: niet aan. De kogel is door de kerk. Brussel. Wij hebben jou één simpele vraag gesteld. Waarom verdien jij het om vanavond last minute nog naar het hopeloos uitverkochte concert van Olivia Dean te gaan in Vorst Nationaal? De Britse artieste staat daar. Daar wil iedereen bij zijn. Ik zie zoveel wanhopige mensen op sociale media, op Ticketswap en nu ook in de app van Studio Brussel. Want we hebben jou gevraagd waarom jij dus nog moet gaan.
1: Ik had veel berichtjes verwacht, maar niet zoveel berichtjes. Van Sophia bijvoorbeeld, die zegt: beste Studio Brussel, er zijn zoveel redenen waarom ik naar Olivia Dean moet gaan. Ik wil mijn mama graag verrassen voor Moederdag. Ik ben al jaren fan. Haar muziek helpt mij echt emotioneel. Ik ben een student zonder geld. Ik heb al herexamens, dus ik ga niet naar alle festivals kunnen gaan. Maar dan is er ook nog Bavo, die ook een goede reden heeft. Die zegt: ik ben jarig vandaag en ik wou heel graag met mijn vrienden naar Olivia Dean om dat te vieren. Maar tot overmaat van ramp ben ik de enige zonder ticket. Dus nu moet ik alleen thuis blijven terwijl de rest in Vorst zit. Dat zijn een paar van de redenen die binnenkomen. Mijn hart breekt.
0: Heel sneu. Maar ja, kijk, allemaal goede redenen. Maar we hebben één iemand daaruit geplukt die hopelijk zijn of haar gsm bij de hand heeft, want we bellen nu. Eens kijken.
1: Misschien het belangrijkste telefoontje van het jaar.
2: Oh my god. Hallo?
0: Hallo, met wie?
2: Met Celine. Oh my god.
0: Celine, kan
2: het... Oh my god, heb ik die ticket?
0: Ja, kijk. Misschien eerst nog eens horen, waarom moeten we jou last minute sturen?
2: Oh my god, gisteren heb ik tickets gekocht via Facebook, maar dat was via Ticketswap en ik dacht dat dat echt ging zijn en ik ben een criminoloog, dus ik moet dat kunnen herkennen. But I didn't. En ik ben gescand geweest, oh my god, ik ben 166 euro kwijt. En mijn bank, ik was ontweerd bij mijn bank.
0: Celine, wat heb jij ondertussen al ondernomen om toch nog te kunnen gaan naar Olivia Dean?
2: Ik heb gezegd dat ik mijn firstborn, secondborn en thirdborn aan jullie ging geven. Ik heb een hele dag naar Ticketswap gekeken. Ik heb gehuild en niet geslapen. Ja.
0: En er is ook een papa in het spel.
2: Papa is ook aan het proberen, ja.
0: Kijk, Celine, wij hebben met de voltallige Studio Brussel directie samengezeten.
2: Oh my god.
0: En wij hebben beslist,
2: ja,
0: dat jij mag gaan.
2: Dank je. Ik luister nooit meer naar een andere radio. Ik zweer het. Oh my god.
1: We schrijven dat hierop en we houden jou daaraan, Celine.
2: Ja, ik luister sowieso alleen maar naar jullie, ma.
0: Celine, ja.
2: Dank je.
0: We merken dat je heel enthousiast bent. We zijn heel blij dat jij enthousiast bent. Je hebt natuurlijk een duo-ticket en je moet nog heel last minute vertrekken. Wie neem je mee en hoe ga je nu toch zo snel mogelijk aan Vorst Nationaal geraken?
2: Ik ga mijn beste vriendin meenemen. Sorry, papa. En ik ga met de trein direct vertrekken.
0: Oh, kijk. Heel veel plezier vanavond. Laat weten aan ons hoe het was. En laat je nooit nog vangen, hè. Op het internet.
2: Nooit meer. Ik geef nooit meer geld. Nooit meer.
0: Proficiat, Celine.
2: Dank je. Studio
3: Brussel. Life is music.

0: Ik denk dat wij een soort van zelfhulpgroep moeten oprichten voor alle teleurgestelden in de app van Studio Brussel.
1: Ah, ik snap het zo. Ik hoop dat jullie er op een manier toch nog raken. Maar wij gaan jullie nog wat troost bieden met de radio, hè?
0: Céline, die kreeg het laatste duo-ticket voor Olivia Dean. Maar zometeen krijg je ook nog een uur lang live muziek.
2: Hey guys, we're Jungle, and you are tuned into our favorite radio station, Studio Brussels. Life is music.

0: Dorso!
1: Amai, wat klink jij uitgeslapen?
0: Ja, sinds ik op een Dorso slaapsysteem lig, sta ik op zonder rugpijn. Belgisch, ergonomisch en aanbevolen door experten.
1: Echt?
0: Ja, dat is niet toevallig dat klanten Dorso een 9,4 op 10 geven.
2: Dorso, ergonomisch slapen. Studio Brussel, live.

0: Mis niets van je favoriete series en de nieuwste topreeksen op VRT Max. VRT Max. Maak elk moment
1: de max.
2: Hey, zin in een nieuwe keuken?
3: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau.
4: Go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
5: Natuursteen, parket, Impermo.
6: Belgische wetenschappers hebben heel wat grote uitvindingen gedaan. Kunststof, de deoroller en zelfs de pil. Ook bij Ekili hebben wetenschappers van een Belgische universiteit een oplossing gezocht om altijd goed te slapen. Uit hun onderzoek is de Ekili-matras ontstaan. Elke Ekili-matras is uniek omdat hij aangepast wordt aan uw lichaamsbouw en slaaphouding. Want goed slapen is een wetenschap.
7: Ekili met QUI-NLL.
6: Kom nu naar een Ekili-verdeler en ontdek onze wetenschappelijk onderbouwde matras.
8: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden. Uitjes verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
9: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Deze week alle roséwijnen 2 plus 2 gratis. Aanbiedingen die onver blazen, dat is de ja. Van Jumbo.
10: Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
11: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
12: 5:00, een hele goede middag.
13: VRT Nieuws.
12: Met Melina Verbeek.
14: De 2 Belgen van het cruiseschip zullen onderzocht worden. De 2 Belgen aan boord van het Nederlandse cruiseschip waar het Hantavirus is uitgebroken, zullen onderzocht worden in het Universitair Ziekenhuis Antwerpen. Dat zegt Annelies Wijnand van de Overheidsdienst Volksgezondheid.
15: Die mensen hebben op dit moment geen symptomen. Dus sowieso is het risico dat zij andere mensen zouden besmetten zeer laag. Maar het is heel belangrijk dat op het moment dat zij hier aankomen, dat zij inderdaad grondig medisch geëvalueerd worden. Als zij in goede gezondheid blijven en geen symptomen hebben, dan kunnen zij naar huis onder begeleiding. En dan zullen zij thuis heel nauw opgevolgd worden door een team van het departement zorg en door de experts van het UZ Antwerpen.
14: Zondag komt het cruiseschip aan op het Canarische eiland Tenerife. Het is nog niet duidelijk wanneer de Belgen van daaruit naar ons land gebracht kunnen worden. Canvas, het online platform waarop studenten hoger onderwijs onder meer lesmateriaal kunnen vinden, is opnieuw gehackt. Verschillende hogescholen en universiteiten maken gebruik van dat systeem. Begin deze week bleek dat er een groot datalek was waarbij hackers namen en mailadressen van studenten en medewerkers hadden gestolen. Vannacht heeft het platform na een nieuwe aanval enkele uren stilgelegen, maar de studenten kunnen er nu opnieuw grotendeels gebruik van maken. Brussels Airport vreest dat buitenlandse luchtvaartmaatschappijen de luchthaven in Zaventem gaan verlaten als er nog veel gestaakt wordt. Volgende week dinsdag organiseren de vakbonden opnieuw een nationale actiedag tegen het beleid van de federale regering. Deze keer zal minder dan de helft van de geplande vluchten kunnen vertrekken. Maar de voorbije 8 actiedagen, dit en vorig jaar, waren er zo goed als geen vertrekkende vluchten. Topman van Brussels Airport, Arno Feist.
16: Die acties hebben niks te maken met luchtvaart. We zijn een beetje gegijzeld door die acties. Het is heel moeilijk om dat uit te leggen aan buitenlandse luchtvaartmaatschappij, die begrijpt dat eigenlijk gezegd niet. Het is een risico dat op een bepaald moment, als die acties blijven gebeuren maand na maand, dat de bepaalde luchtvaartmaatschappijen zullen zeggen, oké, kijk, het is te ingewikkeld om naar Brussel te vliegen en dan zouden andere prioriteit geven aan hun vluchten.
14: In en rond Wetteren in Oost-Vlaanderen hebben zo'n 15.000 gezinnen deze namiddag een tijd lang zonder stroom gezeten. Er was een probleem in een transformatorstation. De precieze oorzaak wordt nog onderzocht. In de wielerronde van Italië heeft Paul Magnier de eerste rit gewonnen. De Fransman was de snelste in een massasprint, maar een kilometer voor het einde was er een grote valpartij waardoor bijna het hele peloton vast kwam te zitten. Dries van Gestel was de eerste Belg, hij werd 10e. En Belgian Cat Judy van Loo heeft snel weer onderdak gevonden in de WNBA, de beste basketbalcompetitie ter wereld. Ze tekent een tijdelijk contract bij New York Liberty voor 1 week.

0: Eerder deze week werd het contract bij haar vorige ploeg, LA Sparks, verbroken. Van Loo kan komende nacht al haar debuut maken voor New York Liberty tegen Connecticut. Vanavond en vannacht stil aan opklaringen, minima tot 10 graden. Morgen eerst zonnig, in de namiddag komen er stapelwolken en we halen tot 21 graden. Zondag meestal droog met zon en wolken, rond 19 graden dan in het centrum. Aan zee gaat het ook stevig waaien.
1: Profel. Ramen en deuren met glasheldere beloften. Ontdek ze op profel.be.
2: Een vrijdagavond, dat betekent file natuurlijk. Op de buitenring rond Brussel bijvoorbeeld is er hinder in Tervuren door een ongeval op de linkerrijstrook. Verder ook 40 minuten file tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. En in Ruisbroek is de middenrijstrook afgesloten door een ongeval. Op de binnenring ook 20 minuten accordeon rijden tussen Anderlecht en Vilvoorde. Naar Antwerpen zijn er vertragingen op de A12 vanaf Bergen-op-Zoom vanaf Antwerpenhaven, 40 minuten erbij. Op de E19 vanaf Sint-Job, 10 minuten. Op de E313 vanaf Massenhoven 15 minuten, op de E19 in Wilrijk door een ongeval op de linkerrijstrook en op de A12 vanaf Wilrijk ook 10 minuten. Op de Antwerpse ring een half uur bij richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel en richting Nederland ook 50 minuten vertragen tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. En er staat tot slot ook 25 minuten file op de E313 richting Hasselt in Lummen door een ongeval op de rechterrijstrook.
3: Belgische wetenschappers ontwikkelden een revolutionaire matras.
4: Studio Brussel. Antibon.
2: Jij kan 2 maanden gratis naar alle festivals.
5: Als jij het gouden festivalbandje van Studio Brussel wint.
2: Maar je krijgt ook al 1 uur muziek van op de festivals op je radio.
5: Om samen uit te kijken naar die zalige festivalzomer. Let's fucking go.
2: Hopla.
4: Je luistert naar
6: Studio Brussel. Life is music.
7: Props voor de huis, roken. En de bad.

0: De jeugd van tegenwoordig. En daarop komt het bericht van Nathan van Koetsen. Wat was dat, Nathan?
1: Daarnet was het nog maandag en nu is het al weekend. What gebeurt? Let's fucking go!
2: Nona en Studio.
0: Dat was niet exact wat ik wilde doen eigenlijk. Shit.

0: man, het ging nu zo goed, hè. Nathan in klaar, what's gebeurd, let's fucking go. En ik wilde nog iets zeggen over de festivalzomer. Het komt allemaal dichterbij, sneller weekend dan je denkt, sneller festivalzomer dan je denkt. Misschien ook heel snel een festivalbandje dat je 2 maanden lang gratis op pad stuurt.
1: Oh mannetjes, we kijken er zo hard naar uit om jullie hier op Camping Goud misschien wel te verwelkomen om te strijden voor dat gouden festivalbandje. We zijn gisteren eens naar wat studenten gegaan op de App Hogeschool om te vragen wat zij daarvoor over zouden hebben voor dat festivalbandje waarmee je 2 maanden gratis naar alle festivals kan gaan.
2: Ik zou mijn nier doneren. Zeker als er zo artiesten zouden komen zoals Styla of Sabrina Carpenter. Ik ben daar. Front row.
3: Op dit moment heb ik nog geen herexamens, maar mocht ik er toch nog krijgen, zou ik die laten vallen. En dan studeer ik wel een jaartje extra, maar elk festival is wel iets waar ik moet zijn.
4: Als mijn broer niet mee mag, zou ik hem misschien wel opgeven.
5: Ik zou het logo van Studio Brussel laten tatoeëren. Ziet dat? Dat is mooi. Op een plek waar je het niet ziet. En vooral niet tegen de mama vertellen. Voilà.
6: De toilettenkuizen. Van alle festivals. Als ik er kan bij zijn en het is gratis en ik kan er logeren, dan ik zou de toilettenkuizen. Maar wel niet heel de dag, hè. We moeten ook kunnen feesten.
0: Je hoort het, die prijs is waanzinnig. En als je dan toch nog niet overtuigd zou zijn om jezelf en 2 vrienden in te schrijven via het Studio Brussel kanaal op VRT Max, dan voorzien wij gewoon 1 uur lang muziek om je klaar te stomen voor die festivalzomers.
1: We gaan 1 heel uur lang muziek draaien die jij hier in België kan zien in de zomer op alle festivals. Jij mag in onze app van Studio Brussel sturen naar wat jij het meest uitkijkt. Bij mij is dat bijvoorbeeld een Joost Klein op Suikerrock of zo.
0: Ik kijk bijvoorbeeld heel hard uit naar Hyvis op Rockherk. Ik zeg maar wat, welke artiest wil jij deze zomer zeker aan het werk zien? Laat het even weten via de app van Studio Brussel.
7: Ga deze zomer elk weekend naar een festival met
8: het Gouden Festivalbandje.
7: Schrijf je in via het Studio Brussel kanaal
8: op VRT Max.
9: Dat zijn de Goud.
8: De festivalzender.
0: En om al een voorbeeld te geven, Run to the Hills van Iron Maiden op Graspop Metal Meeting vorig jaar. Ja, dat was echt de moeite.

0: zoals enkel Bruce Dickinson en Iron Maiden het kunnen. Die staan deze zomer op Live is Live. En dat is hetgene dat we je nog tot 6 uur serveren op de radio. Muziek van op de festivalzomer 2026.
1: Toon Vermeijren die heeft bijvoorbeeld heel veel goesting in The Cure. En Frauke van de Moortelen die kijkt uit naar Bodycount op Alcatraz. En Frederik die ziet het wel zitten om naar David Byrne te gaan op Rock Werchter.
0: Jij mag laten weten in de app van Studio Brussel naar welke artiest je deze festivalzomer uitkijkt. En dan voorzien wij de muziek om je al in de stemming te brengen. Maar ook om je te overtuigen voor een gouden festivalbandje waarmee je 2 maanden lang gratis kunt gaan.
1: Hallo, dag Ella.
2: Hallo.
1: Naar wie kijk jij heel hard uit deze zomer?
2: Ik kijk heel hard uit naar Mumford & Sons.
1: Oeh, op Rock Werchter. Zalig. Heb je hun al eens live gezien?
2: Nee, nog niet.
1: Oh, wat verwacht je ervan van het concert van Mumford & Sons?
2: Ik denk dat het vooral een hele leuke energie gaat zijn, zowel van hun op het podium als de mensen in het publiek. Of dat hoop ik toch, dat iedereen heel hard mee gaat dansen en zingen.
1: Ik kan dat bevestigen, want ik heb Mumford & Sons al live gezien. En dat is ook een nummer dat vaak gedraaid wordt in de Hive, met een sit-down en al. Dus die sfeer die gaat er zeker wel goed komen daar. Zeg maar, Ella, is het gouden festivalbandje dan niks voor jou?
2: Ja, misschien wel eigenlijk.
0: Maar Ella, als jij zegt misschien wel, dan heb jij jezelf toch al ingeschreven samen met 2 vrienden op het Studio Brussel-kanaal op VRT Max?
2: Nee, nog niet. Misschien moet ik dat wel doen.
0: Kijk Ella, wij maken een deal. En het is eigenlijk een win-win situatie, want jij wordt er alleen maar beter van. Jij schrijft je in met 2 vrienden en wij draaien nu al eens Little Lion Man live. Is dat een idee?
2: Oké, dan ga ik dat doen.
0: Een deal die gesloten wordt hier zomaar even om 16:45 op Studio Brussel.

0: then I might be. Mumford & Sons deze zomer op Rockwerchter, speciaal voor Ella. Annelies die stuurt ook Linkin Park, komt naar Parklife. Elke wil graag Foo Fighters die op Pinkpop komen. Ja, laat maar weten in de app van Studio Brussel. Zometeen nog meer muziek van op de festivalzomer. Build
1: my Graspop Metal Meeting. Het zwaarste weekend van de zomer van 18 tot 21 juni in Dessel. Met Limp Bizkit, Bring Me The Horizon, Knocked Loose, Volbeat, Bad Omens, Def Leppard, Sabaton, Megadeth, Electric Cowboy, Baby Metal en nog veel meer. Tickets en info, graspop.be, samen met Studio Brussel.
2: Krijg als zelfstandige bij NN de juiste antwoorden voor je gewaarborgd inkomen. Check nn.be of vraag ernaar bij je makelaar. NN, verzekeren en beleggen.
3: Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
4: Volvo Select gecertificeerde tweedehandswagens waren niet gewoon bezit van een vorige eigenaar. Ze werden gekoesterd, verzorgd en door Volvo gecontroleerd op meer dan 150 punten. Nu zijn ze klaar voor een nieuw hoofdstuk. Met u. Kom in mei langs bij uw Volvo-verteler en krijg tot 3 jaar garantie op een ruime selectie tweedehandswagens.

0: Maren Hofstad samen met Kiki. Kiki die staat op Pukkelpop en Marlon die kan je vinden deze zomer op Paradise City en ook op Tomorrowland.
1: Wij blikken al vooruit op de festivalzomer en dat is omdat we een zotte prijs te geven hebben.
2: Studio Brussel, de festivalzender.
3: Make some noise out there!
4: Thank you very much, Belgium.
2: Het grote festivalbandje.
1: Met dat bandje mogen jij en twee vrienden 2 maanden lang gratis, ja, op onze kosten, naar alle festivals deze zomer. Dat is een unieke ervaring, dat is een zotte prijs. Het enige dat je daarvoor moet doen is jezelf en je twee vrienden inschrijven via het Studio Brussel kanaal op VRT Max. Maar we dachten ons van, we willen zo alles wat opwarmen. Wat kan je verwachten deze festivalzomer? Dus je mag de verzoekjes laten komen in de app van Studio Brussel.
0: En dan valt het heel erg op dat er veel mensen naar eenzelfde ding aan het uitkijken zijn. Bijvoorbeeld Tessa die stuurt, ik wil die XX op Rockwerchter zien. En ook Delphine Kras stuurt dat door of we dat al eens willen draaien.
1: Maar ook Margot uit Tegem heeft dat gestuurd. Hele goede middag.
5: Hallo Thibaut, hallo Nona.
0: Hallo.
1: Margot, kan jij ons eens uitleggen, ja, ik kan zelf ook al wat redenen bedenken, maar waarom kijk jij zo hard uit naar die XX?
5: Ik heb ze op Pukkelpop al een keer gezien in 2017, maar toen was ik maar 16. Dus nu ben ik blij dat ik ze een keer opnieuw kan zien. En zeker na hun passage bij Coachella kreeg ik er nog meer zin in. En dan heb ik eigenlijk vorige week nog maar tickets gekocht.
1: Ja, jij bent zelf dan ook wat ouder en wat wijzer geworden. De band is ook even weg geweest en is ondertussen al helemaal terug. Wat verwacht je daar dan van na zoveel jaren?
5: Ik ga gewoon blij zijn om in de zomer gewoon nog een keer een muziek te horen, te dansen, weg te dromen. Dus ja, gewoon keiveel zin in.
1: Dansen, wegdromen en plezier maken op festivals. Margot, het klinkt wel alsof jij ook tot ons doelpubliek behoort dat kans maakt op een gouden festivalbandje. Lijkt je dat iets?
5: Ja, I wish, maar ik moet wel echt een keer beginnen solliciteren deze zomer, dus dat gaat niet.
0: Stel dat het niet lukt.
6: Dan heb je toch een mooi plan.
1: Ja.
0: Staat goed op je cv, hè? Doorzettingsvermogen, meedoen aan de wedstrijd.
5: Misschien. Misschien, want ik moet solliciteren met de radio, dus misschien.
1: Hola. Ja, kijk, in ieder geval, Margot, wij moeten jou eigenlijk niet gaan overtuigen om je in te schrijven voor dat gouden festivalbandje. Dat is een prijs die zichzelf verkoopt. Het enige wat wij nog kunnen doen, is jou alvast heel veel plezier wensen met die XX en Islands, dat we nu live gaan spelen. En ook met de sollicitaties.
5: Oké, super, dankjewel.
1: Love you. Toe.
2: Ga deze zomer elk weekend naar een festival met het Gouden Festivalbandje. Schrijf je in via het Studio Brussel kanaal op VRT Max.
3: Dat zijn de records.
2: De festivalzender.

En van het wegdromen met die XX kunnen we ook al eens het festivalgras ruiken van Graspop Metal Meeting wanneer Limp Bizkit optreedt.

0: Voor Sandra Simons, die kijkt heel erg uit naar Limp Bizkit op haar allereerste Graspop Metal Meeting. Thibaut, heb ik iemand gevonden die, denk ik, even grote fan is als jij.
1: Je hebt het over Caitlin van de Putten. Dag Caitlin.
2: Hallo.
1: Caitlin, jij hebt een bericht gestuurd in de app waar ik spontaan van moest grimlachen, want jij zou heel graag een bepaalde artiest horen die deze zomer naar Pukkelpop komt. Wie en waarom?
2: Ja, dat klopt. Ik ga hier speciaal naar Pukkelpop voor Joe.
1: En waarom vind je hem zo goed?
2: Ja, het is heel goede muziek. Ook iets waar ik nog niet veel heb gehoord. En ik ben eigenlijk door zijn laatste album hele grote fan geworden.
1: Zo'n grote fan zelfs dat het niet bij Pukkelpop blijft voor jou, hè?
2: De week erna ga ik ook nog eens naar Rock on Seine in Parijs, ook voor hem.
0: Amai, dat is een echte diehard fan, nog zelfs groter dan jij, Thibaut.
1: Oh, wie weet wie. Ik ben jaloers op jou, Caitlin, dat je Joe twee keer aan het werk zal zien. Het is de eerste keer ook dat hij naar België komt op Pukkelpop. Dus, Caitlin, zullen we samen alles opwarmen met een live versie van End of Beginning?
2: Ja, graag.
0: Dat is een retorische vraag, Thibaut.
1: Zeker wel. Dankjewel, Caitlin.

0: jongens.
1: Hey, dit gaan we allemaal live meemaken. Hè. Deze zomer op Pukkelpop, Joe.
2: Studio Brussel.
3: Rona en Thibault.
1: Ja, en ik overdrijf daar misschien in, maar ik heb hem al eens live gezien in Amsterdam. En dat was echt insane. Dus dat gaat heel goed worden. We blikken samen vooruit op de festivalzomer van 2026. Want we hebben een gouden festivalbandje te geven. En zeg nu zelf, muziek van op de festivals, dat is altijd aangenaam om naar te luisteren. Maarten Voddery, die zegt... Ja, Thibault, als ik u niet tegenkom in de moshpit bij Rise Against the Broken Werchter, zal mijn geloof in jou serieus kelderen.
4: Nee. Hij zegt, zal mijn geloof in de rockgod die je bent serieus kelderen.
1: Kijk, Maarten, we zien elkaar daar.
4: Dan is er nog Julie van der Motte, die zegt... Ik kijk heel hard uit naar Linkin Park, maar misschien toch ook naar Mika op Werchter Boutique. Dat mag allemaal. Dag Charles, jij kijkt ook uit naar Linkin Park.
5: Goedemiddag, Nona en Thibault. Ja, inderdaad, Linkin Park is een van mijn favoriete bands.
1: Kan jij in woorden uitdrukken waarom het zo'n goede band is volgens jou?
5: Linkin Park is gewoon een typische twee jaren 2000 band. Is ook iconisch, erkend door alle generaties eigenlijk. Vooral nu met de nieuwe frontvrouw Emily Armstrong. Ze blenden alles van genres door elkaar. Dat vind ik ook de max. Ook hun nummers gaan vaak over moeilijke emotionele thema's waar iedereen zich kan in vinden. Dus vandaar de smaak naar meer.
1: Zeg, en Charles, dat is natuurlijk een hele stoute vraag om aan een Linkin Park fan te stellen. Maar als je zou moeten kiezen tussen de stem van Emily Armstrong of die van Chester Bennington, wat zou jij dan zeggen?
5: Een moeilijke vraag. Ik vind dat je niet mag vergelijken met elkaar. Tuurlijk is Chester iconisch, maar ik kan wel zeggen dat Emily Armstrong, ik heb ze vorig jaar live gezien op Rockwechter, ook een rauwe stem heeft die ook kan schreeuwen als de beste.
1: Dat is diplomatisch en wij geven dat door aan de Linkin Park fan, commissie en politie. We hebben in ieder geval Lost klaarstaan van Linkin Park, toen nog wel met Chester Bennington, maar heel veel plezier op Werchter Park Live.
6: On the night you feel outnumbered.
3: Dermot Kennedy komt terug naar België. Op 21 mei live in Vorst Nationaal. Een krachtige stem en onvergetelijke songs. Hoor zijn nieuwste tracks en al zijn grootste hits één avond lang. Tickets en info, livenation.be. Dermot Kennedy live, samen met Studio Brussel.
7: Bij Aldi, 6 verse Noorse zalmfilets met vel voor de knaldieprijs van maar 10 euro. Dat is veel zalm voor weinig geld.
8: Check, check, check. Check de promo.
7: Aldi, altijd vers, altijd slim.
9: IKEA-tip van de week. Zomer in België? Dat is genieten van elk streepje zon. En als IKEA Family lid krijg je nu 15% korting op buitenkeukens en op alles voor een stralende zomertafel.
10: IKEA.
9: Voorwaarden op IKEA.be.
11: Medi-market.
9: Medi-market wordt Merci-market. Om onze 100ste winkel te vieren, zeggen wij merci met 100.000 gratis producten, cadeaubonnen van 100 euro en straffe aanbiedingen op merken als Uriage, Supradin, Fortifarma en nog veel meer.
12: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
13: Peugeot. En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
14: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
13: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
14: Ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
13: Amai, ze zijn er wel pro-pro's.
14: Ah, dat is duidelijk.
13: Ja.
15: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de Pro Days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be.
16: Peugeot. Studio Brussel.

0: misschien wel mijn zomerentem al. Just the way you are van Mallgrab en Milky. Deze zomer kan je Mallgrab zien op Crossroads. Ja, dat gaat denk ik dan de moeite zijn als hij dit nummer speelt.
1: Ik ga daarbij zijn, 100%.
0: Veel plezier. Ik ga in ieder geval wel naar Pukkelpop samen met Brenda uit Ham. Want Brenda heeft net als vele anderen, maar in tegenstelling tot vele ongelukkigen, wel haar tickets kunnen scoren voor een uitverkochte editie van Pukkelpop. Een hele goedemiddag, dag Brenda.
2: Goedenavond, Tipo en Mona.
1: Waarom kijk jij zo hard uit naar Pukkelpop en naar wie in het speciaal eigenlijk?
2: Ik kijk enorm uit eigenlijk naar Florence and the Machine op Pukkelpop.
0: En waarom?
2: Omdat ik enorm fan van haar ook ben. In 2023 heeft ze dat moeten cancelen. Maar ja, nu is ze eigenlijk terug. En ja, nu komt ze deze zomer ook terug. En ook omdat mijn zus was daar ook fan van. En dat is dan wel een speciaal moment om op Pukkelpop ook te beleven. Dus,
0: als ik het goed begrijp, Brenda, heb jij je zus, een hele grote fan ook van Florence and the Machine, verloren. En daarom is het misschien ook wel een iets specialer optreden deze zomer?
2: Ja, dat klopt ook. Ja. Het is 15 jaar geleden deze zomer dat mijn zus gestorven ook is op Pukkelpop. Dat gaat een bijzonder moment zijn.
1: Dat is het jaar met de storm waar je het over hebt.
2: Ja, dat klopt inderdaad.
0: Een extra beladen concert dan deze festivalzomer. Maar je hebt Florence and the Machine al wel eens live kunnen meemaken. Voor de mensen die het deze zomer misschien voor het eerst zullen zien. Een concert van Florence and the Machine, wat houdt dat in?
2: Oh, dat is heel moeilijk te beschrijven eigenlijk. Dat is heel magisch van zelf tot het, hoe moet ik dat zeggen? Ja, in de aard van zomaar passage met dansers tot het heksachtige toe zelf. Dat is ongelooflijk. Dat moet je gewoon meegemaakt hebben eigenlijk.
0: En ook een must-see voor mensen die houden van het instrument harp, veronderstel ik.
2: Ja, absoluut. Dat is, bovenaard, zou ik zeggen.
0: Buitenaards. Brenda, wij wensen jou heel veel plezier en ook heel veel sterkte bij dat concert van Florence and the Machine deze zomer op Pukkelpop. We gaan nu eens luisteren naar een live versie van Dog Days Are Over en die duurt maar liefst 7 minuten en een klets. Is dat een optie voor jou?
2: Dat is zeker en vast een mooie optie.
0: Kijk, we gaan daar naar luisteren. Mocht je niet naar het festival kunnen gaan op Pukkelpop, dan is het Gouden Festivalbandje misschien nog wel een optie voor jou, want dan kan je 2 maanden lang gratis naar alle festivals.

0: Wow, check die video van die overstromingen in Italië.
1: Ja, check die video van die overstromingen in Italië.
0: Huh?
1: En check meteen of dat nieuws wel klopt.
2: Onwaar.
1: Want online is niet altijd alles wat het lijkt.
0: Ah, oei, ja.
1: Twijfel je? Doe de check en volg 14
0: stromingen in Italië.
1: Ja, check die video van die overstromingen in Italië.
0: Huh?
1: En check meteen of dat nieuws wel klopt.
2: Onwaar.
1: Want online is niet altijd alles wat het lijkt.
0: Ah, oei, ja.
1: Twijfel je? Doe de check.

0: kant-en-klare producten. Van een snelle bolognese, bami-goreng of broccoli-gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep. Bij Maatkasten Online vind je alle soorten kasten. Voor de planner, de... alles is gesorteerd. Kast. Voor de interieurlover, de... Amai zeg, wat een eyecatcher. Kast. Voor de ouder, de... Van wie is deze eigenlijk? Kast. En voor de tiener, de... Raak mijn spullen niet aan! Kast. Welke kast je ook zoekt, je ontwerpt hem zelf met gemak op...
1: Maatkasten Online.
0: En het is onze 10e verjaardag. Feest mee op maatkastenonline.be. Hier Pipa de kat.
2: En Bobby de hond van Maxizo. Hallo!
0: Aan alle dierenvrienden die nu aan het luisteren zijn...
2: Je kunt ook vriend worden.
0: Van Maxizo.
2: De dierenwinkel met de lage prijzen.
0: Dan krijg je de specialetjes.
2: Plezante tips, eerste klas advies.
0: En promoties natuurlijk. Goed
2: zijn, hè? Daar zijn vrienden voor.
0: Ah ja.
2: Ah ja.
0: Nu bij Maxizo. 30% korting op je tweede verpakking uit onze Edgar & Cooper selectie. Maxizo. Alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be. Goed voor het beestje.
2: Goed voor het baasje.
3: Is jouw terras al klaar voor de lente? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzaal en schrijf je in voor een van onze gratis tegelworkshops. Kijk op impermo.be.
4: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
3: Go, go, go voor onze keramische terrastegel 2 centimeter dik aan €24,99.
5: Dit is Studio Brussel.
6: Studio Brussel.
7: 6 uur, goeie avond.
8: VRT Nieuws
7: met Melina Verbeek.
9: De twee Belgen van het cruiseschip zullen onderzocht worden. De twee Belgen aan boord van het Nederlandse cruiseschip waar het Hantavirus is uitgebroken, zullen onderzocht worden in het Universitair Ziekenhuis Antwerpen. Als ze geen symptomen hebben, mogen ze naar huis, maar ze zullen wel nog enkele weken nauw gemonitord worden. Dat zegt virologe Erika Vliegen van het UZ Antwerpen.
10: Als dan blijkt dat ze inderdaad geen klachten hebben, dan voorzien wij in samenspraak met departement zorg een thuisopvolging voor de periode die nodig is, waarbij heel zorgvuldig hun klachten en hun symptomen kunnen worden opgevolgd en bij de minste twijfel langs een van de twee kanten zullen wij hen terugzien in het ziekenhuis en de nodige zorgen toedienen.
9: Zondag komt het cruiseschip aan op het Canarische eiland Tenerife. Het is nog niet duidelijk wanneer de Belgen van daaruit naar ons land gebracht kunnen worden. De rechtbank van Brussel heeft een Chinese bende veroordeeld voor de uitbuiting van tientallen vrouwen. De 38 slachtoffers, allemaal jonge Chinese vrouwen, kwamen illegaal naar ons land en moesten hun paspoort afgeven. Daarna werden ze in de prostitutie gedwongen, onder meer in massagesalons. Ze moesten de helft van hun inkomsten afgeven. Dat leverde de bende meer dan €1 miljoen op. De leiders van de bende kregen elk 5 jaar cel, waarvan de helft met uitstel. Nog eens 6 anderen kregen straffen tot 3 jaar. Vlaamse onderzoekers hebben een geneesmiddel ontdekt dat de houdbaarheid van transplantatieorganen verlengt. Hoe meer tijd er zit tussen het weghalen van de organen uit het lichaam van de donor en het transplanteren in het lichaam van de ontvanger, hoe meer kans dat de organen afsterven. Het geneesmiddel kan dat risico verkleinen, zegt Arne Nijrink van het UZ Leuven.
11: Enerzijds gaan we in staat zijn hopelijk om de organen langer te bewaren. Langer bewaren betekent dat je een betere match kunt vinden tussen de donor en de receptor. En de tweede strategie die ik zie is dat we de kwaliteit van de organen effectief kunnen gaan verbeteren, waardoor organen die nu niet in aanmerking komen voor transplantatie misschien wel transplanteerbaar worden en we zo een tekort aan organen kunnen mee helpen oplossen.
9: In de Ronde van Spanje voor vrouwen heeft Anna van der Breggen de 6e rit gewonnen. De Nederlandse was de snelste op een steile slotklim voor de Spaanse Blasi en de Française Brunel. Van der Breggen neemt ook de leiderstrui over van haar ploeggenote Lotte Kopecky. Die blijft wel leidster in het puntenklassement. En in de wielerronde van Italië heeft Paul Magnier de eerste rit gewonnen. De Fransman was de snelste in een massasprint, maar een kilometer voor het einde was er een grote valpartij waardoor bijna het hele peloton vast kwam te zitten. Dries van Gestel was de eerste Belg, hij werd 10e. Vanavond en vannacht stilaan opklaringen, minima tot 10 graden. Morgen eerst zonnig, in de namiddag stapelwolken en tot 21 graden. Zondag blijft het meestal droog met zon en wolken, rond 19 graden dan in het centrum. Aan zee gaat het ook stevig waaien.
0: Het is onze 10e verjaardag. Feest mee op...
1: Maatkasten Online.
12: Oprit en terras op jouw maat.
1: Hearthstone.
12: Zo steengoed voelt buiten. Studio Brussel. Brussel.
13: Het is vrijdagavond op je radio. En dus roepen we natuurlijk...
1: Eindelijk weekend!
13: Want je luistert naar...

0: we zijn weer Poef Pardoes van de partijen, chef.
1: We presenteren jullie de vrijdagavondshow Nobody is Expected. Ja. En eigenlijk ook, als we eerlijk zijn, Nobody Needed.
0: Nee, dat is waar. Maar toch wensen we iedereen een hallo toe te zeggen. Hallo aan al onze luisteraars. En dus ook hallo aan Koen Wouters.
2: Hallo, ik ben Koen Wouters en ik zit elke vrijdag in mijn stoel, in The Voice. Maar eigenlijk luister ik dan stiekem in mijn oortjes naar Café Cliché op Studio Brussel. Veel plezier.

0: de opkomende boysband.
1: Ja.
0: AC/DC.
2: Met Jeff en Pieter Jan.
1: Ja, blijkbaar staat dat voor wisselstroom, gelijkstroom AC/DC. Dat is een weetje dat ik misschien eens wou meegeven aan de luisteraars.
0: Ik vind dat er te weinig weetjes worden meegegeven.
1: Ja, en vooral, ja, dit, volgens mij weet niemand dit.
0: Nee. Weet je wat er ook niemand weet? Is wat er vandaag weer allemaal te gebeuren staat.
1: Ah, nee.
0: Want wij proberen altijd uit te pakken in deze show met innovatieve radio-ideetjes. En dit keer hebben we een ongelooflijk innovatief radio-ideetje klaarstaan.
1: Ja, van die ideetjes die niemand anders doet, die ons uniek maken, waarmee wij ons onderscheiden van de andere radioprogramma's. En daarom dachten we van de week, vandaag eigenlijk, een keer en de radiowereld een keer op zijn kop te zetten met een radioquiz.
0: Een keer op zijn kop zetten?
1: Echt zo een keer op zijn kop zetten.
0: Ja, wel, dat klinkt als een ongezien stukje radio.
1: Ja.
0: Dat er dus straks een radioquiz zit aan te komen. Maar eerst is het tijd voor...
2: De groetjes.
0: Een minstens even spectaculair radio-item, want je mag hier nog eens de groetjes doen op de radio. Gebeurt zelden dat dat nog kan eigenlijk, chef?
1: Ik denk eigenlijk bijna nooit, ja.
0: Nee, bijna nooit, maar hier kan het natuurlijk, want Studio Brussel houdt vast aan tradities. Daarom staan ze gekend. En jij mag dus de groetjes doen op de radio, maar je moet daarvoor wel iets doen, namelijk ze ons laten weten in de app van Studio Brussel, hè, chef?
1: Ja, en dan kunnen we jullie misschien opbellen of voorlezen of zo, allee, of iets anders, innovatief of...
0: of toch ook weer de traditionele op de aanpakken.
1: Ja, weer de traditionele.
0: Alleszins, laat ons weten wie jij de groetjes wil doen. Liefst zo lekker banaal mogelijk. En wie weet, doe jij ze hier dan straks.
2: De groetjes.

0: Ja, nog one more time krijgt hier iemand één unieke kans. Een unieke kans om het volgende nog eens te doen op de radio.
1: De groetjes.
0: Te weinig gebeurt het nog, denk ik, op de Vlaamse radio dat iemand eens de groetjes mag doen. Maar we hebben één iemand uitverkoren die dat wel mag doen. Een hele goede avond. Met wie spreek ik alstublieft?
2: Goedenavond, u spreekt met Thomas uit Aalst.
0: Wauw, uit Aalst, dat is leuk. Want Jeff komt ook uit Aalst. Dat is toch altijd leuk, hè, als er zo iemand belt van dezelfde gemeente.
3: Ja, dat is leuk, hè.
0: Ja, dat is leuk. Verder gaan we daar niet op in, want we willen vooral weten aan wie jij de groetjes mag doen. Want je mag dat dus nog eens van dat unieke moment gebruik maken. Ik hoop dat het goed is.
3: Ja, ik hoop wel dat hij Aalst zo goed vertegenwoordigt. Ja, dat het echt boeng erop is. Hè.
0: Binnenkomt. Thomas, jij mag de groetjes doen na de spectaculaire jingle. Yes, doe maar, Thomas.
2: Ik had graag de groetjes gedaan aan mijn medecursisten van de Aalsterse les. En natuurlijk ook aan de leraar hemzelf, Jan-Louis. Ik wil jullie allemaal heel graag de groetjes doen.
0: Wauw! Van de Aalsterse les. Dat is wel bijzonder. Waar je dan eens lekker Aalsters kunt leren, want dat kan je nog niet als je van Aalst bent.
2: Oh nee, het Aalsterse is aan het... De Aalsterse taal is aan het...
3: Voelt het al een beetje dat ze verdwijnt, hè. De taal is...
0: De woorden schieten je tekort. Prachtige groetjes. Prachtige groetjes. En weet je wat leuk is? Dat enkel nog maar kan op deze zender.
1: Het laatste radioprogramma.
0: Waar je nog een keer de groetjes mag doen.
4: Hallo, ik ben Jess, 9 jaar, uit Aalst. Vele groetjes aan alle mama's en papa's die thuis zitten met een burn-out.
5: Hallo, Servaas van Broek hier, goeiedag. Ik zou graag een keer de groetjes doen aan alle politiekers die vandaag een keer geen geld in hun zak krijgen toe. Groetjes.
6: Heel veel groeten onder bij Vijs, dan niet meedoen onder rugzak, de expeditie of Special Forces.
7: Hallo, ik ben Felix Heermans en ik wil graag de groetjes doen aan al mijn collega's, slimste mensen ter wereld. Maar vooral aan Linda de Win. Love you, Linda.
8: Hallo, ik ben de mama van Ruben van Gucht en ik doe de groetjes aan alle 69 vrouwen waar mijn zoon Ruben...

0: feeling is zeker right hier op vrijdagavond. Kan ook niet anders, hè.
1: Brian Adams, nog een leuk weetje. Dit nummer werd ook gebruikt in de serie Het Eiland.
0: Oh ja, dat is wel leuk om te weten.
1: Michel Dretz, die stond daar dan zo op te dansen.
0: Juist, ja, Michel Dretz.
1: Voor de mensen die dat vergeten waren, toch wel even leuk om mee te geven.
0: Ja, ook leuk om mee te geven dat we straks een ongelofelijke megaprijs weggeven.
2: Krijg als zelfstandige bij NN de juiste antwoorden voor je gewaarborgd inkomen. Check nn.be of vraag ernaar bij je makelaar. NN, verzekeren en beleggen.
3: Een aardbeientaart voor uw mama maken, dat kan tellen.
4: Ik heb wel al een beetje geproefd,
5: maar dat was echt maar de helft hoor.
3: En dat met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op Hoogstraten aardbeien. Dat is maar €2,49 voor een bakje van 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
6: Kidnet viert feest met Like Me.
7: Tijd om te leven.
6: Wij komen
8: tijdens het Hemelvaartweekend naar Plopsaland te pannen.
6: Met een groot optreden, een ontmoeting en de Plopsapparade.
7: Want ik ben Like Me.
6: Vier mee met Like Me in Plopsaland.
7: Tot dan!
6: Van 14 tot en met 17 mei.
7: Want ik ben Like Me.
6: Meer info op kidnetvoorouders.be en plopsa.com.
9: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damesvoeties 3 paar voor maar €1,48. Of Dreft afwasmiddel 350 ml voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
10: Studio Brussel.
11: Hallo, ik ben Karen Damen. En elke keer als ik ergens te laat aankom, zeg ik sorry gasten, maar ik was nog even een aflevering Café Cliché aan het herbeluisteren op

0: Plan is hier dus om een ongeziene radioquiz te spelen. Maar daar hebben we nog een kandidaat voor nodig. Café Cliché. Ja, ik zei het al, een ongeziene radioquiz. Dat zijn amper drie vragen. Ja,
1: waar hoor je dan nog een quiz met drie vragen? Dan meestal twee of vier. Meer of
0: een andere.
1: Hoeveel vragen heeft Blokken wel niet?
0: Ja, wel. Je kun je nagaan hoe uniek het moment is dat we hier straks zullen meemaken. Maar alleszins, we zoeken wel nog iemand om die drie vragen te beantwoorden. Chef, waarom zou iemand willen meespelen met de ongeziene radioquiz die eraan zit te komen?
1: Ja, omdat hier natuurlijk enorme, unieke megaprijzen te winnen zijn. In Blokken kan je misschien zo'n multimedia computer, ik weet niet wat dat tegenwoordig is. Vroeger was het zo'n compact disc computer. Of wat was dat?
0: De computer en scherm in één. Ontzettend uniek. Kon je winnen in Blokken 15 jaar geleden, maar wat kun je nu vandaag winnen?
1: Wel, het is een enorme uitgebreide prijzenkast vandaag. Ik heb hier onder meer in onze prijzenkast zitten. 1 jaar lang gratis hospitalisatie in een ziekenhuis naar keuze. 15 alarmsystemen met abonnement van Sureguard. 8 draadloze toetsenborden zonder batterijen. Okay. En 15 duo-tickets voor Tomorrowland Beach in Vialsalm.
0: Heel mooi wat je allemaal kunt winnen. Dat is niet allemaal. We selecteren daar dan iets uit. Daar moeten we duidelijk in zijn.
1: In één van de prijzen.
0: We moeten ook duidelijk zijn over hoe je kunt meedoen. Want Jeff, wat moet je daarvoor doen?
1: Je moet daarvoor een berichtje sturen, natuurlijk in die welgekende app van Studio Brussel.
0: Ik zo'n gekende app?
1: Oh, die is zo welgekend.
0: Ik ken weinig apps die gekender zijn dan die welbekende app.
1: Oh, je hebt nog Instagram of zo, maar daarna is het toch wel die Studio Brussel app. Ja. En daar een VRT Max app, wat is het? En daar moet je sturen, voor mij een megaprijs AUB.
0: Ja. Wil jij kans maken op zo'n megaprijs?
1: Ja, op 1 jaar lang gratis hospitalisatie in een ziekenhuis naar keuze bijvoorbeeld.
0: Wil jij kans maken op zo'n megaprijs? Stuur dan de simpele woorden, voor mij een megaprijs AUB. En dat doe je natuurlijk in de app van Studio Brussel. Daar moet het gebeuren. En wie weet, doe je straks mee. Spannend, zeg. Ho, ho, ho.

0: het uur van de waarheid is gekomen. Want er valt hier een ongelofelijke prijs te winnen. En dat is natuurlijk in onze ongeziene radioquiz.
1: Er

0: Chernook.
1: Ja, de Anastasia Chernook quiz.
0: Amai.
1: Want zij is het thema van vandaag. Dat hadden we nog niet verklapt. Dat konden we ook niet verklappen, omdat er zoveel van afhangt. Ik heb het natuurlijk over die megaprijs. We hebben een kandidaat om mee te spelen. Goedenavond, met wie spreek ik?
2: Goedenavond, met Tom.
1: Dag Tom.
0: Hallo.
1: Zeg, het thema, ik zei het al, hè, dat is Anastasia Chernook, de flamboyante West-Vlaamse influencer. Deze week is ze trouwens ook te gast in onze podcast Achter de Schermen. Maar ben jij ook een Anastasia Chernook-kenner?
0: Of liefhebber.
1: Of liefhebber.
2: Ik ben op zijn minste West-Vlaming.
1: Op zijn minste West-Vlaming. Oh ja, maar niet echt een liefhebber van Anastasia, zo hoor ik het ook wel.
2: Toch een beetje.
1: Toch wel een beetje.
0: Ja, stiekemert.
1: Ik dacht het wel, godverdikke. Nu, alleszins, je speelt voor een megaprijs. Jeff, jij mag het nu onthullen.
0: Ja,
1: wat is die ongelofelijke prijs die vandaag te winnen valt?
0: Ja, er staan hier een tal van ongelofelijke prijzen in onze prijzenkast. Onder meer 1 jaar lang gratis hospitalisatie in een ziekenhuis naar keuze, zeg. 15 alarmsystemen met abonnement van Sureguard. 8 draadloze toetsenborden zonder batterijen.
1: Ja.
0: En dan nog eens 15 duo-tickets voor Tomorrowland Beach in VL Salem.
1: Maar ook nog vele andere prijzen natuurlijk. Ja. Ik stel voor, chef, dat jij even lekker aan je ratje draait.
0: Aan het rad draaien, ja, oké. Oké. Wat komt er uit? Wauw, dat is wel een leuke. Het is een persoonlijke boodschap van Anastasia Chernook zelf. Speciaal voor Jurgen.
1: Wauw! Dat is toch mooi,
2: Jurgen? Jurgen.
1: Ja. Ben je blij?
2: Ik ben Tom.
0: Tom, sorry.
1: Sorry. Alleszins, je wint deze mooie prijs. Enkel maar als je 2 van de 3 aardsmoeilijke vragen juist hebt. Niets dat
0: beter is dan de Anastasia Chernook. Ja. Vraag 1. Wie is deze week te gast in onze podcast Achter de Schermen?
2: Ik dacht... die West-Vlaamse noemt ze hier.
1: Ja,
2: Anastasia
1: Chernook. Is helemaal correct.
0: Auw.
1: Heel sterke entree maak je daarmee. De tweede vraag, die wordt gesteld door Anastasia Chernook.
3: Hallo, hier Anastasia Chernook. Je weet misschien al dat ik deze week te gast ben in Jeff en Pieter-Jan hun podcast Achter de Schermen. Maar wat niet veel mensen weten, is dat ik ook echt wel een klein boekenwurmpje ben. Bij deze dus ook een boekentip. De kroning van het krotkind. Maar welke onvergetelijke, fantastische vrouw heeft dit boek geschreven?
1: Wow, literatuurvraag. Wie schreef De Kroning van het Krotkind?
2: Ik dacht dat dat Anastasia Chernook was.
1: Dacht je dat?
0: Dat dacht hij.
1: Als je dat dacht, en als dat ook blijkt te kloppen, dan wil dat zeggen dat je 2 op 3 hebt en dat die prijs eigenlijk al zou binnen zijn. En ik kan het bevestigen, dat is ook zo. Godverdikke, heel sterk aan het spelen. Dan is het tijd, denk ik...
0: En voor de laatste vraag.
1: De laatste vraag.
0: Ja, we leerden al dat Anastasia een boek heeft geschreven en dat ze deze week natuurlijk te gast is in onze podcast Achter de Schermen.
1: Ja.
0: Maar nu, heel eerlijk, Jurgen, heb jij al geluisterd naar de aflevering van Achter de Schermen met Anastasia Chernook? Is dat A, ja, ik heb deze week al geluisterd? B, nee, sorry, maar ik beloof er snel werk van te maken? Of C, kus een keer vierkant mijn kloot, een podcast zijn voor losers?
1: Oeh, ja. En we vragen om eerlijk te zijn, hè?
0: Ja.
2: Aangezien dat ik Jurgen niet ben, maar Tom, dan antwoord ik C.
1: Jij antwoordt C.
0: Kust vierkant mijn kloten.
1: Kust vierkant mijn kloten.
0: Ja.
1: Podcast zijn voor losers. Ja, dat moet ik helaas goed rekenen.
0: Dat is juist. Ja. 3 op 3, zeg.
1: Wauw, heel sterk gespeeld.
0: Heel sterk, Jurgen.
1: Jurgen, je hebt die persoonlijke boodschap beet van Anastasia Chernook in hoogst eigen persoon.
0: Wauw.
1: Jurgen, geniet ervan.
3: Dag, liefste Jurgen. Proficiat met je overwinning in de Anastasia Chernook quiz. Hier komt jouw persoonlijke boodschap van Anastasia Chernook. Jij, Jurgen, bent echt een voorbeeld voor iedereen in onze maatschappij. Je bent een mooie jongen, vlot in de omgang en altijd klaar om iedereen te helpen. Doe zo verder. En vergeet niet, Jurgen, Anastasia Chernook. Love.

0: algemene aanvraag van Gen Z. Was dit nog eindelijk eens Aretha Franklin op Studio Brussel?
1: Simple Plan viert zijn 25ste verjaardag met de Bigger Than You Think Tour. De pop-punk-iconen maken er een stevig feestje van op 5 oktober in Fort Nationaal in Brussel. Tickets en info, livenation.be. Simple Plan Live. Samen met Studio Brussel.
2: IKEA-tip van de week. Zomer in België? Dat is genieten van elk streepje zon. En als IKEA Family lid krijg je nu 15% korting op buitenkeukens en op alles voor een stralende zomertafel.
3: IKEA.
4: IKEA.
2: Voorwaarden op IKEA.be.

0: Zit je als zelfstandige met vragen over je inkomen wanneer je uitvalt? NN beschermt je bij fysieke en zelfs mentale klachten. Vind de juiste antwoorden bij een makelaar of op nn.be. NN. Verzekeren en beleggen.
1: Studio Brussel.
2: Ik ben Anastasia Tjernook. En ik kan het officieel bevestigen. In mijn geboorteland Kirgizië luistert er echt wel niemand naar Café Cliché.

0: Guns N' Roses, zeg.
1: Die kreeg je van ons volledig. Ah, lekker tot op het einde, zoals het eigenlijk ook
0: lekker
1: al.
0: Lekker rocken.
1: Oh. Ja, we kwamen het gisteren te weten dat de opnames van de serie Chantal opnieuw begonnen zijn.
0: Ja, de West-Vlaamse politiereeks en met de onnavolgbare Maaike Kafmeijer natuurlijk. Ja, zalig.
1: Zo, het is enorm onnavolgbaar.
0: Amai,
1: al vaak proberen te volgen.
0: Ja, maar het is echt bijna.
1: Valt niet te volgen.
0: Er is maar één iemand die dat eigenlijk kan, ja.
1: Het is ook een beetje de Vlaamse, zo'n Vlaamse western, hè,
0: ja.
1: Die reeks. Het is daarom dat dat muziekje nu waarschijnlijk speelt.
0: De sheriff. De sheriff
1: speelt, omdat de sheriff er ook in speelt. Hè.
0: Dat is zo de collega van Chantal.
1: Mm-hmm.
0: Prachtig vertolkt eigenlijk door acteur en comedian Dries Heineman.
1: Ik vind dat zo'n sympathieke mens.
0: Ja, dat
1: Dries
0: is echt,
1: Heineman.
0: Ja, is ook al bij onze podcast geweest. En enorm sympathieke mens in het echt. Hè.
1: Ja.
0: Echt.
1: Want de showbiz zit toch vol valse figuren.
0: Ja,
1: maar Dries Heineman, dat vind ik echt een sympathieke man.
0: Wij hadden daar een ongelooflijk goede klik mee.
1: Ja, en ik denk dat we hem een bijzonder goede vriend mogen noemen.
0: Absoluut, zeker.
1: Ja. Als het, we wensen onze vriend dan ook, Dries Heineman, graag een bijzonder fijn weekend toe. Hè?
0: Absoluut. Fijn weekend, Dries.
1: Ja, fijn weekend, Dries.
2: Hallo, ik ben Dries Heineman en ik heb werkelijk nog nooit gehoord van Jeff en Pieter Jan of van hun radioprogramma Café Cliché. Studio Brussel, waar is dat eigenlijk?

0: ik me toch af of muziek eigenlijk toepasselijker gekozen kan worden.
1: Het weekend komt eraan met Jeff en Pieter-Jan.
2: Studio Brussel.
0: Het komt er weer lekker aan, dat is fijn, Jeff. Het weekend, dat is toch echt iets waarbij je dan zo echt kunt... Oh, echt opluchting wat er is.
3: Het weekend is zoiets waarvan je zegt, amai zeg, ja, 2 dagen, niet werken.
0: Ja. Ja, vaak, hè. En dan zijn er toch ook mensen die weer wel moeten werken. Dat is dan het dubbele, de keerzijde van de medaille zoals men maakt.
3: Met de weekendwerkers.
0: Ja, de weekendwerkers, hè. Ze bestaan. In de app krijgen we er veel, hè. Die altijd zeggen, oh, ja, maar met jullie gejuich over dat weekend en ik moet maar werken.
3: Oh, ja.
0: Dat zijn dan mensen, ja. Goed, ja. We willen proberen iedereen te bedienen natuurlijk van het al het leuks wat een vrijdagavond te bieden heeft. Jeff, jij wou wel een keer een klein beetje vooruitkijken, zeker op het nieuws. Was dat niet iets wat je graag wilde doen?
3: Ah, wel ja, want dat is zo jammer dat nieuws, dat komt altijd zo plots binnen. Zo.
0: Ja, he, want we naderen de klok van 7 en ja, dan komt dat nieuws daarop in.
3: Ah, wel, het is toch misschien interessant om de mensen al een beetje voor te bereiden. Ik zie hier de puntjes al staan van de nieuwslezer. Ja. Bijvoorbeeld Club Next zakt toch in de tweede Challenger Pro League. Hè. Dus eigenlijk moesten die niet degraderen, maar ze gaan nu denk ik toch degraderen.
0: Ah, wel, dat zullen we straks horen.
3: Ah, wel, dat zullen we straks horen. Er is ook iets over het Hanta-virus, lijkt me ook wel interessant. Dat van dat cruise ship.
0: Het heeft niks te maken met handtassen. Hè,
3: nee, het handtasvirus, ja. En dan is er ook nog iets over uitbuiting van vrouwen in Brussel, denk ik. Dan iets over de Vuelta voor vrouwtjes. en nog iets over de autokeuringscentra. Ja, ik lees het hier ook maar af, het staat hier zo.
0: Ja. De nieuwslezer zal het straks hebben over de Vuelta voor vrouwtjes. Oh, over de vrouwtjes.
3: En daar zijn ze al.
0: Lekker met de meiden. Lekker met de vrouwtjes.
4: Lekker met de meiden koffie. Lekker met de meiden worteltaart. Lekker met de meiden zitzak. Vroeger wilde ik een paard. Lekker met de meiden mode. Lekker met de meiden aan de lijn. Lekker online bestellen. Wat is het toch fijn een meid te zijn. Lekker met de meiden lullen.

0: samen met Humo en Studio Brussel.
1: IKEA-tip van de week. Zomer in België? Dat is genieten van elk streepje zon. En al
0: 7 november in Vorst Nationaal Brussel. Tickets en info, livenation.be. IKEA Live, samen met Humo en Studio Brussel.
1: IKEA-tip van de week.

0: aardbeien. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo voor de knaldieprijs van maar €4,99. Check de promo. Aldi, altijd vers, altijd slim.
1: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
2: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
1: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht, met een nieuw inzicht.
3: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert? Al is nagedacht over uw pensioen.
1: Doen we wel. Argenta.
4: Zo simpel kan het zijn.
5: Technet komt naar je toe. Ontdek Nerdland voor kleine nerds op Nerdland Festival.
6: Kom van 23 tot en met 25 mei mee experimenteren met wetenschap in ons tuinkot.
7: Met mij, Lieven Scheren.
6: En met mij, Hetty Halsmoortel.
5: De leukste proefjes, shows en van alles om te doen met wetenschap.
8: Op domein Tuijenbroek.
5: Tickets via nerdlandfestival.be of ketnetvoorouders.be.
9: Dit is Studio Brussel. Studio
10: Brussel. 7 uur, goedenavond.
11: VRT Nieuws.
10: Met Melina Verbeek.
12: De twee Belgen op het cruiseschip keren wellicht zondag terug. De twee Belgen aan boord van het Nederlandse cruiseschip waar het Hantavirus is vastgesteld, keren met een Nederlands vliegtuig terug. En dat zal waarschijnlijk zondag gebeuren, dat laat Buitenlandse Zaken weten. Zondagvoormiddag komt dat schip aan op het Canarische eiland Tenerife. Daarna zullen de Belgen aan boord gaan van een vliegtuig dat door de Nederlandse overheid is gecharterd. Ook de Nederlandse passagiers van het cruiseschip worden met dat vliegtuig weer naar huis gevlogen. De twee Belgen zullen daarna verder onderzocht worden in het Universitair Ziekenhuis in Antwerpen. Vlaamse onderzoekers hebben een geneesmiddel ontdekt dat de houdbaarheid van transplantatieorganen verlengt. Hoe meer tijd er zit tussen het weghalen van de organen uit het lichaam van de donor en het transplanteren in het lichaam van de ontvanger, hoe meer kans dat de organen afsterven. Het geneesmiddel kan dat risico verkleinen, zegt Arne Nijrink van het UZ Leuven.
13: Enerzijds gaan we in staat zijn hopelijk om de organen langer te bewaren. Langer bewaren betekent dat je een betere match kunt vinden tussen de donor en de receptor. En de tweede strategie die ik zie is dat we de kwaliteit van de organen effectief kunnen gaan verbeteren, waardoor organen die nu niet in aanmerking komen voor transplantatie misschien wel transplanteerbaar worden en we zo een tekort aan organen kunnen meehelpen oplossen.
12: In Moskou worden geen buitenlandse journalisten toegelaten voor de parade morgen op de dag van de overwinning. Dat schrijft onder meer de Duitse krant Der Spiegel. Vorig jaar was de westerse pers wel nog welkom. Rusland viert morgen de overwinning op Nazi-Duitsland in 1945. Er worden grote veiligheidsmaatregelen genomen om president Poetin te beschermen uit vrees voor een Oekraïnse aanval. Een van die maatregelen is dus ook buitenlandse journalisten bannen. En in de ronde van Spanje voor vrouwen heeft Anna van der Breggen de zesde rit gewonnen. De Nederlandse was de snelste op een steile slotklim. Van der Breggen neemt de leiderstrui over van haar ploeggenote Lotte Kopecky. Zij blijft wel leidster in het puntenklassement. Het was afzien vandaag, zegt Kopecky.
14: Ik denk dat het beetje het steilste is dat ik ooit al opgereden heb. Ik kwam geen eind aan. Ik zat op mijn liefste versnelling en ik denk dat ik aan 50 toeren per minuut zat of zo. En als we niet opletten, dan was het gewoon voet aan grond zetten. Dus morgen heb ik ook een aangepaste versnelling voor de Yang Liru. Want anders dan wordt het verschrikkelijk.
12: Vanavond en vannacht stilaan opklaringen, minima tot 10 graden. Morgen is het eerst zonnig, in de namiddag komen er meer stapelwolken en we halen dan 21 graden. Zondag meestal droog met zon en wolken, aan zee kan het ook stevig waaien dan en we halen tot 19 graden in het centrum.
9: Studio Brussel.
11: Het is vrijdagavond op je radio.
15: En dus roepen we natuurlijk...
16: Eindelijk weekend!
15: Want je luistert naar...
16: Café Cliché.
17: Hier zijn uw gastheren, Chef en Pieter Jan.
10: U luistert naar het tweede uur van Café Cliché, want het eerste uur dat is toch alweer voorbij gevlogen.
18: Ja, alweer een uur totaal overbodige radio om snel te vergeten en een keer ongelooflijk verticaal te klasseren.
10: Zo klasseren we enkel nog en alleen ook nog bij Café Cliché.
19: Hallo, ik ben Luc Appermond, fan van het eerste uur van het radioprogramma Café Cliché. Het tweede uur vind ik al wat minder.

0: heerlijk toch om dat weekend tegemoet te gaan. En wat ik zo leuk vind aan het weekend, is dat het weekend ook zoveel rust kan bieden. Het weekend, dat is even ontspannen, al je zorgen laten vallen.
1: Zalig.
0: Even lekker niks. Kijk, de golven. Die golven naar het strand. Chef, heb jij van die rustgevende weekendplannen of voor vanavond zoiets lekker rustig?
1: Ja, ik zat een beetje met twijfels voor vanavond. Zo, ja, een zwoele avond onder het dekentje of toch een gestevig avondje stappen.
0: Oh ja?
1: Maar ik denk toch dat ik voor dat zwoele avondje in de zetel ga.
0: Zo ken ik jou weer, chef.
1: Ja, zo ben ik.
0: Jij hebt het lekker graag zwoel, hè?
1: Ja, daar hoort uiteraard ook zo een flesje rode wijn bij.
0: Mm.
1: Alleen twijfel ik zo'n beetje tussen een zwoele Pinot Noir of toch een stevige Merlot.
0: Ah, Merlotje?
1: Ja, zou jij voor de stevige Merlot gaan?
0: Iets dat niet zo je tanden blauw maakt, liefst.
1: Ah, ja.
0: Dat kun je soms hebben.
1: Als je er te veel van drinkt, dan.
0: Uh-huh.
1: Ja, en dan, als ik daar dan onder dat dekentje,
0: ja,
1: met die stevige Merlot zit,
0: ja.
1: Ja, dan zou ik dan een dvd'tje opzetten uit mijn enorme dvd-collectie.
0: Doe je dat nog, dvd's? Ja.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, okay, okay.
1: Maar ik twijfel een beetje tussen twee films.
0: Oh ja, zo'n een lekker filmavondje, ja, met een rood wijntje.
1: Enerzijds het zwoele Fuck My Dirty Shit Hole 3. Of anderzijds het stevige Anal Sluts 2. Welke film zou ik, ja. Ik kan er moeilijk twee bekijken, natuurlijk.
0: Ik zou er een marathon van maken, ja. Alleszins. Lekker tot rust komen kan ook hier op Studio Brussel met de gepaste muziek.

0: somebody that I used to know. Mensen willen graag veel weten. Mm-hmm. En dat is goed, want daar hebben we een rubriek voor bedacht, chef.
1: Het weetje van de dag.
0: Mooi aangekondigd, ja. Ja, inderdaad. Het weetje van de dag.
2: Studio Press. Wetenschap. Kunst. Wow. Geschiedenis. Fetti vertjes. Alles kan en alles mag. In Jeff's weetje van de dag.
0: Welk thema wordt het weetje vandaag? Wordt het zo van die...
3: Ja, het is een beetje in de animale sfeer. Want ik heb een dierenweetje mee. Want,
0: de animale sfeer.
3: Ja, de animale sfeer. Het is eigenlijk vandaag, het is wel leuk, Wereldezeldag.
0: Oh, Wereldezeldag.
3: Ja, dat is toch wel interessant, hè, om een keer bij stil te staan. Wereldezeldag. Heb je zo geen ezelgeluidjes?
0: Ja, zeker hoor. Zo klinkt een ezel.
3: Ja, dat is natuurlijk, er zijn veel bekende ezels. Ja,
0: reken maar.
3: Ja, bijvoorbeeld Donkey van Shrek.
0: Oh ja, die klinkt zo.
3: Ja, of ezeltje Strekje, ken je die?
0: Die klinkt denk ik zo.
3: Ja, en dan natuurlijk is er dan zo Ior, hè?
0: Oh, ja.
3: Die ezel van in Winnie the Pooh.
0: Oh ja, natuurlijk.
4: Nou ja, ik ben maar een ezel.
0: Oh, voilà, ja. Die is maar een ezel.
3: Ja, dus aan al die ezels, van harte proficiat met jullie Wereldezeldag, hè?
0: Ja.
3: Voilà, dat was het.
0: Dat was het weetje van
3: dat? Ja, ik weet het niet. Ja, was het oké?
0: Ik denk dat we daar toch weer ontzettend veel mee bij hebben geleerd, chef.
3: Ja, oké.
0: Ik denk dat dit nog een fantastische bijdrage was aan deze mooie vrijdagavond. Dankjewel voor het weetje van de dag.
5: Hallo, ik ben Felix Heremans. Misschien wel beter bekend als de slimste mens ter wereld. En het grootste deel van mijn kennis vergaarde ik allemaal dankzij Café Cliché.

0: Dolly Parton, prachtig om die nog eens te horen. Ik ben benieuwd wat er allemaal te horen zal zijn in de commerciële onderbreking.
1: Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
2: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
3: Hey, zin in een nieuwe keuken?
4: Nu een kookplaat met ingebouwde dampkap en montage cadeau.
5: Grando, Grando, Grando.
6: Mannekes!
7: Pompie!
6: Ik voel me de max!
7: Wij ook!
8: Altijd als we in de gamma zijn!
9: Zie, de verfafdeling is compleet vernieuwd!
8: Oh my god!
6: Ziet die nieuw potten Gamma Superieur verf?
9: Die zijn nog verbeterd, hè?
8: Ik pak direct 5 potten van 10 liter mee!
9: Geven ze korting?
6: 30% op alle verf!
8: Dan pak ik 10 potten mee!
6: Voorzichtig voor uw rug, hè, moeder?
8: Ja, ja!
10: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 30% korting op alle verf. Geldig in de winkel en online. Voorwaarden op gamma.be.
6: Gamma, jouw verfexpert!
11: Bij Séparis XL snappen we dat het sneller moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel je moederdag cadeau kiezen bij Séparis XL.
12: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we toasten.
13: Chin chin.
12: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
13: Knalprijs.
12: Besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
14: Studio Brussel. Hi, my name is Ed Sheeran.
15: Hey, it's Billie Eilish.
16: What's up, this is Beyoncé.
17: En ik ben een keer geweldig kakken. Welkom bij Café Cliché op Studio Brussel. Life is music.

0: Oh la la la. Inderdaad.
1: Oh la la la.
0: Dat zeg je heel goed. Want het is weer tijd voor de meest ophefmakende rubriek die sinds lang op de Belgische Eter is geweest.
2: Studio Brussel. Het Delete-lied.
0: Het Delete-lied, inderdaad. Jeff, leg nog eens uit voor luisteraars die niet helemaal mee zijn met het concept wat we precies doen in het Delete-lied.
3: Doe ik dat in mijn onaanvolgbare stijl of niet?
0: Is het eigenlijk wel, ja. Ja.
3: Wel, het Delete-lied is eigenlijk een rubriek die wij in het leven moeten roepen hebben van de bazen van Studio Brussel.
0: Willis Nilles, hè?
3: Willis Nilles, eigenlijk wouden wij dit niet, maar die vroegen ons, er moet muziek gedelete worden van de server van Studio Brussel, want die staat overvol. De harde schijven zijn vol, er zijn geen memory sticks meer. Er moet muziek weg van die harde schijf. Ja. En jullie moeten vragen aan de luisteraars van Studio Brussel welke nummers mogen verwijderd worden. En dat zijn vooral duidelijkheid. Ja, dat dachten wij toch misschien. Ja. Dat het handig was dat dat nummers zijn die de luisteraar van Studio Brussel echt strontebeug hoort.
0: Ja, niet zo. Want er zijn zo sommige nummers die luisteraars heel graag horen. Ja, denk maar aan
3: Olivia Dean of zo.
0: Ja, of Kat van Stralen. Dat zijn zo van die nummers die maar of aan en aangevraagd worden.
3: Ja, dat is echt heel populair. Maar die nummers zoeken we niet.
0: Over nummers die mensen echt niet meer kunnen horen.
3: Echt stront, scheid, kut, beu, echt alles.
0: Ja.
3: Die mogen dat doorsturen in de app van Studio Brussel. Welk nummer wil je nooit meer op Studio Brussel horen?
0: Wij beloven het, wij verwijderen
3: het. Verwijderen het hier persoonlijk op de delete-knop. En we maken ook het mandje leeg, zo, het afvalmandje.
0: Het prullenbakje leeg.
3: Het prullenbakje maken we leeg, zodanig dat het ook echt definitief weg is.
0: Want er zijn sommige presentatoren proberen dat dan toch nog. Categorie Joris Prijs of zo.
3: Die probeert er dan zo, want we hebben hier al Ben Howard gedelete en al die stikken er dan allemaal terug in.
0: Ja, van die jankmuziek. Maar dat mag jij dus kiezen. Laat het ons weten welk nummertje je graag verwijderd ziet.
2: Welk nummer wil jij definitief verwijderen van de harde schijf van Studio Brussel?
4: Laat ons nu weten welk nummer en waarom in de Studio Brussel-app.

0: Give it away now. Prachtig, we gaan er ook eentje weggeven. Of het is te zeggen, er eentje wegnemen. Want we zijn aanbeland bij het delete-lied.
1: Het delete-lied.
0: Een prachtig rubriekje vinden wij zelf ook heel nobel. Want we verwijderen stevast een nummer. Elke week doen we dat van deze zender. Want de harde schijf moet een beetje opgekuist worden.
2: Absoluut.
0: Chef, er zijn heel mooie suggesties binnengekomen. Hè?
2: Amai, nog niet. Ja, er is nog, ik weet niet of jullie dat weten, maar er is nog maar net een nieuw WK-lied uit.
0: Ja.
2: Van Romeo Elvis en Sylvie Cruijff. Dat klinkt als volgt.
0: Lekker bezwerend, zo kennen we Sylvie. Maar
2: Christophe Meersman die zegt, weg ermee, deleten.
0: Oh, sterk. Ja. En er was nog een suggestie.
2: Ja, Louis van Hie, die wil dit nummer verwijderen.
0: Begrijp ik wel. Al is het een beetje vroeg om daar nu al over te klagen.
2: Ja, het is dat. We zijn het juist terug vergeten.
0: Ja.
2: Ja, kunnen we het nu al beuzen? Nee, deze nummers gaan we niet verwijderen. Nee, ik heb een ander nummertje gekozen.
0: Oh, oké.
1: Het delete-lied.
0: We hebben iemand aan de lijn. Die mag kiezen welk nummer het wordt. Hallo, met wie spreek ik?
3: Dat is van Pieter Jonne. Het is hier met Pieter de Bokker. Mossum.
0: Dag Peter. Zeg, jij bent uitverkoren. Ja, jij bent uitverkoren door onze computer om een liedje te verwijderen. Maar welk liedje mag dat voor jou zijn?
3: Wel, het veronder goed is, ook ik graag een halver Fleetwood Mac Dreams, Pieter Jan en Jeff.
0: Wauw, dat is wel een ongelofelijke klassieker. Fleetwood Mac met Dreams. Ja. En waarom dan?
3: Wel problematisch, mevrouw Kelly. Ik kon dat nummer sinds van de week niet meer horen. Het is te zeggen, ik was van de week blijkbaar een paar keer goed aan het dromen. Zegt ze, mevrouw Kelly, Peterken, moet jij mij vertellen, jongen? Ik zei, maar niet waarom. Zegt ze, alleen waarom zit jij altijd dag Annie in uw droom te zijn? Zei, wie is dat Annie? Is dat een nieuwe vriendin van u of zo?
0: Ja.
3: Zei, maar niet. Ik zei, had ik gedroomd dat wij zondag bij uw moeder moesten gaan? Ik had gezegd van, voor moederkensdag. Ik zeg van, dat gaat niet. Ah, ja. Dat is iets anders, hè, ja.
0: Oh, ja.
3: En dat ze dat vergeet begrepen.
0: Ja,
3: maar zei... dus. Ja. En blijkbaar had ik nu vannacht weer gedroomd, dat ik gezegd van, nog al niet. En ermee was het super kwaad geworden.
0: Ah, ja,
3: en nu hebben we dus altijd ruzie. Ja, als dat nummerke van Dreams op de radio is en daarmee, zou ik dat graag weg hebben. Nee, Pieter Jan,
0: ik versta het absoluut. Dat is een heel goede reden om een klassieker van de harde schijf van Studio Brussel te verwijderen. Maar we moeten er wel eerlijk over zijn, Peter. We gaan dat nummer ook wel nog een allerlaatste keer spelen. Kan je je daarin vinden?
3: Pieter Jan, stel voor, als jij dan nog eens draait, dan je straks naar de uitvaring in Mossel komt en dat jij bij ons Kelly slaapt, want je had dat niet al horen.
0: Oké, okay. Maar ik weet ook niet of Kelly mij graag bij haar wil, natuurlijk, maar misschien als chef meekomt...
2: Ik wil mij eventueel wel opofferen, ja.
0: Oké, dat is mooi. Peter, ontzettend hard bedankt.
2: Ja. Peterke, merci. Hè.
0: Ontzettend hard bedankt natuurlijk voor die bijdrage.
3: Bedankt. Ja. En een weekend, Peter Jong en Jeff. Van jou weer
0: absoluut hetzelfde gewenst. En we horen hem dus voor het... Ja, zwijgen nu. We horen hem nu...
2: Peterke, ja, het is goed, hè.
0: Ja. We horen hem dus nu voor het laatste.
2: Amai, voor het laatste op Studio Brussel.
0: Ja. Dreams.
2: Jammer.
0: Van Fleetwood Mac. Dankzij Peter uit Massman.

0: wegdromen bij Fleetwood Mac. Dreams voor het laatst helaas op Studio Brussel, want dit nummer werd zo net verwijderd van de harde schijf. Vreselijk nieuws, maar straks hebben we een meesterwerk van Stromae.
1: Dovi viert 46 jaar, krijg 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten. Dovi Keuken.
2: Bij Kruidvat glanst je vaat en ook je voordeel. Nu, Dreft Vaatwassteps Gigapak 204 stuks voor maar €44,99. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Hey, ik ben Stromae en je luistert naar
4: Café Cliché.
5: Life is music.
6: Life is music.

0: café het ideaal om het feest van het weekend in te zetten? Café cliché. En dat weekend, dat is natuurlijk zo leuk dat het eindelijk weekend is.
1: Zalig.
0: Vrijdagavond, feestweekend is dat toch voor heel veel mensen. Onder meer ook voor mijn co-presentator Jeff Bronder. Jij houdt ervan om het weekend echt te beginnen met een knal.
1: Amai, absoluut zeg. Geen betere manier om het weekend een keer in te zetten met een ongelooflijke knal.
0: Ja.
1: Ja, geen betere manier dan met ter zake op VRT Canvas straks.
0: Jou, dat is jouw manier van feesten natuurlijk.
1: Ja, daar,
0: Canvas.
1: Daar kan ik echt op losgaan.
0: Ja, en ter zake, wat staat er allemaal weer lekker geprogrammeerd vandaag.
1: Ah, wel ja, Inge Franken komt langs in haar welgekende zwoele stijl. Een beetje vertellen over één jaar paus Leo XIV.
0: Oh, Inge, dat kan ze toch als geen ander. Hè? Inge Franken, als die op dreef is ook niet meer te stoppen.
1: Die is zo graag bezig. En nog schoonvolk, want Marijn Trio die komt langs.
0: Oh, dat vind ik ook wel een aangenaam.
1: Hier is voor jou.
0: Ja, dat vind ik toch echt wel lekker. Nee, interessant wat die allemaal kan vertellen, toch?
1: Ja, dat is die van de Buitenlandredactie.
0: Ja, met zijn mooie bruine ogen kan je zo indringend aankijken. Hè? Als je in Kiev staat op zo'n plein, daar ergens, weet ik veel.
1: Marijn Trio.
0: Ja, Marijn Trio.
1: Dat er veel vrouwen en mannen fantaseren.
0: Absoluut, dat
1: over
0: kan
1: zijn achternaam.
0: Ja.
1: Dus Marijn Trio en Inge Franken straks in ter zake. Een gouden combinatie lijkt mij binnen enkele minuten op VRT Canvas.
0: Wauw. Prachtig, denk ik. Ik vind dat wij daar allemaal naar kunnen kijken op een vrijdagavond. Vind ik wel een beetje the good life. Je zou denken dat ik dat zomaar zei, maar dat is omdat dit nummer heet The Good Life.
1: Ah ja.

0: heerlijk zeg. En na die banger heb ik er nog eentje klaarstaan voor het nieuws van 8.
1: Laatste?
0: En allerlaatste om het af te leren. Maar echt wel een plezante, denk ik. Ja, herken je het?
1: Sexy back.
0: Ja, gaat voor alle duidelijk niet over jouw rug, hè, want daar is zoiets mee.
1: Ja, hairy back.
0: Beetje haar.
1: Ja, ik heb een heel harige rug.
0: Daar gaan we het niet over hebben, maar wel over de sexy back.

0: Wow, check die video van die overstromingen in Italië.
1: Ja, check die video van die overstromingen in Italië.
0: Huh?
1: En check meteen of dat nieuws wel klopt.
2: Onwaar.
1: Want online is niet altijd alles wat het lijkt.
0: Ah, oei, ja.
1: Twijfel je? Doe de check en volg 14 Nieuws Check op TikTok en Instagram.
3: 14 Nieuws, helemaal helder.
4: De Preventieminuut met AXA Verzekeringen. Om een woning te huren moet je in België snel en georganiseerd te werk gaan. Stel vooraf al je persoonlijke dossier samen met loonfiche, arbeidsovereenkomst, referenties en verstuur het meteen na de bezichtiging. Het stelt de verhuurder gerust en kan voor jou echt het verschil maken. Ben jij de uitverkoren huurder? Lees aandachtig de huurovereenkomst, de duur, waarborgen, verplichtingen. Alles stel, loonfiche, arbeidsovereenkomst, referenties en verstuur het meteen na de bezichtiging. Het stelt de verhuurder gerust en kan voor jou echt het verschil maken. Ben jij de uitverkoren huurder? Lees aandachtig de huurovereenkomst, de duur,

0: Geringe. AXA.
1: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
2: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
3: Dit is Studio Brussel.
4: Studio Brussel.
3: Studio Brussel.
5: 8:00, een heel goede avond. VRT Nieuws met Alain de Korte. De twee Belgen aan boord van het Nederlandse cruiseschip waar het Hantavirus is vastgesteld, keren met een Nederlands vliegtuig terug. Dat zal wellicht zondag gebeuren. Zondagvoormiddag komt het schip aan in het Canarische eiland Tenerife. Nadien zullen de Belgen aan boord gaan van een vliegtuig dat door de Nederlandse overheid is gecharterd. Zo is dat. Ook de Nederlandse passagiers van het cruiseschip worden met dat vliegtuig weer naar huis gevlogen. Nadien gaan de twee Belgen voor verder onderzoek naar het Universitair Ziekenhuis in Antwerpen. Er zijn aanwijzingen dat de gijzeling in een Duitse bank vanmorgen een overval zou zijn en dus geen gijzeling. Rond 9:00 vanochtend drong een onbekend aantal daders het kantoor in het dorp Zinzig in Rijnland-Palts binnen, waar ze een bankbediende en een geldkoerier vasthielden. De politie zette heel het dorp af, maar toen zwaar bewapende agenten uiteindelijk het kantoor binnenvielen, bleken de daders verdwenen. Collega Dries Hieroux is in Zinzig en het lijkt er nu op dat het niet echt om een gijzeling ging, maar dus wel om een overval.
6: Wellicht zijn de daders eigenlijk kort nadat ze die chauffeur van dat transport en die bankmedewerker hadden overmeesterd al gevlucht, nog voor die totale machtsontplooiing hier in dit dorp. En dan is de conclusie misschien ook wel op het einde van de dag dat dit geen gijzeling was. Er is ook nooit een formele eis gekomen van een dader. Er is nooit contact geweest met een dader. Maar dan lijkt dit eerder op een overval. Een snelle overval misschien, een succesvolle overval. Dat is nog maar de vraag, want of er buit is gemaakt, dat weten we dus nog niet.
5: In het voetbal zal RWD en Brussels dan toch niet zakken van tweede naar derde klasse voorlopig. Maar wel Club Next, de belofteploeg van Club Brugge, die voorlaatste eindigde. De Belgische mededingingsautoriteit heeft de regel die belofteploegen van eerste klassers een beschermde status geeft in de tweede voetbalklasse geschrapt. Door die regel konden belofteploegen eigenlijk niet degraderen, waardoor RWD en Brussels, dat 13e eindigde, zou moeten zakken. De BMA vindt dat niet eerlijk en schrapt de regel nu met onmiddellijke ingang. Club Brugge gaat wel in beroep nog. En in de ronde van Spanje voor vrouwen heeft Anna van der Breggen de 6e etappe gewonnen. De Nederlandse was de snelste op een steile slotklim. Van der Breggen neemt de rode leiderstrui over van haar ploeggenote Lotte Kopecky. Onze landgenote zei achteraf dat ze enorm heeft afgezien vandaag.
7: Ik denk dat het beetje het steilste is dat ik ooit al opgereden heb. Ik kwam geen eind aan. Ik zat op mijn lichtste versnelling en ik denk dat ik aan 50 toeren per minuut zat of zo. En als we niet opletten, dan was het gewoon voet aan grond zetten. Dus morgen heb ik ook een aangepaste versnelling voor de Yang Liru. Want anders dan wordt het verschrikkelijk.
5: Ja, want morgen wordt het in de slotetappe dus ook nog stijl met Yang Liru. Vanavond en vannacht geleidelijk opklaringen, minima tot 10 graden. Morgen begint zonnig, maar in de namiddag komen er stapelwolken. Maxima van 17 tot 21 graden. Zondag overwegend droog met zon en wolken. En dan tot 22 graden. Meer op veertiennieuws.be.
8: Belgische wetenschappers ontwikkelden een revolutionaire matras.
3: Studio Brussel.
9: Jeroen de Lodder.
10: Ja, wat er nog precies 2 weken en het is volle gang op Extrema Outdoor. Vrijdag 22 mei begint het 3-daags dancefestival in Houthalen Helchteren. En daar gaan we het nu vanavond een uur lang over hebben met organisator Oegur. Jij hoort alleen maar muziek van artiesten die spelen op Extrema. En luister nu goed, je kan een duo VIP-ticket winnen, inclusief overnachting op het luxe resort van Extrema. Ja, wat er.
3: Je luistert naar
0: Studio Brussel. Life is music.

0: twee artiesten aan de slag met Ice Ice Baby. Die twee artiesten spelen over twee weken allebei op Extrema Outdoor. De ene artiest is Maxi Meraki, een Belg die bijna nooit in België speelt, maar straks dus wel op Extrema. En de andere artiest is een Turk en die heet Mahmoud Orhan.
1: Studio Brussel.
2: Extrema Outdoor.
0: Heb ik dat een beetje juist gezegd in het Turks, organisator van Extrema Oeghur? Jant, jouw roots die liggen in Turkije.
3: Ja, perfect eigenlijk. Beter kon niet.
0: Beter. Dat begint goed. Oeghur, jullie staan op twee weken van de start van Extrema Outdoor. Als het over twee weken zo'n fijn weer zal zijn als vandaag, dat wordt nogal iets.
3: Ah, dat is een droom natuurlijk. Dat is het enige wat we helaas niet in handen hebben, maar ik heb er wel een goed gevoel over.
0: Anders dan de voorbije jaren, toen het wel heel veel heeft geregend, ziet het er nu goed uit.
3: Ja, ja, en het hoort er ook bij, helaas. Het is al, als we kijken over alle 15 edities, dan valt het wel mee.
0: Zeker.
3: Maar de laatste twee jaar was het niet leuk, inderdaad.
0: Extrema Outdoor gaat naar een editie met veel upgrades, veel vernieuwingen.
3: Ja, het hele terrein is opnieuw aangelegd door Natuur en Bos en de gemeente Houthalen. Daar zijn we heel blij mee. Ze hebben ons heel erg betrokken in heel dat traject. Nieuwe paden aangelegd, veel betere routes, vlakkere areas waar we onze podia kunnen bouwen. Vroeger liep dat een beetje af.
0: Ja, of een beetje veel soms. Ja,
3: ja, en toen hebben we ook meteen van de gelegenheid gebruik gemaakt om wat aanpassingen met de tijden te vragen aan de burgemeester. En hij is er ook gelukkig in meegegaan.
0: Je zegt het heel subtiel, maar ik zal het zeggen zoals dat is. Jullie mogen vroeger beginnen en langer open blijven.
3: Ja, heel blij. Een extra uurtje. Als je kijkt wereldwijd, zijn de meeste festivals toch 1 uur, 2 uur. We hebben ergens een gulden middenweg gevonden tot 1 uur. Maar dat betekent ook dat op vrijdag en zaterdag de afters ook tot 4 uur mogen. Zondag blijft het tot 3 uur. Misschien volgend jaar ook tot 4 uur.
0: Ja, en ook voor het eerst, als ik mij niet vergis, een pre-party op donderdagavond.
3: Ja, dat was al heel lang. Daar zijn we al heel lang mee bezig. Want ja, wij vragen mensen om op donderdag al te komen inchecken. Maar ja, als er niet heel veel te doen is, waarom zouden mensen daar op donderdag komen? Maar nu hebben we echt een fantastisch feest georganiseerd voor die mensen met een programma. Dus ik hoop dat er zoveel mogelijk mensen ook op donderdag komen inchecken.
0: Voilà, donderdagavond begint het. En dan vrijdag en zaterdag en zondag. En dit uur gaat het over Extrema Outdoor. En deze man komt alweer naar Extrema, vriend van het huis, Joris Voorn.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.

Alles wat je dit uur hoort is van artiesten die binnen 2 weken op extreme outdoor spelen. Zo ook deze Joris Voorn. En de plaat die ik er voor jou ga inmixen is van Max Styler, een van de producers.

0: out now, can't wait your turn.
1: London's on fire while Paris burns.
2: To the rave, to the dance, London's on fire. Maar binnen twee weekend is het feest in Houthalen Helchteren. Dan begint een nieuwe editie van het dancefestival Extrema Outdoor. Daar gaat het dit uur over hier op Studio Brussel. En weet je dat je erbij kan zijn op Extrema? Niet omdat er nog tickets te koop zijn, dat sowieso. Maar blijf dit uur naar de radio luisteren. En dan kan je, luister goed, een duo holiday VIP ticket winnen. Dus toegang als VIP heel het festival lang. En je mag er blijven slapen op het Extrema Resort. Inclusief massage, een gevulde minibar, prijzen voor uw telefoon, koud flesje bubbels bij aankomst, enzovoort enzoverder. Als je zegt, Jeroen, ik wil dat ticket winnen, wel, stuur mij waarom je zo graag naar Extrema wil. Want straks spelen we met twee mensen tegen elkaar. Stuur mij je motivatiebrief. Waarom moet jij een van die twee deelnemers zijn? Stuur het in de app.
3: Studio Brussel.
4: Extrema Outdoor.
2: En Extrema wordt georganiseerd door Oeguur Akous en zijn team. Oeguur op de line-up. Heel veel artiesten, heel veel DJ's. Ik wil nu even Frankie Rizzardo eruit lichten, omdat ik zie die al een paar jaar bij jullie staan. Ook Austin Beach speelt hij vaak. Maar die zit op zo'n renaissance in zijn carrière. Het gaat zo goed plots met Frankie Rizzardo.
5: Ja, dat is echt prachtig om te zien. Als je zijn loopbaan bekijkt, ik weet nog dat hij voor de eerste keer op Extrema stond, was hij eigenlijk pas begonnen, bezig aan zijn carrière. En als je dan nu, denk 6, 7, 8 jaar later kijkt, ja, prachtig wat hij heeft meegemaakt. Hij heeft altijd met heel veel plezier de Flow Stage gehost op onze festival, jaren aan een stuk. Maar dit jaar dachten we van, het is tijd dat hij een keer op de mainstage gaat staan.
2: Ja, voor het eerst op de mainstage, Frankie Rizzardo. We spelen de voorbije maanden vaak op Studio Brussel met zijn Edge of Desire remix. Maar heeft met zijn Shinjuku een van de zomerhits te pakken. En jullie zetten hem op de mainstage.
5: Ja, ik denk dat hij het ook echt verdient. Ik kijk er ook echt enorm naar uit, wat voor vibe. En ja, mensen kennen hem al op Extrema, maar dan op een andere stage gaat toch wel net iets, grotere stage ook, gaat dan wel net iets meer energie geven, denk ik.
2: Ik vind het een fantastische single die hij heeft. Ik ga hem nu spelen. Shinjuku van Frankie Rizzardo.
3: Studio Brussel.
4: De festivalzender.
6: Get on down.

Hey, zomer heet je toch? Frankie Rizzardo Shinjuku. Wat een tune! Frankie komt naar Extrema Outdoor. Als jij gratis naar Extrema wil, moet je me even uitleggen in de app waarom je straks moet geselecteerd worden voor de finale van het spel. Voor de Holiday VIP-tickets voor Extrema binnen 2 weken. Als je geen geduld hebt en zeker wil zijn, dan kan je ook gewoon tickets kopen, hè, voor Extrema. Ook deze house legend komt. Sonny Fodera.

0: En dankzij Interplanetary Criminal zitten we in de uptempo, de snelle sounds van de line-up van Extrema Outdoor. Binnen 2 weken begint het festival in Houthalle Helchteren. En we zijn er nu 1 uur lang radio over aan het maken. Trager kan het zijn bij Amen, bij Dixon, misschien zelfs bij Kevin de Vries. Maar Oegur Akkoes, de organisator van Extrema, jullie waren er een paar jaar geleden vroeg bij, hè, bij die snelle trance, Hardhouse, UKG. En daar gaan jullie dit jaar op verder. 2 dagen zelfs mag het Gentse concept modulair een podium bij jullie hosten.
1: Ja, klopt. Zij staan ook bekend om dat genre veel te boeken. Ze doen ook fantastische dingen natuurlijk in Gent en ook buiten Gent. Ja, en wij doen samen met hun een beetje kijken van welke artiesten aan het opkomen zijn. Een beetje establishen achter ze bij. En zoals je weet, ja, elke stage, 7 podia, heeft een heel duidelijke muzikale genre. En we proberen echt altijd te kijken wat nieuw. Soms kan er eentje afvallen, komt er weer een nieuwe sound bij. En District 2 werkt heel goed de afgelopen jaren.
0: Absoluut, het is een podium waar gewoon veel blijdschap heerst. Het is snel, maar wel heel vrolijk. Met bijvoorbeeld Helena Lauwaard, met Interplanetary Criminal die we net hebben gehoord. Bad Boombox, Lammer, Silva Bumpa en ook het fenomeen Pegassi.
1: Ja.
0: Hoe goed ken jij Pegassi, Oegur?
1: Ja.
0: Want jij komt uit de old school van de Hernan Cataneo's en de Aams en zo. Hoe ben je mee met Pegassi? Je mag eerlijk zijn, hè? Want hij staat sowieso op jouw festival.
1: Ja, ik weet het. Maar natuurlijk, zoals je zegt, ik heb een heel andere muzieksmaak ontwikkeld in het verleden. Maar dat neemt niet weg dat ik heel erg opensta voor nieuwe genres. Maar als ik naar Pegassi kijk, ja, die jongen is... Ja, je hoort aan alles dat het gewoon een fantastisch producer is. Met heel veel drive, heel veel vernieuwing. Alles wat hij uitbrengt is ook echt vernieuwend. Dus we zijn heel blij dat hij dit jaar weer bij is.
0: En zo zot veel festivals in België gaat hij niet doen. Maar dus wel binnen 2 weken op Extrema. Dit is Pegassi met zijn Spectral Bells.

We luisteren zometeen verder naar Pegassi, geen zorgen. Maar we spelen heel snel ook de finale van de Extrema Giveaway. Je kan een duo Holiday VIP-ticket winnen voor Extrema. Dat wil zeggen, je mag er binnen als VIP, het zou wel, 3 dagen lang. Maar je mag er ook slapen op het Extrema Resort. En je krijgt massages en je krijgt een gevulde minibar en bubbeltjes als je aankomt. Als je dat wil winnen, moet je me nu sturen waarom je zometeen wil meedoen aan de finale. Doe dat even via de app.

0: Een heel goede avond, welkom op Studio Brussel. We hebben het over Extrema Outdoor Dance Festival. Begint over precies 2 weken. Met heel grote namen, hè, met Adam Beyer, met Artbat, met Butch, met Clapton, met Hernan Cattaneo, met Kulsch, met Marco Carola, met Mind Against, maar ook met een paar talentvolle jonge Belgische artiesten. Dat doen ze al lang op Extrema. Aandacht voor lokaal talent. Ugur Akus, jij bent met je team organisator van het festival. En de plaat die we nu horen is gemaakt door een artiest die dicht bij jouw hart ligt.
1: Ja, dat is een jong meisje, Issa Roos. Zij is eigenlijk een dochter van mijn jeugdvriend uit Eindhoven. En haar vader is een hele goede producer. En zij heeft alles geleerd van haar vader. Onlangs getekend in mijn agency. Gaat enorm goed. Ze toert de wereld al rond. Pas 17 jaar. Ze wordt op het weekend van Extrema pas 18.
0: Oh, ja, dus, ze mag net binnen.
1: Ja, tegen dan wel. En onlangs heeft ze ook een remix gemaakt van de house-legende Roland Clark.
0: Dat is deze tune, hè?
1: Ja, en die heeft ze dan gestuurd. Gewoon uit respect van, ik heb een remix gemaakt. Vind je dat goed als ik dat speel? En hij was zo onder de indruk dat hij het nu gaat releasen op 12 juni op zijn eigen label. Dus daar ben ik heel blij mee.
0: Roland Clark met de Belgische, Nederlandse Issa Roos. En zij speelt ook op Extrema. En die Afro House sound is present op Extrema. Zometeen de Belgische vaandeldrager van die sound, Sam, met zijn hit Body Language, komt naar deze Issa Roos remix voor Roland Clark.

0: voelt stilaan als een classic, hè? Deze van de Belgische Sam. Body language. En ik denk dat de body language van de twee kandidaten nu zou kunnen prijsgeven dat ze nerveus zijn.
1: Studio Brussel.
2: Extreme Outdoor.
0: Goedenavond, dag Sophie.
3: Goedenavond.
0: En dag Toon.
4: Goedenavond.
0: Jullie hebben mij het meest kunnen overtuigen waarom jullie tegen elkaar moeten spelen om die zotte prijs te winnen. Jullie kunnen niet zomaar een ticket winnen voor Extreme Outdoor. Het gaat om een duo holiday VIP ticket. Dus je mag binnen van de donderdagavond tot de zondagnacht. Accommodatie is erbij, dus dat wil zeggen slaap op het Extrema Resort. Inclusief massage, gevulde minibar, bubbels en noem het allemaal maar op. Sophie en Toon. Zijn jullie er nog?
4: Ja, zeker.
3: Ja, ja.
0: Oké. Ik heb ervoor gezorgd dat het geen vraag is die je snel even sneaky kan googlen. Lijkt me wel nog zo eerlijk. Ik ga het nu even uitleggen, hè. Dus jullie moeten even stil zijn. Ik ga even uitleggen wat de vraag is. Als je alle DJ's gaat bekijken op Extrema, van donderdag op de pre-party op de camping, de hele vrijdag, de hele zaterdag en de zondag en dan ook nog de afterparty doet op zondag, hoeveel DJ-sets heb je dan gezien? Met andere woorden, hoeveel DJ-sets staan er geprogrammeerd op Extrema Outdoor? Let wel, ik vraag niet het aantal artiesten, want sommigen spelen back-to-back en sommigen spelen misschien meer dan één keer, maar dan nog met iemand anders erbij. Maar hoeveel sets zijn er geprogrammeerd van de donderdag op de pre-party van Extrema tot en met de zondagavond op de afterparty? Wie het dichtst is, die gaat winnen. Sophie, jouw antwoord graag.
3: Ik gok 113.
0: Sophie zegt 113. Heb ik je juist begrepen, Sophie?
3: Ja, klopt.
0: Oké. Toon, hoeveel zeg jij?
4: Ik ga dan toch voor 114 gaan.
0: Jij gaat eentje hoger, Toon. Heb je het goed?
4: Ja.
0: Oeghur Akkoes, organisator, weet jij hoeveel dat er zijn?
5: Ongeveer wel, maar moet ik een gokken doen?
0: Ja, gok eens over je eigen festival.
5: Ik schat ergens tussen de 150 en 170 ongeveer.
0: Nee, 162, dat wil zeggen Toon! Ja, man.
4: Yes.
0: Oeghur, had jij mogen meespelen, dan was jij gewonnen.
4: Ah, dank je. Oh, ideaal.
0: Sofietje, het spijt me, maar de Toon heeft gewonnen. Ik ga afscheid van jou nemen.
3: Oké, goed, tot
0: zaterdag. Dag, tot dan. En Toon, wij zien jou op Extrema. En je mag iemand meenemen en pak ook je zwembroek mee voor de massage enzovoort enzoverder.
4: Oh, wauw, dat wordt genieten, merci.
0: Chic, hè, dat is pas een WIP-prijsje, hè. Dat is iets anders dan een gewoon duo-ticket, hè.
4: Ja,
0: het zou wel zijn.
4: Merci,
0: alright, veel plezier. Ciao.
4: Ja, fijne avond, ciao.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
0: Ook de remixer van deze tune komt, Lammer.

0: Het is 8:08, het is vrijdagavond. Je luistert naar de Extrema Outdoor Special hier in Oens op Studio Brussel. Met een tune van Kevin de Vries. En Kevin de Vries is er ook bij, hè? Extrema begint over precies 2 weken. 22, 23, 24 mei in Houthale Helchtre. Oegur Akous, een van de organisatoren. Ik vergeet altijd, is nu Pinksteren of Hemelvaart dat weekend?
1: Pinksteren.
0: Pinksteren. En daardoor kunnen we de zondagavond tot heel laat doorgaan, want de maandag zijn we vrij.
1: Ja, dat is een fantastisch weekend. Je moet niet gaan smeken bij je baas. Gewoon lekker kater op maandag, heerlijk.
0: Yes. Straks gaan de Subs in de mix. Zij komen hun nieuw album vieren. Dat is over een dik kwartier van hier. Eerst nog even vibe bij Kevin de Vries. En ik duw er ook nog een classic van Ame bij. Want ook Ame speelt op Extrema.

0: is mooi om te zien hoe de organisator van het festival waar deze Aam komt spelen nog steeds aan het meegrooven is. Met een classic tune van Aam, Ugur Akus. Je hebt er weer voor gezorgd dat ze komen spelen. Of toch een van de twee die de DJ-set doet bij Aam. Heerlijke Envision Osunlade remix. Nog twee weken, het is aan jullie in Houthalen, Helchteren.
1: Ja, ja, kijk er enorm naar. Zeker als ik dan zo'n plaat hoor. Soms vergeet je hoeveel mooie platen er vroeger zijn gemaakt. Hè.
0: Het is zo. De VIP-tickets zijn uitgedeeld. Maar dat wil niet zeggen dat jij niet naar Xtrema kan. Want er zijn nog tickets via de website van Xtrema.be. Ik ga er zelf ook spelen. Ik zie jou daar op zondag. Maar met Studio Brussel zijn we daar op vrijdag, zaterdag en zondag. We gaan live festivalradio maken op Xtrema binnen twee weken. Op de vrijdag, de zaterdag en de zondag. En nu gaan we even door het VRT-nieuws van 9 bijten. En dan gaan de subs voor jou in de mix. Ugur, dankjewel.
1: Dankjewel, Jeroen.
2: Xtrema Outdoor, 22, 23 en 24 mei in Houthalen Helchteren. Met Koos, Artbad, Marco Carola, Adam Beyer, Mahmoud Orhan, Pegassi, Holy Priest, Clapton, Led Faki en nog meer dan 150 andere artiesten. Tickets en info? Xtrema Outdoor, 22, 23 en 24 mei in Houthalen Helchteren. Met Koos, Artbad, Marco Carola, Adam Beyer, Mahmoud Orhan, Pegassi, Holy Priest, Clapton, Let's

0: De Amerikaanse president Donald Trump heeft een staakt het vuren van 3 dagen onderhandeld tussen Rusland en Oekraïne. Dat maakte hij zelf bekend op zijn eigen sociaal mediakanaal. En Oekraïnse president Zelensky bevestigt het nieuws. Het tijdelijke bestand zou morgen ingaan op 9 mei. Dat is de dag waarop in Moskou een grote militaire parade wordt gehouden om de overwinning van de Sovjet-Unie op Nazi-Duitsland te vieren. De Russische president vreesde naar verluid voor een mogelijke Oekraïnse drone-aanval tijdens die parade, maar dit staakt het vuren moet dat nu dus voorkomen. Rusland en Oekraïne gaan ook akkoord om elk 1000 gevangenen te ruilen. Belgische onderzoekers hebben een geneesmiddel ontwikkeld dat de houdbaarheid van transplantatieorganen verlengt. Hoe meer tijd er zit tussen het weghalen van de organen uit het lichaam van de donor en het transplanteren in het lichaam van de ontvanger, hoe groter de kans dat de organen afsterven. Het nieuwe geneesmiddel kan dat risico verkleinen. Arne Nijring van het UZ Leuven.
1: Enerzijds gaan we in staat zijn hopelijk om de organen langer te bewaren. Langer bewaren betekent dat je een betere match kunt vinden tussen de donor en de receptor. En de tweede strategie die ik zie is dat we de kwaliteit van de organen effectief kunnen gaan verbeteren, waardoor organen die nu niet in aanmerking komen voor transplantatie misschien wel transplanteerbaar worden en we zo een tekort aan organen kunnen meehelpen oplossen.
0: En er zijn aanwijzingen dat de gijzeling in een Duitse bank van morgen een overval zou zijn en dus geen gijzeling. Rond 9 uur vanochtend drong een onbekend aantal daders het kantoor in het dorp Zinzig in Rijnland-Palts binnen, waar ze een bank bedienden en een geldkoerier vasthielden. De politie zette heel het dorp af, maar toen zwaar bewapende agenten uiteindelijk het kantoor binnenvielen, bleken de daders verdwenen. Collega Dries Hirou is in Zinzig en het lijkt er nu op dat het niet echt om een gijzeling ging, maar dus wel om een overval.
2: Wellicht zijn de daders eigenlijk kort nadat ze die chauffeur van dat transport en die bankmedewerker hadden overmeesterd, al gevlucht nog voor die totale machtsontplooiing hier in dit dorp. En dan is de conclusie misschien ook wel op het einde van de dag dat dit geen gijzeling was. Er is ook nooit een formele eis gekomen van een dader. Er is nooit contact geweest met een dader. Maar dan lijkt dit eerder op een overval. Een snelle overval misschien. Een succesvolle overval. Dat is nog maar de vraag, want of er buit is gemaakt, dat weten we dus nog niet.
0: Vanavond en vannacht geleidelijke opklaringen, minima tot 10 graden. Morgen begint zonnig, maar in de namiddag komen er stapelwolken. Maxima van 17 tot 21 graden. Zondag overwegend droog met zon en wel wolken. Maxima dan van 14 graden aan zee tot 22 elders in het land. Er staat dan ook een matige wind uit het noordoosten die aan zee vrij krachtig kan zijn. Meer op 14nieuws.be.
3: Studio Brussel. Jeroen de Lodder.
4: De subs zijn op bezoek op je radio. Zij draaien over een minuutje of 10 een DJ-set. Je hoort ook de nieuwe van Boris Brejcha. En begint met een Belgische zomerhit die nog hit moet worden. Maar het wordt een zomerhitje. Dit is Jeff Nice, of Jeffke Nice met Sunlight.
3: Je luistert naar Studio Brussel.

0: zijn bezig met de soundcheck. Zometeen gaan de subs beginnen aan een DJ-set. Maar eerst...
1: Studio Brussel.
0: De ogen op 15 augustus. Want dan gebeurt er in Brussel iets dat nooit eerder ergens in de wereld is gebeurd. Twee zwaargewichten van de elektronische muziek spelen voor de allereerste keer een DJ-set samen. Een back-to-back DJ-set van Eric Prydz en van Boris Brejcha. 15 augustus, tickets zijn te koop vanaf maandag. En Eric Prydz, dat zou de bekendste van de twee zijn. Hè? Dus ik stel je voor aan Boris Brejcha. Al een paar keer op Tomorrowland gespeeld. En nu dus samen met Eric Prydz in het Koninklijk Paleis op 15 augustus. Dit is zijn nieuwe.

0: Met die rauw zou je denken dat Jeroen van de Subs al aan het meedoen is. Maar het is Felix de Housecat of de edit van Errol Alkan.
1: Wow.
0: Ah, voilà, dat toch. Dag Jeroen van de Subs.
2: Iets hoger.
0: Wow. Dit is meer katachtig. Een tune die is beginnen leven na die DJ-set in Parijs waar Fred Again, Thomas Bangalter van Daft Punk bij zich had en ook Errol Alkan. En nu heeft Errol Alkan zijn edit uitgebracht van deze test. Press. Press, please. Wiebe van de Subs, duw eens op een test. Press, zo een bliepje of zo. Yes, we zijn er klaar voor.
3: Studio Brussel.
0: Hello the subs, I already said hello Wiebe, hello Jeroen and good evening Aileen.
4: Hey, everyone.
0: How are you?
4: Great, very pregnant for the moment.
0: Yes, you are very pregnant.
4: It's that very late for me, but I'm trying my best.
0: Really happy that you showed up to be giving us the full, the subs, all the three of you, or maybe the four of you.
2: Yep.
0: And the new album, Jeroen, is how old now?
2: 1 week, 2 weeks?
5: 2 weeks.
2: 2 weeks, yeah, keeping track.
0: 2 weken geleden is het album uitgekomen, een nieuw album van de Subs. Jullie hebben er 10 jaar aan gewerkt, of op zijn minst 10 jaar was het geleden dat jullie een album hebben uitgebracht. Wiebe, hoe voelt het nu 2 weken later? Wat doet de Substance met jou?
5: Ja. Zat maken. Hij is weer al zat.
2: Ja, sorry, het is vrijdagavond. Hè, ja. Nee, blij dat iedereen er is.
0: Dus je werkt toen naar de albumrelease. Er worden singles gelost, ja. Onder meer met de Romeo Elvis. En dan doen jullie een evenement. En dan is er plots Subs Bier en Subs Totebags. En ja, moet dat allemaal op Spotify geraken. En nu, 2 weken later, welke state of mind ben je dan? Zo vers bevallen van een nieuw album.
2: Ja, we zijn toch blij dat het er is.
5: Ja, vakantie.
0: Ja. En ga je nu kunnen toeren? Is there a Subs tour coming or not? Because you're very pregnant, so no. Soon there will be a fourth Subs member.
2: No,
0: but maybe that's not even possible to tour.
2: Not yet. No, we're just gonna do Pukkelpop.
4: Yeah,
2: this summer.
4: It's the first gig that we can do, actually. But then, yeah, we have some exciting things coming up from autumn onwards. Yeah,
2: because then it's 20 years of Subs, so then we follow up with the whole 20 years.
0: Wow.
2: Stories.
0: 20 jaar de Subs komt eraan. Het nieuwe album Substance is toch maar net uitgekomen. Jullie zijn hier om een DJ-set te doen. Wat zit erin? Alleen maar grieven op Substance? Of
2: ja.
0: Ik zie je knikken, Wiebe. Je hebt ook een microfoon, het is radio.
2: Ja.
0: Goed antwoord.
2: Hij is wel bespraakt, die Wiebe.
0: Dat is goed. En ik heb
2: leg maar een beetje op, dat is de betere.
0: Hoppa. Welkom de Studio Brussel. The party never stops.

0: De subs zijn op je radio. Kijk mee in de app van Studio Brussel. Kijk mee via VRT Max. Ze zijn in de mix hier in de studio. Ze vieren het nieuwe album Substance. Het bestaat vandaag 2 weken. En Melander stuurt een soort van recensie. Het is een zalige plaat om het weekend op gang te trekken. Stuk voor stuk heerlijke tracks. Mijn favoriet is toch wel Dancing in the Dark. Smijt hem er maar in. Merci, de subs van Melander.
1: Oh, maar veel mensen, hè, Dancing in the Dark.
2: Ja. Ja, we hadden ook een track, Dancing in the Light. En dan dachten we, ja, maar dat is misschien toch wel wat. En dan hadden we Dancing, Dancing in the Shower hadden we. Dat is zo band Dancing in the Bathtub. En Brains, en dat is toch Dancing in the Dark geworden.
0: En Lightning in the Dark?
2: Ook, hadden we ook op het lijstje.
0: Frankie zit in het baby-thema. Frankie keeps the baby theme going on. He says, my baby girl Amelia is 26 months old. And she's a big fan of the Subs music.
1: All right.
3: Oh.
0: Look at that. Want als je het hebt gemist, natuurlijk Alien, een van de 3 leden van de Subs... Hoog, hoog zwanger.
2: Baby Chino. De Subs Baby Chino. Een plaatje en een baby en dan, ja, voilà.
0: En dan 20 jaar de Subs.
2: Alles los, hè.
0: En ze komen naar Pukkelpop.
1: Ja.
0: Maar hier en nu zijn ze in de mix op de radio. Het is 22 over 21. Dit is Oens met The Subs.

0: De Subs hebben een nieuw album, dat heet Substance. En alles wat ze in deze DJ-set voor jou mixen staat op dat album. En er komt een Subs baby aan, Jeroen en Elin, 2/3 van de Subs. Die zijn zwanger en jullie moeten een uitzet kopen. Dus ja, mensen moeten de plaat kopen, zodanig dat jullie kunnen...
1: Het is dan een babykost, hè, dus ik zou zeggen, koop die plaat. Want anders, ja, dat gaat anders niet lukken. Hebben we geen buggy.
2: Of een t-shirt, kan ook.
0: En wel, wat is nu, zijn ik je eerlijk, wat is nu best financieel dat de mensen doen? De plaat kopen, een t-shirt kopen of streamen op Spotify?
3: T-shirts kopen.
1: Nee, een plaat kopen.
0: T-shirts kopen, is dat zo?
3: Ja.
0: Nee, maar plaat.
3: Ja, leuk. Plaat,
0: maar... En jullie boeken voor een feest.
1: Kunnen ook gewoon storten.
0: Ik zal het rekeningnummer geven.
4: We'll post our baby registry.
0: Ja.
1: Donate some
0: dus we gaan de Studio Brussel Subs baby rekening openen.
1: Dus als we pamperkens hebben nu ook met Substance op. Zo Kenya Substance.
0: Ja, maar dat is gewoon om dan kosten te kunnen steken dan.
1: Ja, ook al. En zo ja, hetgeen dat eruit komt, ja, is onze Substance. Hè.

0: De subs zijn in de mix. Alle drie zijn ze hier voor jou. En alles wat ze spelen staat op hun nieuw album Substance. En dit is het laatste nummer op dat album. En Jeroen van de subs, wij waren vorige zomer, dat is al bijna een jaar geleden, op een festival in Waregem. Dat heet Hypodream. Wij speelden daar allebei en jij zei toen tegen mij: ik heb iets gemaakt, ik ga het u doorsturen. Het is bijzonder, want ik heb nog eens op mijn klarinet gespeeld.
1: Ja, inderdaad. Maar jij hebt een goed geheugen. Jij moet die.
0: In Waregem zeggen ze geheugen.
1: Geheugen.
0: Geheugen.
1: Ja. Hij heeft een heel mooi geheugen.
0: Geheugen.
1: Ja. Ja, die klarinet. Ja, even visceral clarinet playing. Ik weet niet, maar... dat kwam met mij op. Maar nee, ik ben er wel trots op, die solo. Omdat dat zo... Ik heb daar superveel... Ik heb eigenlijk 2 dagen klarinet aan een stuk opgenomen. Totdat ik eigenlijk niet meer nadacht. En dat zo... dat het uit je lijf rechtstreeks speelt. Zonder dat de... Dat was de bedoeling. Zonder dat je nog nadenkt. En dat is dan die solo geworden.
0: Chic, hè?
1: Ik ben er wel blij mee.
0: Aileen, closing track of the album. And I must say, one of the listeners is very appreciative towards you because she sends her texts in English because she knows that you're English speaking.
2: Oh, that's sweet.
0: She says, thank you, the subs. That is such a good set. And I'm enjoying this straight from my car. So it's Eline van Gils. I don't suppose she's an English native, so she takes the effort to address you in English.
2: Oh, Eileen, thank you so much.
1: I thought she was going to say straight from the boom. I don't know.
2: Also.

0: Moment of Zen. Feeling good inside. I'm happy to be here with you, Jeroen, everybody, the whole world is listening. Het is het laatste nummer op het nieuwe album van The Subs, Substance. En het is ook het laatste nummer hier in de DJ-set van The Subs. En het is heel veel wind op het einde van dit nummer.
1: Winderig.
0: Winderigheid.
1: Winderige track. Ja, aan de zee is dat opgenomen. Hè? Ja.
0: Echt of niet?
1: Nee.
0: Het is gewoon wind uit de computer.
1: Nee, maar wind uit die klarinet zo. Je kunt daar zo in blazen. Hè? En dat opnemen, mijn micro.
0: Is goed dit. Een goed geluid voor een podcast op vrijdagavond.
2: Ja. Het staat ook in loop, hè? Dus het kan forever.
0: Dit kan forever doorgaan.
3: Studio Brussel.
0: Ga het album checken, bij voorkeur kopen, want ze moeten die baby-uitzet zien te bekostigen. Substance, het nieuwe album van The Subs. En live te zien wegens een baby-onderbreking. Pas op Pukkelpop. Zaterdag 22 augustus.
1: Ja, yeah, thank you.
0: Nee, dankjewel. Thank you so much, The Subs, for being here in these crazy times and in your particular condition, Aileen. Thank you so much for being here and very preggy.
4: Thank you so much.
0: Looking forward to Pukkelpop, but also looking forward to seeing baby footage. Are you going to share these online? Have you thought about that? Whether that's going public or not? Did you think about that?
1: I want that.
4: Maybe the listeners can vote.
0: So you're going to hold an online competition about a big online question of life.
4: Yeah,
0: let's do it.
4: It was there at Pukkelpop, so...
0: Yeah, let's get it on stage on Pukkelpop. Dit is een nieuwe track, nieuwe single van Andromedic. Dus we gaan in België blijven, maar we luisteren naar Drone Bass. Dit is Hold Me in Heaven. Dankjewel, The Subs.
4: Thank you.

nieuwe single van Andromatic, Hold Me in Heaven. In de hemel, Christophe Lambrecht, was dinsdag 7 jaar geleden dat onze collega is heengegaan. En daarom zijn favoriete tune van Underworld, Dark and Long Dark Train.

0: Dark and Long Dark Train van Underworld. Ik stel je voor aan mijn broer van een andere moer. Goedenavond, dag Kenny Montana.
1: Hoi, hoi, dag Jeroen.
0: Kenny, we gaan aan onze bromance beginnen vanavond, dan morgen nog eens en woensdag nog eens. Leg het jij het eens uit.
1: Ik speel hier vanavond een guest DJ set, zo meteen, een uurtje lang. En dan zien we elkaar morgen al terug op Soulful Sessions Open Air in Antwerpen.
0: En dan zien... Maar niet gewoon, we zien elkaar terug, ik ken niet.
1: Sorry, we zien elkaar niet zomaar terug. We spelen daar ook back-to-back morgen.
0: En ik speel met niet veel mensen samen, hè?
1: Klopt.
0: Maar wel met jou.
1: Klopt. En als kerst op de taart doen we dat woensdag in Club Instricus in Gent op Otnar. Nog een keer als closing met Jeroen, ook back-to-back.
0: Dat klinkt als iets dat wij heel slim in de markt hebben gezet en dat we dan twee keer doen op korte tijd. Maar het is gewoon fucking toevallig.
1: Het is zeer toevallig, maar zeer leuk. Kijk naar uit.
0: Ik denk dat er nog voor beide evenementen tickets zijn. Weet jij het?
1: Ik denk voor Soulful de laatste 200 of zelfs 100.
0: Ja, morgen in Antwerpen, Linkeroever Soulful Sessions. En dan woensdag, want donderdag is het feestdag, gaan we spelen in het Wintercircus. Want Odnar, Legendary Oudenaardse Blad, is op tour. En ze houden woensdag halt in Gent. Dan ga jij en ik de closing set doen.
1: Ja.
0: En na het VRT-nieuws van 10, dan ga jij een uur lang alleen. Dan blijf ik wel bij jou, maar jij gaat alleen de muziek kiezen. En jij gaat de mix doen, Kenny Montana. Waar ga je deze zomer spelen, Kenny? Wat zijn de grote, wat zijn de kleine?
1: Deze zomer in juli speel ik op Tomorrowland. Ook back-to-back, toevallig, met John Oceda. En dan speel ik ook op Weekend Dance. Enkele kleinere open airs ook. En nog een paar dingen die...
0: Jij mag nog niet verklappen dat je op de toren van de Gentse Feesten Vlasmarkt gaat spelen, maar ik zal het kick zeggen.
1: Daar ook. Ik denk net voor Jeroen de Lodder.
0: Het schijnt.

0: En deze Underworld is en was en blijft voor Christophe Lambrecht. Dark and Long Dark Train.
1: Aston Beach Festival 2026. Op 10, 11 en 12 juli op het klein strand van Oostende. Met Green Velvet, Dennis Ferrer, Joris Voor, Dave Clark, Miss Monique en Andrew Merrick. En het Oens podium met Hannah Lane en Amber Broos. Tickets en info, astendbeach.be. Samen met
2: Studio Brussel,
1: de festivalzender.
3: Zeg, Sharon, je hebt toch zo'n campingvurken, een tent, een luchtmatras, een slaapzak, een bluetoothspeaker en zo'n kerken om dat in te doen, hè?
4: Ja.
3: Mag ik dat lenen?
4: Ja, wanneer?
3: Elk weekend deze zomer.
4: Ja, maar waarom zo specifiek?
1: Ben jij ook nu al bezig met de zomerfestivals? Dan is het Gouden Festivalbandje iets voor jou. Studio Brussel stuurt jou deze zomer elk weekend naar een festival. Schrijf je nog snel in via het Studio Brussel kanaal op VRT Max. En win het Gouden Festivalbandje.
2: Studio Brussel.
1: De festivalzender. Maak elk...
5: Aanval Wout van Aert.
6: Vroom naar de speeltuin.
1: Momenten, Max.
7: Kende dat? Uw kleine mannen willen per se gaan schommelen. En in de zandbak spelen en...
8: een ijsje eten.
7: Maar jij... jij wil niks van de koers missen. Probeer dat maar eens uit te leggen aan die twee kinderen die al klaarstaan. Niet simpel.
1: Toch wel, want met VRT Max pak je de koers live mee waar je maar wil. VRT Max. Maak elk moment
7: de max.
2: Dit is Studio Brussel.
1: Studio Brussel.
2: Life is music.
1: Life is music.
2: Studio Brussel. 10 uur, een heel goeie avond, VRT Nieuws met Alain de Korte. De Amerikaanse president Trump heeft een staakt het vuren van 3 dagen onderhandeld tussen Rusland en Oekraïne. Het tijdelijk bestand zou morgen ingaan op 9 mei. Lucas Lecluze, waarom komt dat staakt het vuren er nu?
9: Omdat Rusland op 9 mei overwinningsdag viert, de overwinning van...
2: De Amerikaanse president Trump heeft een staakt het vuren van 3 dagen onderhandeld tussen Rusland en Oekraïne. Het tijdelijk bestand zou morgen ingaan op 9 mei. Lucas Lecluze, waarom komt dat staakt het vuren?

0: Wie parkeert er nu onder een boom?
1: Oei, oei, oei, oei, oei, oei. Bel PMV.
2: Want met 500 PMV-adviseurs is er altijd iemand als Pascal die voor u klaarstaat wanneer het misgaat. Ook voor zelfstandigen.
0: Oh, Pascal, ik ben een held.
2: Doe nu een gratis check van uw verzekeringen met een adviseur van
3: PMV. Verzekeraars, maar bovenal mensen.
2: Raadpleeg steeds de infofiche, voorwaarden en uitsluitingen van de BA-verzekering PNV Ideal Liability op pv.be voor uw overeenkomst afsluit.
3: Studio Brussel, live.
4: Varenden van het cruiseschip met een uitbraak van het Hantavirus moeten bij hun terugkeer verplicht 6 weken in een thuisquarantaine. Ook als ze geen symptomen hebben. Dat laat de Nederlandse minister van Volksgezondheid weten. Het gaat om 10 opvarenden. Nederland stuurt tegen zondag een vliegtuig naar Tenerife. Daar kunnen alle opvarenden van boot om dan allemaal weer naar huis terug te keren via of met het vliegtuig. Ook de 2 Belgen die op het schip zitten, die komen met die vlucht terug. Ze zullen vervolgens naar het Universitair Ziekenhuis in Antwerpen gebracht worden. Daar worden ze grondig onderzocht. Als ze geen symptomen hebben, mogen ze naar huis, maar worden ze wel nog opgevolgd de volgende weken. Maar van een verplichte thuisquarantaine, zoals in Nederland, lijkt er bij ons geen sprake. De Amerikaanse ambassadeur in ons land, Bill White, zal geen uitspraken meer doen over Joodse besnijdenissen in ons land. Dat heeft hij gezegd in de afspraak op vrijdag. White had zich eerder op sociale media boos gemaakt omdat het parket in Antwerpen 2 Joodse besnijders wil vervolgen voor onwettige uitoefening van geneeskunde. Hij zei dat ons land daarmee de schijn wekt antisemitisch te zijn. Wat hem kritiek opleverde van premier De Wever en buitenlandminister Prevot onder meer. White zegt nu dus dat hij geen publieke uitspraken meer zal doen, maar hij hoopt wel op een wettelijke regeling voor besnijdenissen.
5: I will say this. I will take the Prime Minister's good advice. He is a good man. He said, let's stop talking about this in the public view, because there is a legislative solution to this. And I really hope that this will be found.
4: In Spanje is van de week een recordaantal aan drugs onderschept. In 1 lading meer dan 30.000 kilogram. Het schip was vertrokken in Sierra Leone in het westen van Afrika en was op weg naar Libië in het noorden van Afrika aan de Middellandse Zee. Spaanse politiediensten kwamen het transport op het oog na tips vanuit Nederland. Omdat het schip in Sierra Leone is vertrokken, wordt het in verband gebracht met de Nederlandse drugscrimineel Bolle Jos. Die is in ons land en in Nederland veroordeeld en leeft ondergedoken in Sierra Leone. De 23 bemanningsleden van het schip zijn aangehouden, onder hen ook enkele Nederlanders en een Surinamer. En dat schip dat voer langs de Canarische eilanden, wat Spaans grondgebied is. Sport in het volleybal is de 3e wedstrijd in de playoff-finale voor de titel tussen Roeselare en Mazeik aan de gang. Het staat er 1-1 in sets. Mazeik won de vorige 2 wedstrijden en als het ook vandaag wint in Roeselare, dan is het de nieuwe landskampioen. Voor het eerst sinds 2019 zou dat zijn. In de Europlayoffs van het voetbal is momenteel de wedstrijd tussen Standaar en Oud-Heveley Leuven nog aan de gang. Na net geen uur spelen staat het daar 1-1. Overwegend helder vannacht, wel koel, rond 5 graden. Zaterdag eerst zonnig, later stapelwolken. Wel zacht, tot 22 graden. En zondag krijgen we zowat hetzelfde weer. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Jeroen de Lodder.
6: Kenny Montana is overal waar ze een goede polyvalente dance DJ nodig hebben. Hij is mijn DJ brother from another mother. En daarom draaien we morgen en woensdag samen back-to-back. Morgen op Soulful Sessions in Antwerpen. En woensdag op Odnaar in het Werther Circus van Gent. Maar hier en nu doet hij het een uur lang solo. Dit is Kenny Montana.
7: Je luistert naar...

Je luistert naar Oens Invites hier op Studio Brussel. En de DJ die ik heb uitgenodigd is Kenny Montana. Top DJ. En binnenkort gaan we twee keer samen spelen. Morgen, zaterdag 9 mei, op de Soulful Sessions in Antwerpen, Linkeroever. Dan gaan we spelen van 7 tot 9 samen. En dan woensdag, de dag voor de feestdag van donderdag, doen we samen de closing set op Odnar On Tour in het Wintercircus in Gent. Maar hier doet hij het helemaal solo voor jou. Zijn naam is Kenny Montana.

0: We zijn op het einde van de DJ-set van Kenny Montana. En ik ga iets zeggen wat ik nog nooit heb gezegd. Ik wou dat ik deze set zelf had gespeeld. Wat een mix. Kenny Montana, hoedje af, petje af. I love you, goed gedaan, heel chic.
1: Merci, merci, merci.
0: Kenny Montana, haal hem naar je feest, haal hem naar je trouwfeest. Zet hem op je festival. Top DJ Kenny Montana. En herbeluister deze mix op VRT Max.
2: Studio Brussel. Elf uur, een heel goede avond, VRT Nieuws met Alain de Korte. In Antwerpen was het vanavond een tijdje onrustig rond de Sint-Bernardse Steenweg. En dat had te maken met de dodelijke steekpartij van de voorbije nacht, waarbij een dertiger om het leven kwam. Wouter Bruins van de Antwerpse politie doet het verhaal.
3: De federale gerechtelijke politie was erin geslaagd om iemand die betrokken was bij het incident in de afgelopen nacht kunnen arresteren. En dat heeft wel wat volk op de been gebracht. En 500-600 man minstens heeft zich verzameld op die Sint-Bernardse Steenweg. Daar is ook geduwd, getrokken. De politie werd met stenen en dergelijke meer bekogeld. Het kwam eigenlijk

tijdelijke noodbrug die is aangelegd voor wegenwerken in de buurt. De overleden stebbestuurder reed de brug af, de andere de brug op. Een aanrijding kon niet meer vermeden worden. Er is een verkeersdeskundige aangesteld. Op de zevende speeldag in de Europlayoffs van het voetbal heeft Standaar in eigen huis met 2-1 gewonnen van Oud-Heverlee Leuven. Dankzij deze zege komt Standaar voorlopig alleen aan de leiding in die Europlayoffs met 3 punten meer dan Racing Genk en Westerlo. Zij komen zondag nog in actie. Leuven blijft voorlopig laatste. In het volleybal is momenteel de derde wedstrijd in de playoff-finale aan de gang. Het staat er 2-2 in sets, dus moet een tiebreak over de wedstrijd beslissen. Ook die verloopt heel gelijk opgaand. Mazeik won de vorige 2 wedstrijden en als het ook vandaag wint in Roeselare, dan is het de nieuwe landskampioen. Voor het eerst sinds 2019 zou dat zijn. Als Roeselare wint, dan volgt er opnieuw een match in Mazeik. Overwegend helder vannacht, wel koel, rond 5 graden. Zaterdag eerst zonnig, later stapelwolken. Wel zacht, tot 22 graden en zondag zowat hetzelfde weer. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Radio Brussel.
1: Het is middernacht, een heel goede avond, VRT Nieuws met Alain de Korte. In Antwerpen is een mogelijke verdachte opgepakt voor de dodelijke steekpartij donderdagnacht. Een dertiger werd daar zwaar gewond met steekwondes op straat gevonden. Hij is later in het ziekenhuis overleden. Een tweede persoon raakte licht gewond. Toen het nieuws vanavond uitlekte dat de politie een mogelijke verdachte aan het oppakken was, kwamen honderden mensen op straat. Vooral rond de Sint-Bernardse Steenweg daar in Antwerpen. Wouter Bruins van de Antwerpse politie.
2: Na 10 uur is de rust er eigenlijk wel weergekeerd. Dus het lijkt erop dat het vatten van die mogelijke verdachte de rust wel heeft, of de gemoederen heeft kunnen bedaren. Nu, de politie blijft het natuurlijk wel van dichtbij opvolgen, want we willen natuurlijk vermijden dat het opnieuw escaleert. Maar we verwachten wel dat het rustig gaat blijven.
1: Bij een frontale botsing tussen twee steps in La Louvière in de provincie Henegouwen is een man van in de 60 om het leven gekomen. De andere bestuurder van de step, een twintiger, werd licht gewond, maar verkeerde wel in shock. Het ongeval gebeurde op een tijdelijke noodbrug. De overleden stepbestuurder reed de brug af, de andere de brug op. Een aanrijding kon niet meer vermeden worden. De Amerikaanse president Trump heeft een staakt het vuren van 3 dagen onderhandeld tussen Rusland en Oekraïne. Het tijdelijk bestand zou ingaan zaterdag op 9 mei. Lucas Lecluze, waarom komt dat staakt het vuren er nu, precies op 9 mei? Een aanrijding kon niet meer vermeden worden. De Amerikaanse president Trump heeft een staakt het vuren van 3 dagen onderhandeld tussen Rusland en Oekraïne. Het tijdelijk bestand zou ingaan zaterdag op 9 mei.

0: kleinschalige versie worden uit schrik voor Oekraïnse drone-aanvallen die steeds verder en preciezer in Rusland toeslaan. Maar Donald Trump heeft zich daar nu dus even mee gemoeid en hij kon een tijdelijk bestand onderhandelen. Op X belooft Zelensky alvast dat ze de parade niet zullen aanvallen en elke partij zal ook 1000 krijgsgevangenen ruilen, zegt hij.
1: Dank u wel, Lucas. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip met een uitbraak van het Hantavirus moeten bij hun terugkeer verplicht 6 weken in een thuisquarantaine, ook als ze geen symptomen hebben. Dat laat de Nederlandse minister van Volksgezondheid vanavond weten. Het gaat om 10 opvarenden. Nederland stuurt tegen zondag een vliegtuig naar Tenerife. Daar kunnen alle opvarenden van de boot gaan en om dan allemaal weer naar huis te keren. Ook de 2 Belgen aan boord van het Nederlandse cruiseschip komen met die vlucht terug. Zij zullen vervolgens naar het Universitair Ziekenhuis in Antwerpen gebracht worden. Daar worden ze grondig onderzocht. Als ze geen symptomen hebben, mogen ze naar huis, maar worden ze wel nog weken opgevolgd. Maar van een verplichte thuisquarantaine, zoals in Nederland, lijkt er bij ons geen sprake. In de playoff-finale van het volleybal heeft Roeselare vanavond de 3e wedstrijd gewonnen van Mazeik in 5 sets. Roeselare-speler Stijn Dulst was achteraf tevreden.
2: Ja, dat doet toch wel eventjes deugd. Zeker achter die wedstrijd afgelopen dinsdag. Daar hebben we toch wel even een uppercut gekregen. Doet deze wel heel veel deugd. Zeker ook de manier waarop. Het is vaak zo geweest dat we in de belangrijke momenten het net niet deden, net te kort kwamen. Vandaag doen we dat wel, dus dat doet wel deugd, ja.
1: Mazeik won wel de vorige 2 wedstrijden, waardoor het nog altijd 2-1 staat in het voordeel van de Limburgers. Dinsdag wordt het 4e duel in Mazeik gespeeld. Als Mazeik die wint, is het voor het eerst sinds 2019 landskampioen. En op de 7e speeldag in de Europlayoffs van het voetbal heeft Standaar in eigen huis met 2-1 gewonnen van Oud-Heverlee Leuven. Dankzij deze zege komt Standaar voorlopig alleen aan de leiding in de Europlayoffs met 3 punten meer dan Racing Genk en Westerlo. Overwegend helder vannacht, wel koel, rond 5 graden. Zaterdag eerst zonnig, later stapelwolken en zacht tot 22 graden in de Kempen. Meer in de app van 14 Nieuws.
3: Party never stops.

0: Brussel.
1: Het is 1 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. In Antwerpen is een mogelijke verdachte opgepakt voor de dodelijke steekpartij donderdagnacht. Een dertiger werd daar zwaar gewond met steekwondes op straat gevonden. Hij is later in het ziekenhuis overleden. Een tweede persoon raakte licht gewond. Toen het nieuws uitlekte dat de politie een mogelijke verdachte aan het oppakken was, kwamen honderden mensen op straat. Wouter Bruins van de Antwerpse politie.
2: Na 10 uur is de rust er eigenlijk wel weergekeerd. Dus het lijkt erop dat het vatten van die mogelijke verdachte de rust wel heeft, of de gemoederen heeft kunnen bedaren. Nu, de politie blijft het natuurlijk wel van dichtbij opvolgen, want we willen natuurlijk vermijden dat het opnieuw escaleert. Maar we verwachten wel dat het rustig gaat blijven.
1: Bij Israëlische luchtaanvallen op 4 plaatsen in het zuiden van Libanon zijn vrijdag 10 mensen om het leven gekomen. Dat meldt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. Bij de slachtoffers zijn volgens Libanon ook 2 kinderen en 3 vrouwen. De pro-Iraanse militie Hezbollah, die vooral actief is in het zuiden van Libanon, heeft gereageerd met 2 aanvallen op militaire bases in het noorden van Israël. Volgens Israël zijn die raketten neergestort op open terrein. In principe is er een staakt het vuren van kracht sinds 17 april, maar Israël zegt het recht te hebben om alle noodzakelijke maatregelen te nemen uit zelfverdediging. Eind volgende week zijn er vredesgesprekken met Israël in Washington. Ook Libanon zal daar aan deelnemen. In Myanmar in Zuidoost-Azië is een robijn gevonden van 11.000 karaat. Het gaat om een van de grootste exemplaren ooit. Robijnen zijn edelstenen met een dieprode kleur en ze behoren ook tot de duurste stenen in de wereld. Deze robijn heeft volgens de regering van Myanmar een superieure kleur, helderheid en kwaliteit. Een exact bedrag werd er nog niet opgeplakt. In de playoff-finale van het volleybal heeft Roeselare de derde wedstrijd rode kleur. En ze behoren ook tot de duurste stenen in de wereld. Deze robijn heeft volgens de regering van Myanmar een superieure kleur, helderheid en kwaliteit. Een exact bedrag werd er nog niet opgeplakt.

0: aan ons nu om, ja, om dinsdag opnieuw die wedstrijd aan te vatten zoals we vandaag gedaan hebben. Met ja, heel veel agressiviteit en vooral heel veel wil om te winnen. Niet zoals afgelopen dinsdag.
1: Dinsdag dus het vierde duel in de Steengoed Arena van Mazeik. Als Mazeik dan wint, is het voor het eerst sinds 2019 nog eens kampioen in het volleybal. Het is helder vannacht en daardoor ook erg fris. Minima straks rond 5 graden. De dag begint zonnig en dan krijgen we later wat stapelwolken. Het is wel zacht overdag met maxima tot 22 graden. En zondag krijgen we zowat hetzelfde weer. Ik wens je nog een fijne nacht en meer vind je ook altijd in de app van VRT Nieuws.

0: Het is 2:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. De Wereldgezondheidsorganisatie telt voorlopig 6 bevestigde gevallen van het Hantavirus na een uitbraak op een cruiseschip. In totaal zijn er 8 vermoedelijke gevallen, waarvan er dus al 6 bevestigd zijn door laboratoriumanalyses. Alle 6 de gevallen zijn infecties met de Andes-variant van dat virus. Die variant is van mens op mens overdraagbaar bij nauw contact. Het schip is intussen onderweg naar Tenerife. Van daaruit vliegen de opvarenden naar hun eigen land. De Nederlandse opvarenden van het schip moeten bij hun terugkeer verplicht 6 weken in een thuisquarantaine, ook als ze geen symptomen hebben. Ook bij ons zullen 2 Belgen die op het schip zitten worden onderzocht en opgevolgd, maar ze moeten niet verplicht in quarantaine. In de Royal Albert Hall in Londen is de 100ste verjaardag van Sir David Attenborough gevierd. De bekende natuurdocumentairemaker kreeg ook verjaardagswensen van de Britse koning Charles. Die had een bijzondere videoboodschap voor hem. Je hebt de wonderen van de natuur getoond aan de hele wereld en zo heb je ook getoond hoe belangrijk het is om onze kostbare planeet te beschermen, schreef hij.
1: Over those decades, you have revealed the beauty and wonders of nature to audiences around the world in new and marvelous ways. In so doing, you have shared my determination to highlight the urgent need to protect and preserve this precious planet of ours.
0: Ja, en dat was ook nog de hond van koning Charles. De verjaardagskaart werd in het filmpje dan met behulp van wilde dieren afgeleverd bij de Royal Albert Hall. Daar nam Attenborough onder groot applaus de echte kaart met een glimlach in ontvangst. Op de 7e speeldag in de Europlayoffs van het voetbal heeft Standaar gisteravond in eigen huis met 2-1 gewonnen van Oud-Heverlee Leuven. Leuven kon in deze playoffs nog niet winnen en gaf voor de 2e week op een rij een voorsprong uit handen. Middenvelder Wouter George was achteraf dan ook streng voor zijn ploeg, maar hoopt op beterschap in de laatste 3 wedstrijden van het seizoen.
2: Ik denk dat we gewoon moeten leren, en zeker uit deze 2 wedstrijden. Ergens is het wel een leermoment, want